0: staan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris Debat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk in Bleiswijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. De actie Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 6000 mensen beklommen de afgelopen dag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. 'S Middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump verving vorig jaar een deel van de top van het Kennedy Center dat hij te woke vond door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dit strijdig was met de statuten van het centrum. Daarom wordt de naamswijziging nu teruggedraaid. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2

0: En Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. Het werd tegen Griekenland 2-2. Het weer. Vannacht hier en daar een bui, minima rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

natuurliefhebber? Maak dan kennis met Buitengewoon, het natuurplatform van Omroep Gelderland. Hier delen wij het laatste nieuws uit de Gelderse natuur, indrukwekkende livestreams en de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Dan moeten asielzoekers beter worden gescreend aan de Europese buitengrenzen. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Grensgemeenten klagen over de files en zelfs ongelukken die door de controles ontstaan. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet plaatsmaken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het ongeluk was bij de tweede slag, een surfgebied aan de Noordzee. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Sjaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

0: wonen er en hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De Verenigde Staten hebben met nieuwe sancties de druk op Cuba verder opgevoerd. De sancties zijn gericht op onder andere president Díaz-Canel en zijn vrouw en op familieleden van de vorige president Raúl Castro. Ze kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS en Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. Eerder legde Trump de brandstofleveringen aan Cuba al plat. Hij dreigt ook met militair ingrijpen. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond en verving een deel van de top door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat dat moet worden teruggedraaid. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

evenementen en inspirerende mensen. Wil je nou ook dat ze bij jou langskomen? Dat kan. Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar effebuurten@gld.nl. En Effe Buurten zie je elke zaterdag dus op TV Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale immigratie tegen te gaan. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten, maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het besluit had op 29 juli moeten vallen, maar staatssecretaris De Bat zei gisteren op een informatiebijeenkomst dat het onderzoek dan nog niet klaar is. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
3: Keuken nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de keukenafdeling bij Wenters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wenterstegelsenvloeren.nl.
2: Bij Bekkers Fietsen in Gendringen de Pegasus e-bike voor 2.999 euro.
3: Van 29 juni tot en met 3 juli voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe. Geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagse.nl.

0: Levi's, Tommy Hilfiger en Villeroy & Boch. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
2: Goedemorgen Gelderland.

voetbalweekend, hè? 5, 6 en 7 juni. De komende 3 dagen wordt dus traditiegetrouw het amateurvoetbal gevierd. Laat zien waar het nou echt om draait. Namelijk gewoon plezier, verbinding, herinneringen die een leven lang meegaan. En ik ben wel benieuwd, is dat bij jou ook voor het geval? Speel je bij een club of heb je ergens gespeeld? Lever je op een andere manier een bijdrage aan zo'n club? Door vrijwilligerswerk, door een kantine, coach werk te doen? Rijd je pupillen iedere zaterdagochtend naar hun uitwedstrijd? Noem maar op. Wat heb jij met amateurvoetbal? En noem dan natuurlijk ook vooral even je club erbij, hè? Even zien wat daarop binnenkomt vanochtend. frank@gld.nl of een appje naar de studio. Het is vandaag opnieuw wisselvallig zomerweer in Gelderland. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. En vooral vanmiddag kan er hier en daar dus nog een bui vallen. Die zijn wel echt minder actief dan gisteren, hoor. Maar helemaal droog blijft het dus niet. Dat kan ik niet beloven. Maximaal 18 graden vandaag. Daarmee is het bovendien aan de koele kant voor het begin van juni. Ook dit weekend blijft het wat wisselvallig. Af en toe een bui, maar de zon laat zich zeker zien. En het wordt iets warmer. Ik denk zo rond de 20 graden. Dat past wat meer bij juni, toch? Ah, Swing Out Sister nu. Dit is Surrender. Goedemorgen, geef je over aan de vrijdag.

0: wat lekker. De Spencer Davis Group en Gimme Summer Loving op Radio Gelderland. 6:15. Ik zei net, het is het begin vandaag van het Nationaal Voetbalweekend. Dat wordt dus de komende 3 dagen het amateurvoetbal gevierd. Plezier, verbinding, herinneringen die een leven lang meegaan, staat dan op de site. En ik ben wel benieuwd, hoe zit dat voor jou? Doe jij iets met amateurvoetbal? Speel je bij een club? Help je bij een club? Of heb je erbij gespeeld en heb je er warme herinneringen aan? Ben je coach? Werk je in een kantine? Noem maar op. Ik hoor het graag van jou vanochtend. En dat mag je delen met mij via de mail frank@gld.nl. Of even een appje naar de studio sturen. En dat heeft Wessel bijvoorbeeld zojuist al gedaan.
1: Wessel hier. Hey, ik ben lid van SVO De Bos. En ik ben daar naast scheidsrechter. Soms achter de bar. Ik doe de pupillen keepertjes trainen. Mijn zoon zit in het eerste. Vanavond hebben we 45 plus voetbal bij onze club. Met een leuk zangertje erbij. Dus ik doe heel veel voor de voetbal. Ik ben ook in de week, denk ik, 3-4 dagen met voetbal bezig. Verder fluit ik nog bij andere clubs rond Apeldoorn. Victoria Boys, Beekbergen. Scheidsrechters, altijd een groot probleem. Dus we doen ons best om het voetbal levend te houden in en rond Apeldoorn. Hey, fijne ochtend, groetjes!
0: Dankjewel Wessel, groetjes terug. Dit wil ik dus, hè.

0: Sommieu en This Is The Moment op Radio Gelderland. En daarvoor hoorden we Wessel over wat hij allemaal doet voor het amateurvoetbal. Een hele opsomming en daar vergat hij zelfs nog iets.
1: Hey, even vergeten. Volgend jaar word ik ook weer grensrechter van het eerste elftal.
0: Okay.
1: Dus inderdaad, we doen zat voor de voetbal. Groetjes!
0: Groetjes terug. Ja, ik vraag je dus vanochtend, wat doe jij voor het voetbal, voor het amateurvoetbal? Wat zijn je herinneringen? Heino appt me ook vanuit Zeddam. Die heeft 37 jaar gevoetbald, sinds 2019 nu gestopt. En 7 jaar nog voor de KNVB gewerkt als scheidsrechter. 30 jaar bij VV Zeddam en nu bij Montferland. Hij heeft ook achter de bar gewerkt in een kantine, met het bestuur een tribune gerealiseerd en vele klaverjasavonden gehad. Nou, dat soort herinneringen. Wat voor werk doe jij bij het amateurvoetbal bij jou in de buurt? Of bij welke club heb jij gespeeld en heb je warme herinneringen aan? Deel dat vooral vanochtend even mee in het kader van het Nationaal Voetbalweekend. En dat mag je doen via frank@gld.nl of een appje. En als je dan toch berichtjes aan het sturen bent.
2: Een goed begin is het halve werk.
0: Kun je meedoen met een goed begin is het halve werk? Het spelletje van vanochtend, want ik heb een plaat waarvan ik alleen het intro even laat horen.
2: Een goed begin.
0: En dat is dan alles wat ik laat horen. Daar moet je het mee doen. Maar weet je nu al welke plaat het is op basis van die eerste paar seconden? Dat zou ik knap vinden. Laat het dan dus even weten via de mail of de app. En als het goed is, dan draai ik hem zo meteen helemaal. Je mag er zo'n 20-tal minuutjes over nadenken. Welke plaat is dit?
2: Een goed begin.
0: Oh, ik heb wel zin om hem te draaien, dus ik hoop dat iemand hem goed heeft. Eerst even deze. Ook wel fijn. De vrijdagochtend, Lou Rawls. Met zijn donkerbruine stem.
3: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I go home.

0: Goedemorgen, Frank.
1: Goedemorgen, Frank.
2: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
3: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
4: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
5: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
6: Helmink Wonen, voor ons ruime assortiment relax voor thuis. Kijk op helminkwonen.nl.
7: Het is 6:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Oosterwolde is het 13,1, in Geldermals is het 14,5 graad. Het weer in Gelderland vandaag. Overdag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Er valt vooral in de middag af en toe een bui. Het wordt maximaal 18 graden. Ook dit weekend valt soms wat regen of een bui met af en toe zon en een maximum van rond de 20 graden. Ruim 6000 deelnemers beklommen gisteren de Alpe d'Huez om geld op te halen voor kankeronderzoek, Alpe d'Huez dus, waarbij in totaal 25.020.619 euro is opgehaald. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag binnengehaald. En Tom de Nooier, voormalig presentator van Ongehoord Nederland, wordt voorgedragen als wethouder in Oldebroek. Zijn lokale partij, CVO, de grootste in de raad, vormt een coalitie met de SGP en Algemeen Belang Oldebroek. Gisteren

0: Vanavond bereikten de drie partijen een coalitieakkoord voor de komende 4 jaar. Meer geld is nieuws op onze website gld.nl en in de mobiele app.
1: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
2: Het is feest bij Winterstegels en Vloer in Winterswijk. Wij bestaan 10 jaar en daarom profiteer je deze maand van onze spectaculaire jubileumprijzen. Kom bij ons langs en pak dat voordeel.
3: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
4: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
4: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
5: Goedemorgen Gelderland.

0: The Golden Years van David Bowie op Radio Gelderland. Vrijdagochtend, 5 juni, begin van het nationale voetbalweekend. En ik vroeg je naar herinneringen of naar je gevoel bij het amateurvoetbal. Er komen mooie reacties op binnen, maar ik moet op sommige ook wel erg lachen. Toke bijvoorbeeld die zegt, nou Frank, voor dat voetbal, ik heb niets gedaan. Jarenlang Studio Sport, iedere zondagavond naar dat verrekte balletje gekeken. Dat is meer dan genoeg, vind ik. Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel. Dat heb je ook alweer goed gedaan. En over een sportieve prestatie gesproken. Wat een indrukwekkend bedrag, hè, gisteren voor Alpe d'Huez. Ruim 25 miljoen euro. Het hoogste bedrag dus in 13 jaar. En ongeveer 6 miljoen euro meer dan het afgelopen jaar. Ruim 5000 deelnemers begonnen dus om 4:30 gisterochtend al aan de klim van de Alpe d'Huez. Deden ze fietsend, wandelend of hardlopend 14,5 kilometer omhoog, 21 bochten, 1100 meter hoogteverschil. Nou, dat heb je gisteren vaak voorbij horen komen. Maximaal 6 keer dus omhoog en weer omlaag. En al het geld wat ze hebben opgehaald gaat naar het wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Voor ons, voor Omroep Gelderland, was Linda Geerdink die kant op. Meer dan 10 uur lang presenteerde zij live alles aan elkaar. En vlak voordat zij doodmoe, maar voldaan, ging slapen, sprak ze op de rand van haar bed nog even de voicemail in voor onze ochtendshow.
1: Hey Frank. Good morning. Bonjour. Ik heb een beetje een kater, omdat het afgelopen is. Maar dat heb ik heel vaak als iets heel mooi en indrukwekkend is geweest. En het is met de Alpe d'Huez zo. Ongelooflijk wat we vandaag hebben opgehaald. Namelijk ruim 25 miljoen euro. En ik zeg wel weer, maar dat zijn natuurlijk voornamelijk de deelnemers die zich in het zweet hebben gewerkt, die berg hebben getrotseerd. Het was zo slecht weer. Tot 2 uur was het droog, maar daarna werd het zo slecht. Het kwam met bakken uit de lucht. En toch gaan mensen dan gewoon door, hè. En er zitten dus mensen bij die gewoon 6 keer die berg op gaan. Ja, dat is natuurlijk het ultieme doel. 6 keer die berg beklimmen. Ja, en dan ben je wel echt een strijder. Een enorme held. Ik had Helene gevolgd. Helene komt uit Ede. En zij schrijft op haar Instagram: het is het allerzwaarst wat ik ooit gedaan heb. En Henriette komt uit Scherpenzeel. Haar heb ik gesproken omdat zij als laatste wens had om met haar kleindochter nog een keer omhoog te gaan. Dat is haar gelukt. En ze heeft me geappt. En wat staat er in dat appje? Ik pak het er even bij. Het is zo goed gegaan. Vannacht afgedaald en die kleine Liz, daarmee bedoelt ze haar kleindochter. We hebben haar niet gehoord. Ik zag de schat genieten. Voor nu ga ik lekker plat en morgen nog een dagje nagenieten. Mocht ik je niet meer spreken, dan een veilige reis terug. En ik zeg gewoon tot volgend jaar. En dat raakt mij, want voor haar is het niet vanzelfsprekend dat ze hier volgend jaar weer is. Omdat ze uitgezaaide borstkanker heeft. En eigenlijk, ja, opgegeven is. Ja, daar word je toch gewoon stil van. Zoals je zei, spreek het maar in als je op je bed zit. Nou, dat zit ik nu. En ik zit de dag nog zo te overdenken. En ik zei tegen de deelnemers, tegen een van de deelnemers, ja, een beetje jammer dat het regent. En die zei mij, ja, maar het had ook de hele dag kunnen regenen. En dat is nou precies de vibe van Alpe d'Huez. Het glas is hier half vol in plaats van half leeg. Lieve Frank, het was fijn om mijn gedachten kwijt te kunnen aan jou. Ik ben hier tenslotte toch alleen. Wel met allemaal collega's, maar allemaal collega's van andere omroepen en andere radiozenders. Het blijft wat dat betreft een heel bijzonder project om dit met z'n allen te mogen doen, want ook bij ons is er saamhorigheid geweest. Net als op de berg. Wat een liefde van alle mensen. En wat mooi dat iedereen dat met elkaar heeft kunnen delen. Het was een prachtige editie. De jubileumeditie. Au revoir. Ik rij morgen weer naar Arnhem.

0: ABC en nee. Shit. Nee, Shawn Mendes en Stitches en ABC.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Kom nu, ja, ik ben een beetje in de war. Goedemorgen, zegt het is vrijdag. Ja, Shawn Mendes hoorden we dus. En nu komt ABC, want dat was het antwoord op een goed begin.
1: Een goed begin?
0: Dit is ABC. En dat is niet zo raar dat ik het verklap, want ik kreeg heel veel goede antwoorden binnen via de app. En die was ik net allemaal aan het beantwoorden en het lezen. Bijvoorbeeld Evert heeft het goed, Willy heeft het goed, Henk heeft het goed, Gert heeft het ook goed. Nou, dank allemaal voor de appjes en voor de mailtjes. Want dat betekent namelijk dat we een volledige 4 minuut 14 kunnen genieten van ABC en When Smokey Sings. Ik hou gauw op mond. Voor

0: When Smokey sings, when Smokey sings, I hear violins. Volgens mij is dit ABC met When Smokey sings.
1: Met de beginletters van het alfabet. ABC, oftewel EBC. En When Smokey sings.
2: Goedemorgen, wel een heel bekend introotje van vanochtend. ABC, When Smokey sings.

0: Nou, zomer op je radio, of niet? Los vast van de 3J's. Het heeft een wel bijzonder verhaal, deze nieuwe single. Het ontstond tijdens het programma Onvergetelijke Liefdes. Of Onvergetelijke Liedjes, sorry, dat moet ik zeggen. Artiesten gaan aan de slag met een demo van een collega-muzikant die nog niet is uitgebracht. Dus iets wat ergens op de plank ligt, waar ze nog een beetje over twijfelen van moeten we mee. Dat geven ze dus aan een collega-muzikant en die gaat daarmee bezig. En Los vast, daarvoor gebruikten de 3J's een demo van Broederliefde, de groep uit Rotterdam. En daar hebben ze hun eigen verrassende draai aan gegeven. Want in plaats van de popsound die we van de Volendammers gewend zijn, kozen Jan Dulles en zijn mannen voor een lekker reggae-sfeertje met een nieuw refrein en een mandoline zelfs, hoor je erbij. Een heel eigen karakter. En het gaat over de liefde natuurlijk. Soms ingewikkeld, soms heel eenvoudig, waar je ook bent. Een zonnig plaatje dus. En ik word er wel blij van hoor, van de 3J's. Los vast.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Je moet de zomer toch een beetje zelf maken deze dagen. Want het weer is toch wat anders. Johnny Willemsen van Weerplaza, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Want het ging gisteren her en der toch best de keer in de provincie.
2: Ja, klopt. Dat is inderdaad zo. Flinke buien met onweer. En ook voor vandaag zijn de buien op het menu. Sterker nog, die vallen al in het westen van de provincie. In Betuwe, maar ook Gelderse Vallei, Noordelijke Veluwe. Daar trekken nu wat buien over. Trekken oostwaarts, dus de rechts van de provincie krijgt er ook mee te maken. Maar achter die buien breekt ook de zon wel weer door.
0: Ja? En gaat er vandaag net zoveel vallen als gisteren of minder?
2: Ja, dat verschilt natuurlijk van plek tot plek. Dat was gisteren het geval, is vandaag ook het geval.
0: Ja,
2: het komt er goed uit hoor. Ik ben toevallig net doorheen gefietst, dus ik heb het gemerkt. Dus als je er doorheen moet, dan valt echt flink wat regen. Maar zaken als wateroverlast zijn niet aan de orde.
0: Nee.
2: Vanmiddag dus geregeld zon vanuit het westen. In het oosten van de provincie Achterhoek heeft nog wel wat langer last van die buien. Het wordt uiteindelijk een graad of 19 bij een matige zuidwestenwind.
0: Oké. En wat kun je ons vertellen over komend weekend?
2: Dat zijn twee verschillende dagen. Zaterdag start prima. Een zonnige ochtend. In de loop van de ochtend neemt de wolking wel wat toe, maar het blijft nog droog. En dan in de loop van de middag gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Voor die regen uit wordt het een graad of 20. En zondag doen we hem andersom. Dus dan beginnen we met veel wolken en een beetje regen, maar breekt juist vanuit het westen de zon door. En wordt het uiteindelijk ook 20 graden. Dus ja, vooral zaterdagochtend en zondagmiddag is het de goede weer.
0: Oké.
2: Dus dat verschilt precies per dag.
0: Ja. Passen we daar onze plannen een beetje op aan. En over een uurtje spreken we elkaar weer.
2: Is goed.
0: Oké. Johnny, dankjewel. Er werd vanochtend al goed meegespeeld met een goed begin is het halve werk. Dan heb ik volgend uur weer een spelletje voor je. Namelijk plaatdelict. Een verdachte plaat in onze lijst. En hopelijk kun jij op basis van het procesverbaal herkennen over welke ik het heb. Dus blijf lekker luisteren en speel mee. En geniet van de muziek op Radio Gelderland. Paddy Smit Group nu. Because the night, deze vrijdagochtend.
3: Take

Goedemorgen Gelderland. Tot 9 uur op Radio Gelderland. Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en staal-opvoorthuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl

0: Joop, Lacoste, Levi's, Tommy Hilfiger en Ville Roy en Boch. Designer Outlet Ochtroep, maar 20 minuten van Enschede.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van de omstreden porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daaronder zaten zeker 23 afbeeldingen met kinderporno, blijkt uit onderzoek van de NOS. De site zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. Expertisecentrum voor online misbruik Off-Limits wil dat de overheid in actie komt.
5: Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen. Aangezien deze site herhaaldelijk in het nieuws is en dat er een heleboel mis is, moet je volgens mij daar wel echt mee aan de slag.
4: Het OM doet onderzoek naar de site. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. En dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft hij in een open brief. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De VS voert met nieuwe sancties de druk op Cuba verder op. De sancties zijn onder andere gericht op de president en zijn vrouw. Zij kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS. En Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. President Trump zegt dat er daardoor geen geld meer binnenkomt.
6: You know, we have to get rid of the regime was very tough, very nasty. The difference is now they don't have money coming in.
4: Eerder dreigde Trump ook met militair ingrijpen in Cuba. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig, bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Lieselot, dankjewel.

0: Vice, Tommy Hilfiger en Villeroy & Boch. Designer Outlet Ochtroep, maar 20 minuten van Enschede.
1: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
3: Hey, bedankt.
4: Merci.
3: Thanks.
2: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
8: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
7: Echt?
8: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
10: Gelderland.

0: dus vandaag opnieuw wisselvallig zomerweer in Gelderland. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Vooral vanmiddag kan er hier en daar een buitje vallen. En die buien zijn wel minder actief dan gisteren. Maar helemaal droog blijft het niet. Maximaal 18 graden. Het is bovendien aan de koele kant voor begin juni. En ook dit weekend blijft het wat wisselvallig. Met af en toe een bui en of wat regen. En de zon laat zich zeker zien. Het wordt iets warmer, zo rond de 20 graden. Het is vandaag opnieuw tijd voor het Nationaal Voetbalweekend. Dat is dus vandaag, morgen en zondag, dus 5, 6 en 7 juni. 3 dagen lang traditiegetrouw het amateurvoetbal wat wordt gevierd. Om het plezier, om de verbinding en de herinneringen die je hele leven lang met je meedraagt naar het clubje waar je dan als kind hebt gespeeld. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, speelde jij bij een club? Heb je ergens gespeeld? Speel je dat nu nog? Of leef je op een andere manier een bijdrage? Sta je langs de lijn te vlaggen? Fluit je als scheidsrechter? Sta je in de kantine? Wat voor vrijwilligerswerk doe je? Bij welke club rijd je pupillen iedere zaterdagochtend naar een thuiswedstrijd? Of naar een uitwedstrijd? Noem maar op. Wat heb jij met amateurvoetbal? En noem dan vooral ook je club erbij. Dat mag je doorgeven via frank@gld.nl of app even naar de studio. Willy heeft dat bijvoorbeeld gedaan. Die zegt, ik heb jarenlang gevoetbald. Eerst bij de pupillen en later bij de jeugd. En ook nog bij de senioren. Maar dat was dan vooral de derde helft. Was dan belangrijk. En Wouter Dingsbelo heeft een voice-appje ingesproken. Die woont dus op de grens van Nederland en Duitsland. En zijn herinnering aan voetbal gaat niet zozeer over het amateurvoetbal, als wel over het EK van 88, toen wij wonnen van hen, van Duitsland.
1: En toen liep hier bij ons de Heelweg, de internationale straat tussen Dingsbelo en Zuurwijk, liep toen helemaal vol met mensen. Ik zou bijna zeggen, het kan dus toch. Wat hebben ze hier toen een feest gehad? De hele discotheek liep leeg. Ik ging even kijken. Ik was pas nog slechter gezien dan ik al deed. Dus ik stond aan de kant, heel voorzichtig, stond ik een beetje te kijken. En in één keer had ik zo in één keer 2 biertjes in de hand. Ik weet nou nog steeds niet waar die biertjes vandaan gekomen zijn. Maar dat was leuk, jongens. De hele straat vol met oranje. Dit is mijn herinnering aan het voetbal.

Dusty Springfield en Little by Little hoor je op Radio Gelderland. Annemiek die appt haar herinnering aan het voetbal. Of wat ze met voetbal heeft, namelijk gewoon niks. De hobby van haar ex was rugby. Daar stond ze dan wel langs de lijn. Ik lees vanochtend trouwens een verhaal in de Gelderlanden. Dat verzin je ook echt niet. Ik weet niet of je het al hebt gezien. Over de kerktoren van de Sint-Willibrorduskerk in Meel. Daar bleek maandenlang een geheime piratenzender verstopt te hebben gezeten. Luisteraars van firma PCB, en PCB staat dan voor Piratencombinatie Brabant, zijn genoten van kraakheldere Hollandse hits. En dat was niet zo gek, want de antenne stond dus op 52 meter hoogte bovenin de kerktoren van Mil. De koster had eind december 2 werklieden, tussen aanhalingstekens, binnengelaten. Die zeiden, ja, we hebben toestemming hoor, we moeten apparatuur plaatsen. Dat bleek achteraf iets te goedgelovig. Deze mannen hebben zo'n 250 treden omhoog gelopen om die zender te installeren. En 5 maanden later pas maakte de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, zoals het dan zo heet, er een einde aan. De apparatuur hebben ze in beslag genomen. Ik weet eigenlijk niet of er iemand is aangehouden hiervoor, maar boetes die liggen er niet om tegenwoordig voor piraterij. Sinds vorig jaar is de basisboete voor een eerste overtreding, hou je vast, €7.500. En dat kan flink oplopen, want illegaal uitzenden is niet alleen verboden, maar het kan ook gevaarlijk zijn als hulpdiensten of bijvoorbeeld het vliegverkeer erdoor wordt verstoord. Maar etenpiraterij gaat desondanks altijd maar door. Het blijft hardnekkig bestaan. Van kerkdienst dus naar knalharde piratenhits vanuit de kerktoren in Meel. Ik vind het ergens toch wel een heel erg grappig verhaal. Stel ik me zo voor. Waarom kijkt iedereen toch zo voortdurend zo blij naar die kerktoren hier in Meel? Ben je zo goed geloven geworden? Nee. Zijn die piratenhits van firma PCB. De piratencombinatie Brabant. Keihard vanaf 52 meter hoogte vanuit de kerktoren.

0: Don't Talk, Just Kiss, Right Said Fred, hoor je.
1: Plaatdelict.
0: We hebben weer een dossiertje voor je gevonden, hoor. Oeh, ben benieuwd.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ja, goedemorgen. De platenpolitie heeft weer een proces verbaal uitgezocht. Daar gebeurt iets in wat niet door de beugel kan. Aan jou de vraag om dit op te lossen. En daarmee maak je kans op een Radio Gelderland zaklamp. Die ligt voor je klaar als je het antwoord weet op deze aangifte. Wij behandelen vandaag een niet zozeer een zuivere misdaadplaat. Zoals Stand and Deliver van Adam and the Ants gisteren. Deze moet het meer hebben van de psychologische invalshoek en de woordspeling rondom gokken. Dit gaat namelijk over een man die zijn kansen berekent. Hij zet alleen in als de winst waarschijnlijk is en houdt altijd een ontsnappingsroute open. Dat maakt hem nog geen crimineel, maar wel een verdacht figuur voor de platenpolitie. Vandaag onderzoeken we dus een man die relaties benadert alsof het een financiële transactie is. Volgens getuigen neemt de verdachte alleen deel wanneer de vooruitzichten gunstig zijn en het risico beperkt blijft. Hij beweert precies te weten wanneer hij moet instappen, wanneer hij moet afhaken en hoe hij zijn kansen kan vergroten. Slachtoffers verklaren dat zij vaak de indruk krijgen dat er sprake was van een serieuze verbintenis, terwijl de verdachte eigenlijk de situatie vooral beschouwde als een berekende gok. Onderzoekers vermoeden dat deze man zijn hart zorgvuldig afschermt en uitsluitend handelt wanneer de omstandigheden in zijn voordeel zijn. Dus, verdacht van emotionele speculatie. Het nemen van romantische risico's. Op kosten van anderen. En het structureel behandelen van liefde als een kansspel. Wie zoeken wij? Dit was een project van een Britse muzikant en producer. En de single werd eind jaren 60 uitgebracht. Dus eind jaren 60. Een typisch voorbeeld van de vrolijke, melodieuze popmuziek. De barokpop uit die tijd. En de man hierachter was ook de creatieve kracht achter de psychedelische popgroep Honeybuzz. Nou, meer geef ik niet. Hier moet je mee doen. frank@gld.nl of een appje naar de studio met de titel en de artiest. Als jij deze platenlicht kunt oplossen. Gaan we nu voor een glaasje bubbels. Still champagne. Davina Michel, wat een stem heeft zij, hè?

0: je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman. Aan je toe!

0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Het is feest bij Wentus Tegels en Vloer in Winterswijk. Wij bestaan 10 jaar en daarom profiteer je deze maand van onze spectaculaire jubileumprijzen. Kom bij ons langs en pak dat voordeel.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Koster in Nijkerk.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: Van 29 juni tot en met 3 juli voor de 13e keer de Veluwe-Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe, geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
3: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
6: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
5: Een ruime keus in relax en sta op voor thuis bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
6: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
7: Het is 7:30. Goedemorgen Gelderland. In Emst is het 13,1, in Opheusden 14,6. Het is vandaag opnieuw een wisselvallig zomerweer wat we ons staat te wachten. Afwisselend zonnige periode en stapelwolken en vooral vanmiddag af en toe een bui. Het wordt maximaal 18 graden. Dat is een beetje aan de koele kant voor de tijd van het jaar. Een voormalig bestuurder van een Arnhemse zorgbemiddelingsbureau is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor het in omloop brengen van valse diploma's en VOG's. Via het bureau konden ongekwalificeerde krachten aan het werk in de zorg, wat volgens de rechtbank bijzonder risico was voor kwetsbare cliënten. En Koningin Maxima heeft het vernieuwde Valkhof Museum in Nijmegen officieel heropend na een renovatie van bijna 16 miljoen euro. Na 3,5 jaar verbouwen moet het museum nu een nieuw financieel stabiel hoofdstuk beginnen. En vanaf morgenochtend openen ze de deuren voor publiek. Dus dan kunnen we zelf ook gaan kijken. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app.
1: Keuken nodig?

0: Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de keukenafdeling bij Wenters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wenterstegelsenvloeren.nl.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
3: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3-sterrenslot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
7: Goedemorgen Gelderland. Frank van

Eric Carmen en Hungry Eyes. Goedemorgen Gelderland, 7:07. Is het de 5e van juni, 5, 6 en 7 juni is het Nationaal Voetbalweekend. En ik vroeg je naar herinneringen of je gevoel bij het amateurvoetbal wat dit weekend wordt gevierd. Dieneke uit Ede die appt mij, ja, wat is amateurvoetbal bij ons? Mijn lief was voor Feyenoord, keek alles trouw als hij thuis was wat voetbal was. Zo'n lief was 4 toen hij met zijn vriendje bij Fortissimo in Ede kwam door de buurtjes. Zij wilden gelijk voetballen, ze bleven erbij. Ik ging langzaam ook meer doen bij de club. De bardienst heb ik gedraaid, het jeugdbestuur. Mooie tijden gehad en de jongste zoon heeft wel gevoetbald, maar vond het niet zo leuk als zijn oudste broer. En als het Nederlands elftal dan moest, dan de hele straat versieren, een dikke pret met z'n allen. We zijn eigenlijk nooit bij het voetbal weggegaan. Mijn man zelf was leider bij het eerste elftal. Onze oudste zoon is scheidsrechter geweest toen hij 15 was. Deed de jeugdfluiten, bleef voetballen. Onze kleinzoon is nu ook weer gek voor voetbal. Was 4 jaar toen hij begon bij Fortissimo. En heeft na 10 jaar afscheid genomen met een kampioenschap. Hij gaat nu in Lemmer voetballen. Maar voetballen is de rode draad door het leven van ons geworden. De kleindochter ook bij Fortissimo gevoetbald en gaat nu ook bij Lemmer. Nou, ik keek ook altijd bij ze en vroeg er mee met de toernooien. Volgende maand dan bestaat de club, Fortissimo dus, 80 jaar. En we hebben daar bijna 40 jaar van bijgelopen. Ja, over voetbal gesproken, je dacht misschien Oranje heeft het niet zo goed gedaan met die uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije. 1-0 verloren. Maar je bent niet de enige grote voetballand die deze week op zijn gezicht ging tijdens de laatste oefenpotjes. Want Frankrijk, verliezend WK-finalist in 2022... een van de favorieten voor de titel de komende weken, verloor gisteren verrassend met 2-1 van Ivoorkust. Dat is een flinke domper zo vlak voor het toernooi. En in Spanje, de huidige Europees kampioen van 2 jaar geleden, kwam niet verder dan 1-1 gelijk tegen Irak. Torres die zette Spanje nog wel op voorsprong, maar Irak heeft zich teruggeknokt in de wedstrijd en hield de stand. Kortom, zelfs de absolute toppers struikelen nog in aanloop naar het WK. En dat maakt de spannendste voetbalzomer aller tijden alleen nog maar iets moeilijker te voorspellen. Zometeen, de oplossing van Platen ligt naar Suzanne en Freek en Snelle.

0: Het is stil hier aan de overkant. De ode aan de Achterhoek van Suzanne, Freek en Snello op Radio Gelderland.
1: Laat delict.
0: Ja, iedereen bedankt weer voor het meedenken vanochtend. Een muzikaal misdrijf is gepleegd, maar we hebben de dader kunnen pakken. Met dank aan Toke, aan Hans, aan Erik. Werd goed meegespeeld weer vanochtend. En hij was best lastig. We hadden te maken met een man die zichzelf vergelijkt met een gokker in de liefde. De tekst beschrijft hoe hij zijn kansen berekent, dat hij weet wanneer hij kan winnen en zijn geluk beproeft in de romantiek. Het nummer gaat over zelfvertrouwen en controle. Hij zingt dat hij precies weet wat hij wil en hoe hij dat moet krijgen. Hij waarschuwt zijn geliefde om hem niet vast te pinnen, omdat hij anders overweldigd raakt. En hij stelt dat hij alleen voor de liefde gaat als de kansen, als de odds, goed zijn. Het nummer werd een hit in 1969 in de Nederlandse top 40. Het is dus geen letterlijk lied over casino spelen, maar een metafoor voor een ontspannen, berekenende, iets wat vrijblijvende benadering van het daten. Of zoals ik het 20-tal minuten geleden zei, emotionele speculatie. Dat is het delict. vanaf de camping Wieskamp in Winterswijk werd er ook meegespeeld door Jan. Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, en jij vertelde mij net dat die camping die brengt jou geluk als jij in Gelderland bent op vakantie. Want je hebt vorig jaar vanaf de camping ook gewonnen, hè?
2: Ja, vorig jaar van een andere camping. Vorig jaar van de camping bij het Henschotenmeer. Okay. Of bij het, hoe heet het, meer in de Winterswijk. Niet Henschotenmeer, maar vorig jaar zaten we op een andere camping.
0: Oké. Okay.
2: Dus dit jaar voor het eerst op Wieskamp.
0: En toen was het, nog de douchepla natuurlijk.
2: Ja.
0: Ja. Hey, en vanochtend zat je in je huisje op de camping en je dacht, Ik ga eens even googlen, ik ga eens nadenken. Waar kwam je op uit?
2: Ik kwam uit op Lees met I'm a Gambler.
0: Juist, helemaal goed. Pete Dello, de Britse songwriter, heeft in diverse bandjes gezeten. Richtte de Grand Tracy en de Sunsets op. En heeft de Yum Yum Band heeft hij ook nog gedaan. En Honeybus, maar hij bracht onder de artiestennaam Lees, en dat zei jij inderdaad heel goed, het nummer I'm a Gambler uit. En dat zoeken wij. Ik ben een gokker. Hij gokt met de liefde. Nou, ik ga ervoor zorgen dat als jij thuis komt van vakantie, dat er een Radio Gelderland zaklampje voor jou klaar ligt.
2: Nou, heel mooi.
0: Ja, toch? Dat is lekker thuiskomen. Ja.
2: Dank u wel.
0: Geniet van je vakantie en van het mooie Winterswijk in de omgeving.
2: Ga ik zeker doen.
0: En er komen weer wat droge dagen aan, dus dat komt helemaal goed.
2: Ja.
0: Oké. Okay. En bedankt voor het meespelen.
2: Geen dank. Fijne dag verder. Goeie uitzending.
0: Dag Jan.
2: Goeiedag.
3: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Platenlicht dus deze vrijdagochtend, waarmee we het weekend ingaan. Lees en I'm a Gambler. Ik voeg hem toe aan de afspeellijst van ons op Spotify. Van alle opgeloste platen en de licht tot nu toe.

0: Dankjewel Ingrid. Jan die zocht net meer waar hij vorig jaar kampeerde. Heel Gelo natuurlijk daar bij Winterswijk. I'm a Gambler van Lees was dat. Dankjewel voor het meedenken allemaal. En de platenpolitie blijft scherp om zich heen kijken. Want er zijn natuurlijk nog genoeg platen die geschikt zijn voor platenlicht. Misschien weet jij er wel eentje. Dan kun je die tippen hè, aan ons.
1: Zaak gesloten.
0: Een zaak tippen, dat doe je door te mailen. frank@gld.nl. Of je appt even, 06-22-22-1342. Of je gebruikt de app van Omroep Gelderland. En wat je ook kunt doen, is de plaatselijke politie bellen. Ja, dit is Bruno Mars en Risk It All op Radio Gelderland.

0: Toetertjes. Lekker man, toetertjes op Radio Gelderland. Bruno Mars en Risk It All. Tijd voor het weer. En het weer krijgen we van Johnny Willemsen van Weerplaza. Johnny, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We krijgen een beetje een wisselvallig weekend. Maar laten we eerst maar eens even naar deze vrijdag kijken. Want gisteren een behoorlijke bak lokaal her en der uit de lucht gevallen. Hoe is dat vandaag?
1: Ja, ook buien in het noorden en westen van de provincie momenteel. En daar komt het hier en daar ook behoorlijker uit. In het oostelijke deel is het nog droog, maar die buien komen daar uiteindelijk ook. Ze trekken namelijk oostwaarts, maar er ontstaan ook nog wel weer wat nieuwe. Dus een wisselvallige dag. Ik moet wel zeggen, in de loop van de middag vanuit het westen ook wat vaker de zon weer gaat doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden bij een matige wind uit het zuidwesten.
0: Oké. En dan het weekend, dat gaf je een uur geleden ook al aan, is eigenlijk een beetje zaterdag en zondag gespiegeld, hè, qua hoe het gaat verlopen.
1: Klopt, inderdaad. Morgenochtend is het droog, met zelfs nog een tijdje zonneschijn. Dan vanuit het zuidwesten raakt het bewolkt en volgt er in de middag regen. Het wordt ongeveer 19 graden. En zondag doen we hem andersom, dus dan beginnen we bewolkt en regenachtig. Maar breekt juist later op de dag de zon vanuit het westen door. Dus ja, de beste delen van het weekend zijn morgenochtend en zondagmiddag.
0: Oké. Nou is voor jou en voor je collega's natuurlijk deze week de zomer begonnen. De meteorologische zomer. Ja. Dat ging eigenlijk gelijk gepaard met best wel wat regen en onweer en zo. Als je nou in de glazen bol bij jullie in de weerkamer kijkt en dan vast voorbij het weekend, dan volgende week, komt er dan wat zomers aan?
1: Nou, de eerste dagen in ieder geval nog niet. Ik moet wel zeggen dat het maandag wat warm wordt. 22 graden ongeveer, maar dat wordt afgestraft met onweersbuien. En dan is het dinsdag en woensdag weer wat koeler met een graad of 17. Daarna weet de glazen bol het eigenlijk niet meer. Eind volgende week, het volgende weekend, is er eigenlijk een beetje een 50-50 weersverwachting. Of we gaan door met wisselvallig weer met de temperaturen tussen de 17 en de 21 graden. Een beetje wat we nu hebben.
0: Ja.
1: Of we schakelen toch over op droger, zonniger en warmer. Ja, wat ik al zei, het is een beetje 50-50 voor meer dan een week vooruit.
0: Ja, maar ja, dat heb je natuurlijk ook gauw. Hoe verder je vooruit je gaat, hoe meer het twee kanten op kan gaan.
1: Het kan soms ook heel duidelijk zijn, maar in dit geval is het echt een beetje, ja, het kan twee kanten op. Het is ook één van die twee. Het wordt niet nog kouder, het wordt ook niet zijknat, maar één van die twee.
0: Oké. Ja, dan is het gewoon zaak dat we contact houden, Johnny.
1: Dat zeker.
0: Tot over een uurtje?
1: Ja, is goed.
0: Oké, helemaal goed. En zometeen na 8 uur natuurlijk meer fijne muziek op Radio Gelderland. Maar ook nog even terugblikken op die geweldige, emotionele, mooie, loodzware, maar ook kletsnatte dag op de Franse Alp. Alp d'Huez, Alp d'Huez gisteren. Een recordopbrengst. En onze Linda Geerdink heeft daar 10 uur lang alles aan elkaar lopen presenteren. Live op SBS6, maar ook op Gelderland. En even met haar nog terugblikken op die geslaagde dag van 25 miljoen euro. Dat is echt veel, hè. Goed gedaan, hoor. Maar eerst links nu. So this is romance. Het is 6 voor 8. Goedemorgen, Gelderland.

0: Zing mee onder de douche en schuif aan bij het lekkerste ontbijt van Gelderland. Dit is Goedemorgen Gelderland met Frank van Dijk.
1: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Wennekes Wonen in Groesbeek geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
1: 20% korting?
2: Ja, ook bij Wennekes Wonen in Groesbeek.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
4: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
5: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen. Wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Stad, Keukens, Tegels en Sanitair in Nijmegen.
7: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
8: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Medewerkers van porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daar zat ook kinderporno bij, blijkt uit onderzoek van de NOS. De beruchte site kwam onlangs in het nieuws door video's waarin gedrogeerde vrouwen worden verkracht. Het OM doet al onderzoek. De directeur van expertisebureau voor online misbruik Off-Limits vindt dat de site, zolang het onderzoek loopt, offline moet.
9: Voor zo'n site als deze, waar zoveel materiaal op staat en wat maar door blijft gaan, zou ik eerst de site op zwart zetten, goed onderzoek doen. Is daarna alles in orde, kan die site weer de lucht in. Maar na zoveel berichtgeving, vind ik persoonlijk, mag zo'n site echt op zwart.
8: Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. En dat moet anders, zegt ABN.
10: Een onderdeel van de woningmarkt dat we echt zien waar meer gebouwd in moet worden, zijn bijvoorbeeld oudere woningen waar ouderen fijn kunnen wonen. Bijvoorbeeld met een fijne grote keuken of een extra hobbykamer, maar wel gelijkvloers. En we zien eigenlijk dat dit aanbod nog niet afdoende is.
8: En als er dan meer oudere woningen zijn, kunnen jonge gezinnen de eengezinswoningen overnemen. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens Duitsland blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Kennedy Center in Washington is bezig de naamsverandering terug te draaien. Sinds een half jaar heet het cultuurpaleis het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dat in strijd is met statuten. Medewerkers moeten nu de naam van Trump verwijderen uit hun digitale handtekening. En ook brochures en de gevel worden aangepast. Het weer, vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
11: Nou, dankjewel.
0: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
12: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
12: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
13: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mahler's hemelse vierde symfonie. En meesterpianist Ronald Brautigam soleert in Mozart's verleidelijke 17e pianoconcert. Op 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
14: Pas op hoor, deze is heet.
15: Oeh, ja.
14: Wil er iemand nog wat drinken?
15: Ja, graag.
14: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
15: En voor mij, mam?
14: En een frisje voor jou.
15: Dank je.
16: Proost.
17: Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
18: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
19: Goedemorgen Gelderland.

Radio Gelderland, 8:08. Goedemorgen, het is vrijdagochtend 5 juni. Vandaag het begin van het nationale voetbalweekend. De komende 3 dagen wordt traditiegetrouwd amateurvoetbal gevierd. Waar draait het dan om in het amateurvoetbal? Om plezier, om verbinding, om herinneringen. En ik ben benieuwd, speel je bij een club of heb je ergens bij gespeeld? Lever je nu op een of andere manier vrijwilliger weliswaar een bijdrage aan de club door pupillen te rijden, kantinewerk te doen, te coachen, te fluiten, te vlaggen, noem maar op. Laat weten, wat heb jij met amateurvoetbal? Frank@gld.nl of een appje naar de studio. Er komen eigenlijk allemaal voetbalgerelateerde appjes binnen van mensen die inderdaad echt al jarenlang van alles doen voor de club. Of hun kinderen, of zelfs hun kleinkinderen weer. En anderen zeggen weer van, ik heb helemaal niks met voetbal. En ik moet er wel iedere zondagavond naar kijken met het bord op schoot. Hou erover op en dat WK komt eraan. Nou, in elk geval, het is vandaag opnieuw wisselvallig zomerweer in Gelderland. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af en er kan af en toe een buitje vallen. Wel minder actief dan gisteren, maar droog blijft het niet. En met 18 graden bovendien aan de koele kant voor de tijd van het jaar. Dit is Sailor.

The Shoes en Na Na Na, 1967. En Sailor hoorde hij daarvoor nog met de Sailor. Ja, veel voetbalherinneringen komen boven via de app. Chaco die herinnert zich nog hoe Hoenderlo het Nederlands elftal ontving tijdens het EK van 2000. Hoenderlo was toen omgedoopt tot Oranjelo. Het was echt een gekkenhuis. Alles stond in het kader van het Nederlands elftal. In het kader van amateurvoetbal vroeg ik je van, ja, wat weet je dan nog? Ik krijg ook een appje van Wouter die vertelt hoe zijn moeder nog voetbalbroeken heeft staan wassen voor de amateurclub daar in Dinxperlo. En hoe er daar werd gevoetbald om de oliebollencup. En dan was het natuurlijk rond de jaarwisseling. En dan werden er ook oliebollen gebakken door de moeder. Gerrit die zegt, ik ben al 60 jaar lid van mijn voetbalclub FC Zutphen, waarvan mijn vader een van de oprichters was. Vanaf mijn 8e bij de pupillen tot nu toe bij de veteranen van 45+. Het is een heerlijke uitlaatklep. En uniek om met al die tijd met dezelfde mannen te kunnen voetballen. Ik was bestuurslid en ben nu nog altijd actief in de sponsorcommissie. Kortom, ik zou het niet willen missen. Dankjewel voor je appje, Gerrit. Ja, het Nationaal Voetbalweekend dus dit weekend.

0: Miles Smith en Now Horan. En Drive Safe op Radio Gelderland. 18 minuten over 8. Nog even over gisteren, want wat een indrukwekkend bedrag werd daar binnengehaald voor Alpe d'Huez. Ruim 25 miljoen euro. Het hoogste bedrag in 13 jaar. Ruim 5000 deelnemers gingen 4:30 gisterochtend al aan de klim beginnen op de Alpe d'Huez. Fietsend, wandelend of hardlopend omhoog, 14,5 kilometer. Al die bochten door tegen die enorme steile helling. Maximaal 6 keer omhoog en weer naar beneden. En al dat geld wat ze bij elkaar hebben gewandeld en gefietst en gelopen gaat dus naar wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Voor Omroep Gelderland was Linda Geerdink die kant op deze week. Meer dan 10 uur lang presenteerde zij gisteren live alles aan elkaar. En vlak voordat ze gisteren moe maar voldaan omviel in haar bed, sprak ze nog even een berichtje in voor ons.
1: Hey Frank, goedemorgen. Ik ben kapot, jongen. Het was een volle dag met natuurlijk een lange live-uitzending. En veel livers tussendoor ook voor de radio, voor NOS Journaal Regio en voor onze eigen omroep. Maar ik heb natuurlijk niks te klagen, want die deelnemers hebben het allemaal veel zwaarder gehad. Die zijn gewoon door de stromende regen de berg op gegaan, want wat was het slecht weer en wat hadden ze het zwaar. Des te knapper is het van de mensen die echt 6 keer omhoog zijn gegaan. Echt zo fantastisch. Chapeau, chapeau, chapeau, zoals ze dat in Frankrijk zeggen. Ruim 25 miljoen euro is er opgehaald. Dat is 6 miljoen euro meer dan vorig jaar. Toen haalden we ruim 19 miljoen euro op. Dus ik wil alle luisteraars, alle kijkers, maar vooral de deelnemers ongelooflijk bedanken voor al het geld wat ze hebben opgehaald. De mensen die gedoneerd hebben. Echt zo, zo, zo fijn. Want wat is het hard nodig, dat onderzoek naar kanker. Daar moet gewoon veel geld naartoe en dat is dus gelukt. Dus dat is heel fijn. Ik heb mensen aan tafel gehad die te danken hebben aan de opbrengst van Alpe d'Huez. Dat ze nu hun kinderen kunnen zien opgroeien. Dus ja, dat is alleen maar fantastisch en heel fijn. Dus nogmaals, dank jullie wel. Merci beaucoup. Ik ga nu nog een paar uurtjes slapen en dan rijden wij morgen vroeg weer terug. Dank je wel, Frank, ook voor je belangstelling. Want ja, dit was hard nodig. En ik ga nu eventjes afkicken de komende dagen. Het werkt wel heel ontnuchterend, moet ik zeggen, zo'n week. Want ja, wat denk je? Je denkt soms maak je je druk om dingen. En als je dan dat vergelijkt met wat de mensen hier moeten doorstaan en meemaken. Je mag gezegend zijn als je gezond bent, als de familie om je heen en je vrienden gezond zijn. En ja, maak je alsjeblieft niet te druk om dingen. Geniet van iedere dag. Heel cliché dit, maar toch is het waar. Ik hoop trouwens dat ik kan slapen. Ik heb een piep in mijn oren. Ik stond te dicht bij die finish. Hopelijk is het geen tinnitus. En is het gewoon tijdelijk? Wilt rusten? En ik zie je in Arnhem. Au revoir.

0: bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
1: Schrik je van een nieuw prijs van een bed? Bisliber in Vuibis in Vorden kopen je al een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van een nieuw prijs. Dat is beddenwerk, of niet al? Slaap slimmer. Sliperinvuibis.com.
2: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
1: Een stuk minder betalen en toch lekker slapen. Slaap slimmer. Sleeprefurbish.com.
3: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
4: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
7: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
8: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, de Huismeesters in Bemmel geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
8: Ja, ook bij de Huismeesters in Bemmel.
6: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
9: Het is 8:30 op Radio Gelderland. Goedemorgen. In Oosterwolde is het 13,1. In Gent, gemeente Lingewaard, 14,1. Het weer. Vandaag is het opnieuw wisselvallig. Zomerweer met afwisselend zonnige periode en stapelwolken. Vooral vanmiddag af en toe een bui. Er wordt maximaal 18 graden. Dat is een beetje aan de koele kant voor de tijd van het jaar. Leuk verhaal bij ons op de site. Een verbouwing in Elspeet leverde Dennis en zijn vriendin geen fles wijn, maar ruim 160 verborgen drankflessen op. De collectie zat verstopt door het hele huis en bevat zelfs flessen met een waarde van honderden euro's per fles. En Nadine Visser uit Arnhem is derde geworden op de 100 meter horde bij de Diamond League in Rome. En ook Lieke Klaver kwam daar in actie. Zij werd zesde op de 400 meter. Meer Gelders nieuws bij ons op de website gld.nl en in de mobiele app.
2: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
10: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteenmantel.

0: Bouwsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
1: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
0: Uw dak vakkundig laten koten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
1: Geraniums, €1,20 per stuk, 10 plus 2 gratis. Bloemenkwekerij Josmom.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Ede of Nijmegen.
4: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
5: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
4: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
6: Goedemorgen Gelderland. Frank van

0: Elton John en I'm Still Standing op deze vrijdagochtend, de 5e juni... met het nieuws van de ABN AMRO Bank, wat toch wel het krantennieuws beheerst. Het dreigt namelijk op termijn leegstand en waardedaling van eensgezinswoningen. Daar hebben we er namelijk straks veel te veel van. Dat is de waarschuwing van de bank. Er zijn simpelweg te veel gezinswoningen voor het aantal gezinnen dat we nog hebben. 2/3 van alle huizen in ons land is een eensgezinswoning, maar slechts 1/3 van die huishoudens bestaat nog uit gezinnen. En dat verschil wordt de komende decennia alleen maar groter, zegt de bank. Dat komt door de vergrijzing, maar ook door de sterke groei van het aantal eenpersoonshuishoudens. Tegelijkertijd blijven gemeenten vooral eensgezinswoningen bijbouwen. Tot 2050 komen er naar verwachting nog eens 900.000 van dit soort woningen vrij als de oudere bewoners vertrekken of er niet meer zijn. In sommige regio's kan dat dus leiden tot een leegstand en dalende prijzen. En de oplossing volgens de bank? Minder inzetten op nieuwe gezinswoningen en juist meer geschikte, gelijkvloerse woningen bouwen voor senioren. Want dan gaan die doorstromen en dan komen er vanzelf woningen vrij voor jonge gezinnen. Het klinkt soms zo simpel. Maar ja, soms is het ook zo simpel. Zometeen het woord van de dag. Maar eerst Gers Pardoel. En ik neem je mee.
1: Denk dat ik geen gevoelens heb.

Gerspedoel neemt ons mee. Goedemorgen. 9:11. Er zijn zoveel mooie woorden in onze taal Nederlands dat wij bij Goedemorgen Gelderland hebben besloten, van al die woorden die we nauwelijks meer gebruiken, zouden we eigenlijk best wel iedere dag eentje kunnen uitkiezen en die meegeven aan de luisteraar, om op te kouwen, om misschien wel zelfs later te gebruiken vandaag. Die woorden die schrijven we op in de Dikke van Dijk. Dat is mijn eigen zeer bescheiden woordenboekje vol vergeten taalparels. En het woord van vandaag wat we hebben gekozen is weeromstuit. Ik kreeg daar zo'n leuk berichtje over van Arjan. Hij zegt, goedemorgen Frank, er schoot mij nog een mooi woord binnen. Weeromstuit. In de trant van, ik schrok zo dat ik van de weeromstuit vergeten ben wat ik wou vragen. Ik vind het echt zo'n mooi woord. Bedankt voor die tip, Arjan. Fantastisch. De betekenis van weeromstuit is een onvrijwillige reactie, een tegenstoot of het plotseling gevoel van gevolg van een bepaalde actie of emotie. Dus je doet of ervaart iets als directe reactie op iets anders. En waar komt het dan vandaan? Nou, het is een prachtige samenstelling van weer, wat terug of tegen betekent, en omstuit, afgeleid van stuiten of terugstoten. Dus het herinnert ons aan een tijd waarin taal heel beeldend was, alsof een gebeurtenis fysiek tegen jou aanbotst en dat je daardoor direct achteruit of in elk geval een andere kant op wordt geduwd. Hoe kun je het woord nou laten glanzen? Hoe kun je het woord laten gebruiken? Toen de zon na weken regen eindelijk doorbrak, kreeg ik het van de weeromstuit spontaan in mijn bol en begon ik de ramen te lappen. Ja. Hij was zo zenuwachtig voor de speech dat hij van de weeromstuit zijn hele tekst vergat op het podium. Zij begon zo hard te lachen om zijn flauwe grap dat de hele zaal van de weeromstuit begon mee te lachen. Of dus de Arjan-klassieker die hem zelf heeft getipt. Ik schrok zo dat ik van de weeromstuit vergeten ben wat ik wilde vragen. Nou, probeer hem vandaag maar eens te weer gebruiken. Van de weeromstuit. Mooi, hè? Don't pull your love, hoor je nu. Hamilton, Joe Frank en Reynolds.

0: ik zoet.
1: Queen Bee, Beyoncé en Texas Hold'em maakt het 8:50 op Radio Gelderland. Johnny Willemsen van Weerplaza. Ben jij nat geregend de afgelopen dagen?
2: Nou, vanochtend nog.
1: Vanochtend
2: ja.
1: nog?
2: Ja.
1: Het zijn verraderlijke buien af en toe. En dan plens je echt helemaal leeg. Ik had het gisteren op weg naar huis willen. Ik echt helemaal nat was.
2: Ja, ik had vanochtend de pech dat mijn vrouw vandaag de auto nodig had. Ja. Nou is het maar 5 minuten, maar ja, ik was toch nat.
1: Ja, ja, ze hebben niet veel nodig. Een minuutje. Dus een paar seconden soms.
2: Ja, inderdaad.
1: Oké, dus jij zit kletsnat op de weerkamer.
2: Nou, dat is inmiddels 2,5 uur geleden, dus ik ben al redelijk opgedroogd. Maar, maar als je in Gelderland nu op pad gaat, dan is er ook een grote kans dat je nat regent. Groot deel van de provincie heeft buien. Inmiddels zijn ze ook de IJssel overgestoken, zeg maar. Ja. Eenmaal het oosten van de Achterhoek is het nog wel droog. Maar ook daar zullen zometeen buien gaan voorkomen. Vanuit het westen wordt het in de loop van de dag wel droger en breekt de zon vaker door. Maar een bui blijft tot ver in de middag wel mogelijk in Gelderland.
1: Een temperatuur erbij?
2: Vanmiddag 18 of 19 graden, nu is de graad of 15.
1: Okay. Maar dat betekent misschien wel dat er een heel zonnig weekend aankomt. Of is dat eerder de wens?
2: Dat denk ik inderdaad. Ja. Nou, beide dagen is er zeker wel zon. Morgen vooral in de ochtend. Dus de ochtend is het droog en nog een tijdje zonnig. Vanuit het zuidwesten raakt het bewolkt. In de loop van de middag volgt regen. En zondag doen we dat andersom. Dan starten we bewolkt en regenachtig. Maar breekt in de loop van de dag de zon door. En is de middag juist het beste dagdeel van de dag. Op beide dagen een graad of 19. Dus ja, zeker geen slecht weer, maar ook niet zomers.
1: Nee, ook zeker niet zomers, nee. Johnny, mag ik jou hartelijk bedanken voor het weer vanochtend?
2: Dat is goed.
1: En zou jij over een uurtje nog bij collega Rob zelf de acte de présence willen geven?
2: Dat ga ik zeker doen.
1: Bij deze dan, heel mooi. Dankjewel, Rob, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Op de koffie, tussen 9 en 12 hier op Radio Gelderland. Fijne muziek, samen de dag beginnen en... Waar wil jij het over hebben met ons?
3: Nou, ik hoorde jou het bericht ook al aansnijden, een kwartiertje geleden, over te veel eengezinswoningen. Ja. Bij de ABN heeft iemand echt goed zitten denken en goed zitten kijken. Die eengezinswoningen, prachtig, die hadden we toen nodig. Maar er zijn steeds minder gezinnen. We gaan steeds meer naar eenpersoonshuishoudens.
1: Als de ouderen doorgroeien, dan komen er nog veel meer eengezinswoningen vrij waar die nu in zitten. Ik kreeg nog een appje. Die zegt, ik hoorde net over de woningnood. Hier in ons huurcomplex staat al maanden 2 woningen leeg. Tot op heden wordt hier niets mee gedaan. Ik zelf wil graag kleiner wonen, om medische redenen. Maar geen gehoor over mijn voorstel. Ik begrijp de instelling van de wooncorporatie dan ook echt niet.
3: Nou, dat is mijn vraag. Zou jij kleiner willen wonen als je wat ouder bent?
1: Nou, deze Margriet Veenendaal dus wel.
3: Ja. Nee, daarom. En hoe zou jouw woningje er dan uit moeten zien? Want de ABN zegt, samen met dat onderzoeksbureau... Ja, oudere mensen willen niet zoveel meer. Een lekkere hobbykamer, een goede keuken op gelijke hoogte.
1: Ja.
3: En misschien een klein balkonnetje of een klein uitloopje naar buiten. Sessa, en het is goed genoeg. En dan kun je dus doorstroming creëren. Dus de vraag is, zou jij dat zien zitten? Kleine seniorenwoning, wil je doorstromen?
1: Ja, oké. Rob@gld.nl of een appje. We gaan het woningtekortprobleem eens even oplossen vandaag op de koffie.

0: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
0: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
3: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
9: Bloemen van Josmom. Dat is de reden dat ik naar Huissen kom. Alle zomerbloeiers, balkon- en terrasplanten. Slechts €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Josmom. In Huissen.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
12: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Hondelink Kleur en Interieur geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
11: 20% korting?
12: Ja, ook bij Hondelink in Neden.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Arnhem, Apeldoorn of Tiel.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
14: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Onderzoeksinstituut TNO begint een proef voor mensen die gezondheidsproblemen hebben door een koud, vochtig of slecht geventileerd huis. In 5 gemeenten, waaronder Heerlen en Almelo, kan de huisarts voor patiënten een verzoek indienen om een huis te verduurzamen. En de gemeente komt dan in actie, zegt TNO.
15: Daarin proberen we eigenlijk de zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoach-traject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming van een gezonde woning.
14: In Groot-Brittannië gebeurt het al langer en volgens TNO werden de bewoners daarna gezonder. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Er werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De rechtbank in Assen doet vanmiddag uitspraak in de zaak van de grote kunstroof uit het Drents Museum. Justitie eiste tot 5,5 jaar cel. 2 van de 3 verdachten sloten een deal met justitie en gaven een deel van de buit terug in ruil voor strafverlaging. Maar een van de advocaten vindt de eis nog steeds te hoog, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
16: Een van de advocaten bijvoorbeeld vroeg om extra strafvermindering vanwege de inzet van undercoveragenten destijds die zijn cliënten flink hebben aangepakt in een poging de kunstschat terug te vinden. De advocaat noemde dat grensoverschrijdende druk die je met extra strafverlaging zou moeten worden gecompenseerd.
14: Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
17: Dankjewel. Verkeersinformatie brengt ons op het spoor. Daar één melding. Er rijden geen treinen op dit moment tussen Amersfoort en Apeldoorn. En dat komt door een boom op het spoor.
18: Het is feest bij Wentestegels en Vloeren in Winterswijk. Wij bestaan 10 jaar en daarom profiteer je deze maand van onze spectaculaire jubileumprijzen. Kom bij ons langs en pak dat voordeel.
19: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.

0: met Joop, Lacoste, Levi's, Tommy Hilfiger en Villeroy & Boch. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Pas je eindelijk het perfecte

0: met het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
7: Op de koffie.

An Englishman in New York, ja, taal ander type. Wel dezelfde taal, maar je komt van een andere planeet. Dat zingen Cuddly and Cream ook in hun plaat. Het is vrijdag, 5 juni. Het is een beetje moeilijk weer. Maar wel geweldige muziek. Hier is Ron Day.

0: Things in the air tonight. Zijn we die rare dingen? Intuïtie. Zesde zintuig. Dat je voelt dat er iets komt, dat er iets in de lucht hangt. Maar je kunt het niet plaatsen, je kunt het niet bewijzen. Maar waar komt het dan toch uit, hè? Mooie wezens, hè, wij mensen.
1: De plaat bij de dag.
0: De plaat bij de dag, die brengt ons bij een geweldenaar op muzikaal gebied. Mirjam vindt dat ook en die zegt, ik vind eigenlijk dat je deze plaat iedere 3-4 maanden een keer moet draaien. Ik zou niet weten wat de reden dan is, alleen dat het mij altijd ongelooflijk raakt hoe hij zijn liedjes brengt. En wat eigenlijk een gemis het is dat hij er niet meer is. Ik heb het over Maarten van Roosendaal. Met voor mij, zegt Mirjam, een absolute nummer 1 op al mijn lijstjes, waar dan ook ze gedraaid zouden moeten worden als er iets met mij is. Red mij niet. En hoe vaker ik hem hoor, hoe ouder ik word, hoe meer ik deze plaat waarheid vind. Dus dit is 1 keer in die 3-4 maanden. Graag plaat bij de dag. Hier is die Mirjam.
2: Leg een steen onder je kussen. Brand voor mijn part een kaars. Slacht een lam, maar red mij niet. Zet een rare muts op, duw briefjes in een muur. Voorspel de toekomst, maar red mij niet. Laat je baard staan. Ach man, laat je baard staan. Maar red mij niet. Trek een jurk aan. Ach man, trek een mooie paarse jurk aan. Maar red mij niet. Restaureer je kerk.

mezelf met een stuip, maar red mij niet. Jouw hemel is voor mij de hel. Een hemel met jou is de hel voor mij.

0: Roosendaal, plaat bij de dag. Verzoek van Mirjam. Prachtige plaat. Red mij niet. Heb jij zo'n plaat bij de dag die ook wel iedereen wil laten horen? Dan vraag hem aan via rob@gld.nl of even naar de app 06 22 22 13 42. Het is René Kroker.
1: Obey.

Stevie Wonder en de Master Blaster. Om 3 minuten over 9:30 hier op Radio Gelderland zien we dat het in de provincie best wel lekker weer is, hoor. Qua temperatuur dan. Hè? Er komt wel wat regen af en toe uit de lucht, maar Apeldoorn bijvoorbeeld 14,2 graden en in Ede 15,5 graden. Gaan we ook nog even door naar gld.nl voor het nieuws uit Gelderland. Want ook altijd in Gelderland genoeg te doen om over te schrijven. Dat prettig verrassende verhaal van heel veel drank in je huis vinden tijdens een verbouwing. Hè. Het is een opmerkelijk verhaal toch wel. Flesje wijn, je kent het wel bij de oplevering van een huis. Leuk. Maar Dennis en Tonet uit Elspeet, die krijgen wel wat meer. Ze gingen verbouwen. Ze hadden net een woning gekocht. En wat vonden ze? Iedere keer als ze iets opentrokken van plafond of kastje of weet ik veel wat, kwam er een fles drank uit. 160 verborgen flessen drank. Uit alle hoeken van het huis kwamen die flessen tevoorschijn. Sinds 1 mei zijn ze de eigenaar van een vrijstaande woning vlakbij het centrum van Elspeet. Het zijn klussers, dus huppakee, we gaan aan de slag. En overal dus verstopte flessen wijn. En er zitten nu, en andere dranken, zitten flessen bij van ongeveer €500. Ja, nou, was het nou een verstokte drinker die af en toe zijn wijn en andere drank moest verstoppen. Of een verzamelaar die dacht van, nou, dit kan best wel eens wat waard zijn. Dus ik moet het maar verstoppen. Je weet het niet, maar het zijn wel mooie verhalen die je dan tegenkomt. En ook het verhaal van Rinus, bierenbezorgers Rinus uit Arnhem. Die is na ruim 40 jaar met pensioen gegaan. En dat liet de horeca op de Korenmarkt niet ongemerkt voorbij gaan. In Café de Schoof werd hij verrast door collega's, vrienden en ondernemers die jarenlang op hem konden rekenen voor fuste bier en kratten drank. Rinus moest er even voorbij komen. Er staat een mooie foto bij van Rinus in iets jongere jaren, toen hij de gewone vaten bier op zijn gemakje boven het hoofd tilde. En nu, Rinus met pensioen. Iets ouder, iets grijzer. En nu geen vat bier, maar een glas bier in zijn hand. Mooi leven gehad daar. En een mooi afscheid gehad ook. Nou ja, het ging een beetje over drank vanochtend op gld.nl. Het is weekend, hè? Kom op. Ja. En 0.0 is tegenwoordig ook een goed drankje.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op Zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

Met nu als zanger Michael McDonald, dat hoor je overal doorheen. What a Fool Believes, het is 17 voor 10 geworden. Nou, onze bladblazer, die was er vanochtend heel vroeg bij, want het was bladblazen, blijkbaar. Ja, je weet het niet, want het is onstuimig geweest. Laatste tijd een beetje regen, beetje storm, af en toe een beetje hagel. Zijn we daar vanaf al, of komt er nog meer? Aan een beetje onstuimig zomerweer. Dat gaan we zo meteen maar eens vragen. Aan Johnny. My name is Jason. I'm yours.

0: het omslaan van het weer. Dat gebeurt eigenlijk constant nu, hè, Johnny? Constante omslag.
1: Er trekken buien over. Dus ja, tussen de buien door schijnt de zon. Hè? Ja. Maar nee, er zijn buien. Ze zijn wat minder fel dan gisteren. Maar het kan toch behoorlijk regenen als je net zo'n bui treft. En ja, ze komen verspreid voor over Gelderland vanochtend. In de middag zie je dat de zon vaker gaat doorbreken. En dat ja, hoe oostelijker zit, hoe langer de buienkans eigenlijk een beetje aanhoudt. Het wordt een graad of 19 bij een matige westenwind.
0: Nou, en dat blijft wel even dan. Er komt geen echte omslag meer naar temperatuur rond de 30.
1: Nee, die komt er voorlopig niet aan. De temperaturen eigenlijk tussen de 17 en de 22 hebben we de komende tijd. Ook in het weekend, 18, 19, misschien zondag 20. Twee verschillende dagen, want morgen start droog met wat zon. Raakt het bewolkt en volgt er in de middag regen. En zondag doen we het andersom. Dan is het in de ochtend bewolkt en regenachtig. Maar wordt het droog en breekt in de middag de zon door.
0: Ja, en dat blijft dus maar gaan zo.
1: Ja, maandag start droog en volgt in de loop van de dag regen- en onweersbuien. Kunnen weer felle buien zijn op maandag. Ook de dagen daarna hebben we te maken met buien. Eigenlijk is er voor de lange termijn, dus kijken we echt naar eind volgende week en het volgende weekend. En dan is er een soort 50-50 situatie. Het zou kunnen dat dit wisselvallige weer met temperaturen van een graad of 18 gewoon doorgaat. Maar er is ook een soort 50% kans dat het wel droger, warmer en zonniger wordt. Dus dat is iets wat we de komende dagen even in de gaten moeten houden, wat het gaat worden van die twee.
0: Ja. Nou ja, het is wisselvallig dan, dus we houden het maar vol.
1: Ja.
0: Zullen we de WK-liedjes draaien?
1: Is goed hoor.
0: Ja, ken je het al of niet?
1: Ja, het stond hier net ook op. Oh. Ja, ja, ja, een paar collega's met zo'n playlist. Ja.

Netherlands, daar zongen ze het, hè? Ja, Shakira en Burna Boy. Over het WK voetbal, dat gaat beginnen volgende week. Ik geloof de 11e. En niet voor de officiële plichtplegingen gaat Mexico al voetballen. Wij willen het straks eens hebben over kleiner gaan wonen. Want er zijn te veel eensgezinswoningen. Die zijn helemaal niet meer nodig, heeft de ABN met een onderzoek toch een beetje naar voren gedrukt. Van bouw nou gewoon seniorenwoningen. Dan kunnen mensen die een eensgezinswoning hebben nu al doorstromen en hebben we straks niet meer nodig. Zou jij kleiner willen wonen? Is daarom de vraag vandaag. Zou jij al nu willen doorstromen? App alvast maar. En mailen. rob@gld.nl of 06-22-22-13-42. Dit is Bob. Guilty undertaker sighs. The lonesome organ grinder cries. The silver saxophones say I should refuse you. The cracked bell.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Het is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
4: Por favor.
3: Proost. Proost.
6: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
11: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Stad Keukens, Tegels en Sanitair uit Nijmegen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
12: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
13: Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam wonen en slapen. Jouw thuis begint hier.
14: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
15: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Rob Megens Woonatelier geeft nu 20% korting op binnenzon en horen uit de huiscollectie.
16: 20% korting?
15: Ja, ook bij Rob Megens in Wijchen.
13: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
17: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
18: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn partijlidmaatschap opgezegd. Volgens Tuinman heeft de recente leiderschapswissel binnen de partij hem heel veel pijn gedaan. Henk Vermeer nam de leiding over van Caroline van der Plas. Tuinman zegt dat hij zich schaart achter Mona Keizer, die de partij verliet na de machtswisseling. Meerdere BBB'ers hebben de afgelopen tijd de partij verlaten of hun steun uitgesproken voor Mona Keizer. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Xi is uitgenodigd door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, melden staatsmedia van beide landen. Het staatsbezoek is op 8 en 9 juni. Het is voor het eerst sinds 2019 dat ze elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. China wil de banden met Noord-Korea aanhalen, omdat Kim ook steeds meer samenwerkt met Rusland. Rond deze tijd begint de parlementaire enquêtecommissie Corona met het verhoor van Jaap van Dissel. Tijdens de pandemie was hij directeur van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde. Van Dissel werd geroemd om zijn rustige en uitgebreide uitleg, maar er was ook kritiek. Bijvoorbeeld omdat hij openlijk twijfelde over het nut van mondkapjes. Van Dissel kreeg in coronatijd ernstige doodsbedreigingen en moest beveiligd worden. Verschillende wetenschappers vinden dat het RIVM zijn fouten moet toegeven, zeiden ze tegen Nieuwsuur. Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
16: Nou, dankjewel, Dorien.
19: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
20: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfoto thuis kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
21: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Brugink, keukens en badkamers in Heelweg.
22: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
23: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
24: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
23: Hoe dan?
24: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
25: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
26: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
27: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
28: Wow!
27: Kost je maar 3 minuten.
28: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
27: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
29: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
30: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
31: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.

Prince and the most beautiful girl in the world. Ze is 13 over 10 geworden. Vandaag, als Praat bij de Koffie, willen we het hebben over huishoudens, huizen, appartementen, kortom, wonen. Want de ABN slaat een beetje alarm. Die zegt, ja, er zijn veel te veel eensgezinswoningen in Nederland. Zoveel gezinnen zijn er niet eens meer. Nee, in 1970 bijvoorbeeld was 60% van alle huishoudens een gezin. Nu is dat nog maar 32%. Maar er wordt wel gebouwd op die eensgezinswoningen. En die zijn dus eigenlijk niet meer nodig. Niet in die grote getalen. Die zijn er al. Alleen die worden vastgehouden door de vergrijzend Nederland. Door de boomers, zal ik maar zeggen. Die willen of kunnen niet doorstromen. En daarom zegt de ABN, ga nou anders bouwen. Ga ook gewoon seniorenwoningen bouwen. Zodat de mensen die nu die gezinswoningen gewoon bezet houden, die te groot zijn, kunnen doorstromen. En maak daar goede regelingen voor. Kortom, de vraag vandaag aan jou is, als jij te groot woont, zou je willen doorstromen naar een seniorenwoning? Of zeg je van, nou, mijn huis, mijn regels, ik blijf hier eens lekker. Je kunt bellen, 0800-345-0345, of appen, of mailen. De mail die heeft als titel rob@gld.nl... en appen doe je via 06-22-22-1342. Zou jij willen doorstromen als er genoeg seniorenwoningen waren? Gewoon lekker klein, handzaam. 1 of 2 kamers, klein tuintje of een mooi balkonnetje. Laat me weten via app, mail of bel. Draaien we even Gordon Lightfoot. Sundown. 06-22-22-1342. Dat is de app.

Gordon Lightfoot, Sundown, 18 over 10. Ik wil het vandaag bij de koffie eens even hebben over wonen. Want de ABN heeft een onderzoek laten doen naar het woonbeleid in Nederland. En die komen tot de conclusie dat er eigenlijk te veel eensgezinswoningen zijn. En worden gebouwd ook. Wij gaan anders leven in Nederland. We gaan meer eenpitters krijgen, zoals dat heet. Dus het traditionele gezin. Dat is er niet meer zoveel. En de woningen die er zijn, dat zijn eensgezinswoningen. Die zijn dan te groot voor die eenpitters, niet te betalen. En dus stokt de woningtrein en blijft iedereen een beetje zitten waar die zit. En is er geen plek voor nieuwkomers. Een oplossing zou zijn seniorenwoningen bouwen en zorgen dat de mensen die nu groot wonen lekker kunnen doorstromen. Zou jij dat willen? Als je nu in een mooi huis zit en zou je dan naar een klein, fijn appartement willen? Goedemorgen, zegt Gerry. Ik zou een klein appartement met een soort gemeenschappelijke samenleving best wel willen. Bijvoorbeeld gemeenschappelijk koken of spelletjes, een huiskamer. Dat je gezelschap hebt en rust als je die gezelschap niet wilt. Een soort commune of woongemeenschap. Huisdieren trouwens wel toegestaan. Dus ja, Gerry zegt, waarom niet eigenlijk? Goedemorgen, zegt Hanneke. Wij wonen in een prachtige boerderij. Ik kocht die in 88, leerde mijn man kennen, en in 1995 hebben wij rigoureus verbouwd. Maar wel zo dat we uiteindelijk beneden zouden kunnen wonen. Nu de kinderen zijn uitgevlogen, wonen wij inderdaad beneden. Onze tuin is groot, maar nu nog goed te doen. Misschien is over 10 jaar een tuinman nodig, dat zien we dan wel. Wij gaan hier niet weg, behalve dan tussen 6 planken. Niet eerder. Tenzij een van de kinderen hier zou willen wonen, maar daar wijst vooralsnog helemaal niks op. Dus wij blijven lekker op onze stek. Nee, zo mooi en goedkoop als wij nu wonen, dat vinden we nergens. Absoluut niet. Dus vertrekken daaruit. Wilma zegt, zolang we gezond blijven, willen wij in ons grote huis willen we blijven wonen. Ik zou gek worden in zo'n klein appartementje. Ik hou van traplopen en veel bewegen, zowel buiten als binnen in huis. Ik ben 73 en heb de afgelopen jaren wel wat voor de kiezer gehad. Maar door veel te bewegen ben ik er weer bovenop gekomen. Ik hoop nog heel lang in ons grote huis te kunnen blijven wonen, zolang onze gezondheid het toelaat. Ja, zeker zou ik graag kleiner willen wonen, maar niet naar een kippenhok, zegt Max. Ik wil nog toch wel een beetje de ruimte hebben. Lies zegt ook, wij wonen in een kleiner huis, gebouwd rond de jaren 50, met een flinke tuin achter. Nu op leeftijd zijn, willen we graag naar een seniorenwoning, gelijkvloers. We staan al ingeschreven vanaf het pensioen van mijn man. Een aantal keren ook gereageerd op een woning, maar nu doen we dat niet meer. Mensen van ver buiten de regio, zelfs buiten de provincie, dingen mee en komen in aanmerking. Traplopen wordt moeilijk voor mijn man, en daar komt ook nog eens bij dat de huur van die aard is dat het voor veel AOW'ers moeilijk is geworden om op dit moment die huur op te brengen. Ja, dat hoor je dus wel vaker, want verkassen betekent andere huurprijzen. En als je je huis helemaal hebt afgelost, dan woon je voor bijna niks. En zo'n appartementje, dat kost toch wel wat. Eline, die hebt ook binnen. Goedemorgen, Rob. Ik heb 10 jaar geleden mijn eensgezinswoning geruild voor een appartement. Ruim genoeg voor mij alleen. 2 slaapkamers, altijd handig als er iemand komt logeren. Enig nadeel, de VVE. Maar ja, daar valt op zich goed mee te leven. Fijn weekend. Goedemorgen, Rob. Ik woon in een eensgezinswoning. Ik zou graag kleiner willen wonen. Maar ja, dan betaal ik meer huur dan dat ik nu betaal. Voor minder meters dus. Dat houdt me echt tegen. Groeten. En ook Marta die zegt, wij zijn gepensioneerd en hebben bijvoorbeeld al gezegd dat als we de leeftijd halen, dan willen we uit het grote huis met veel tuin eromheen naar een appartement. Zo gezegd, zo gedaan. We romen nu bijna ruim 6 jaar. En wij zouden echt niet meer terug willen. Lekker dicht bij het dorp. Vorig huis was 7 kilometer buiten het dorp. Veel vrienden en kennissen wachten te lang om deze stap te maken. En wij wilden het graag en hebben het nog lekker met z'n tweeën kunnen doen. Goed, Marta. Heb jij nog op- of aanmerkingen over verkassen, kleiner wonen? Zou jij dat willen? App of mail? Alle kanalen staan open. Is hier Douwe Bob? Welcome to Outcast Town.

0: Yvonne Elliman, wie zingt het? Maar ook de Bee Gees, hè? If I can't have you, I don't want nobody else. Het is bijna 9 minuten over half 11.
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: Ja, tijd dus om het koffiespel te gaan spelen. Met, als het helemaal goed gaat, 3 prijzen voor jou. De eerste ga je in ieder geval kunnen winnen, want ja, dan heb je 2 platen de tijd voor om te zoeken en te bedenken en je antwoord hier te krijgen. Daarna kun je nog 2 en 3 beantwoorden. Vraag 1 houdt ons bij de dag vandaag, maar dan gaan we best wel ver terug in de tijd. We gaan naar 1832. Toen kregen de Belgen hun nationale munt. Die is alweer verdwenen. Want zo gaat het met munten en tijd. Maar wat was de Belgische nationale munt? Hij heeft het best lang volgehouden. Ja, weet je dat nog? Met dat wisselen en zo? Je kreeg er volgens mij ongeveer 20 voor 1 gulden toen nog, ja. In 1832 dus werd hij geïntroduceerd, de Belgische nationale munt. Waarmee betaalden de Belgen voordat de euro kwam? Als je dat weet, of denkt te weten, dan ga je appen of mailen. Mailen doe je via rob@gld.nl. En appen gaat via 06-22-22-1342. Met een goed antwoord maak jij kans op de eerste van 3 prijzen. De Belgen kregen op deze dag in 1832 hun nationale munt. Hoe heette die? App of mail? Komende 2 platen.

0: Diddy dum. Lekkere muziek blijft dat hoor. Wel, ja, zeker als je een spelletje gaat spelen.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Wij gaan allereerst maar eens de eerste vraag beantwoorden. Die brengt ons bij België 1832, 5 juni. De Belgen kregen hun nationale munt. Die is alweer verdwenen. Jan, wat was dat, die nationale munt?
2: Goedemorgen, luisteraars. Goedemorgen, Rob. Dat was de frank.
0: De frank, juist. Ja, heb je daar veel mee betaald, met de frank?
2: Nee, in ieder geval niet in België. Er waren meer landen die een frank hadden. Ja? Maar in ieder geval België heb ik nooit veel met het Schenkske betaald, zoals dat heet.
0: Ja. Ja, nee, dat was best ook moeilijk altijd. Als je de grens overging. Je bent dat heel snel kwijtgeraakt, dat wisselen. Of dat je potjes had thuis in de Duitse grensstreek marken. En in België, ja, de franken. Op een gegeven moment kwam al duidelijk dat er gewoon ook buiten de bank om werd gewisseld. Hè? Deed je dat ook niet met winkels? Die hadden wel een eigen...
2: Nou ja, het enige wat ik tegenwoordig doe, wat ik veel klein gehad heb, daar zijn lokale ondernemers nog blij mee. Dus wat dat betreft...
0: daarom. We gaan naar de muziekvraag. Wij gaan naar 1964. Ook op deze dag, toevallig. Toen kwamen de Beatles naar Nederland voor 2 concerten. In welk plaatsje was dat in Noord-Holland?
2: Moet ik heel even nadenken. Maar ik zeg uit mijn hoofd Scheveningen Koerhuis.
0: Scheveningen Koerhuis? Niet goed. Dat was Blokker in Noord-Holland.
2: Dat
0: waren ook tafereelen hoor daar. Ja. Nou, we hebben het vanochtend al heel de ochtend over oud zijn, oud worden, anders gaan wonen. Hoe zit jij trouwens in de woning?
2: Ik ben in januari 2024 had ik de gelegenheid om een appartement te kopen wat er gebouwd moest worden in de complex.
0: Ja.
2: En daar ben ik vorig jaar augustus ingetrokken en ik was een van mijn betere keuzes in mijn leven.
0: Dus serieus?
2: Ik meen serieus.
0: Wat heeft jou gebracht dan, een appartement?
2: Het zal een grote ruime 200 kappen waar ik al jaren heel tevreden woonde. Na 85 vierkante meter, alles begaande grond, alles gelijkvloerig, wc op hoogte, eigen parkeerplaats. Meer heb ik niet nodig.
0: Nee, dus het is bijna op maat gemaakt voor jou?
2: Onderhand wel, ja.
0: Ja, nee.
2: Nou ja, zo, ik woon zelfs naar het bejaardenhuis of naar het verzorgingshuis. De dochters zeggen, pa, als het misgaat, brengen we een deur verder. En gevolgd door, als het echt heel goed gaat, houden we over 20 jaar een keer in de kist eruit.
0: Nou, win-win, of niet zoiets. Dat is wel mooi. Ja, dus je woont dan naast het bejaardenhuis in een appartement, helemaal op maat gebouwd voor jou.
2: Geweldig. Ik woon in een complex met nog 22 anderen, dus totaal 23. Allemaal tevreden bewoners, dus je hoort mij niet klagen. Ik heb geen planten, ik heb geen huisdieren. Ik ben trek de deur achter me, denk ik ben weg, als het nodig is.
0: Complexje wel tevreden. Dat vind ik eens Jan.
2: Ja.
0: Ja, nou, toch even over de leeftijd en de leeftijd van Gelderland. Welke Gelderse plaats is gemiddeld het oudst? Is dat Lochem of Apeldoorn?
2: Mijn gevoel zijn van Lochem.
0: Nou, altijd op je gevoel afgaan, hè. Ja, Lochem, daar is 30,3% van alle inwoners boven de 65 jaar. En dat is in Apeldoorn een stuk minder. In Apeldoorn wonen weer wel de meeste 100-jarigen van de provincie. Nou, ook daar dus wel goed toeven in beide plekken.
2: Dan heb ik nog 40 jaar te gaan.
0: Kijk aan. En hoeveel jaar werken nog daarvan? 12 dan, hè?
2: Nee. Ik hoop nog 7 jaar te mogen werken. Okay, maar ik werk alvast van 8 mijn 19e, dus dan vind ik ook wel weer zat geweest.
0: Ja, daarom. Dat mag. Je hebt 2 prijzen bij elkaar gespeeld, maar je mag ook nog zeggen, gaan wij de Beatles draaien? Ja te nee?
2: Yep.
0: Dankjewel, Jan.

0: En een Hard Day's Night.
1: Ja, Blokker was de plek, hè, waar het helemaal tekeer ging. Het waren grote concerten. En die waren nog niet zo duur als ze nu zijn. Maar ja, tijden veranderen. En over geld gesproken. Erik heeft het nog even uitgezonden wat nou die Belgische frank waard was. Dankjewel, Erik. Voor 1 euro zou je nu 40 Belgische franken krijgen. Dus dat is dan 2,5 cent of zo. Even heel grof gerekend. Ja, toch? Ja. Nou ja, daar zijn we vanaf, dat rekenen. Maar doe je het nog wel eens, terugrekenen, guldens? Steeds minder, hè? Heel af en toe. Ja, dan moet je niet schrikken, hè? Wat je dan voor koffie betaalt. Hier is Donna Summer.

0: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
0: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
3: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
9: Bloemen van Josmom. Dat is de reden dat ik naar Huissen kom. Alle zomerbloeiers, balkon- en terrasplanten. Slechts €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Josmom. In Huissen.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
12: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Hondelink Kleur en Interieur geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
11: 20% korting?
12: Ja, ook bij Hondelink in Neede.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Arnhem, Apeldoorn of Tiel.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Aan het begin van het verhoor van de enquêtecommissie Corona heeft Jaap van Dissel ontkend dat het Outbreak Management Team een elitegroepje is. Volgens critici zaten er in het team te veel virologen en microbiologen en te weinig specialisten op andere gebieden, zoals ouderen. Daardoor zijn andere zaken over het hoofd gezien. Van Dissel geeft toe dat de focus in het begin was bepaald door de beelden uit Italië van doodskisten in de straten en dus minder gericht was op de alleroudste in de samenleving. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Dat was omdat hij vindt dat de 140 asielzoekers in de stad niet meteen weg hoeven. Het nieuwe college vindt van wel en wil dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer opvangt. De Vries ziet liever dat gemeenten onderling solidair zijn. Berichten op sociale media waren aanleiding voor de extra beveiliging bij zijn huis. Het heeft volgens de Vries veel impact gehad op hem en zijn gezin. Ook het college in Maassluis zegt politiek geweld af te keuren. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Hij deed dat omdat niet Mona Keizer, maar Henk Vermeer het leiderschap van de BBB overnam van Caroline van der Plas. Om die reden hebben meer BBB'ers de afgelopen tijd de partij verlaten. Voormalig hockeyer, hockeybondscoach en oranje teammanager Hans Joritsma is overleden. In 1978 veroverde hij als hockeyer zilver op het WK in Argentinië. Daar weigerde hij zijn medaille in ontvangst te nemen uit handen van de Argentijnse dictator Videla. Als bondscoach van de hockeyers werd hij 2 keer wereldkampioen en van 1996 tot 2017 was hij teammanager van het Nederlands voetbalelftal. Daarmee werd hij onder meer tweede op het WK in 2010. Hans Joritsma was 77 jaar. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dorien, dankjewel. Eén melding als we het hebben over verkeersinformatie. Dat is de A12 Arnhem richting Oberhausen. Tussen Zevenaar en de Duitse grens, 3 kilometer. 20 minuten vertraging door de politiecontrole.
16: Het beste advies voor uw woonkamer, keuken of slaapkamer? Kijk op helmingwonen.nl.
17: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
18: Grote designmeubeloutlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
19: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
18: Designmeubel Outlet Zevenaar is ook aanstaande zondag geopend. Designmeubel-outlet.nl.
20: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
21: Summer sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot 200 euro korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
20: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
22: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Vakantie even uniek als een meesterwerk.

0: last-minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Op de koffie.

Ja, dat is het origineel van 1948. Van toen was geluk nog heel gewoon. Alone Again van Gilbert O'Sullivan. Ja, 12 over 11. Het is vrijdag. We gaan zo meteen eens naar de film. Wat is er te zien in dit regenachtige weekend op het grote scherm? Maar eerst even Cool in the Gang. Yeah, straight ahead.

0: Cool and the Gang, Straight Ahead. Het is 10:15 geworden op de vrijdag. En gaan we eens kijken wat er te zien is op het grote scherm. Ja, ik heb het idee dat dat grote scherm echt een beetje een echt uitje aan het worden is. Iedereen kijkt tegenwoordig series gewoon op de telefoon, heel makkelijk. In het openbaar vervoer, constant. Is het,
1: ja. En in stukjes.
0: Ja.
1: Toevallig had ik het daar van de week nog met mijn student, mijn filmstudenten over. Weet je, die zijn allemaal, dat waren de eerstejaars, dus die zitten allemaal zo tussen 16 en 20. Dat hangt een beetje vanaf van wat ze daarvoor hebben gedaan. Maar toen had ik het ook over het kijken en beleven van films. En toen zei ik van ja, ik zei, er is geen oordeel naar jullie, maar wat ik wel bijvoorbeeld om me heen zie in de trein, hè, dan wordt er 20 minuten van de film gekeken en dan komen ze op school en dan kijken jullie in de pauze, kijk je nog 20 minuten en dan 's middags nog 20 minuten en dan 's avonds voor je in de bed gaat, kijk je het einde van de film. Dus het wordt allemaal heel erg in stukjes wordt het allemaal beleefd en ja, daar zijn films natuurlijk niet voor gemaakt. Een film is dat je die in 1,5 uur of 2 uur in 1 stuk beleeft. Hè? Er is iets zoiets als een spanningsboog. Ja. Dat je naar een climax werkt. En in stukjes kijken, ja, dan werkt dat niet echt. Dus ik kan het niet. Maar goed, ik ben ook van een andere generatie.
0: Ja, nee, maar je hebt natuurlijk ook tegenwoordig wel de series. Dat was 10 nog, hè, met Borgen en de Bridgeland. En toen werd het 8 en nu 6. Maar toch, dat wordt allemaal in stukken geknipt, hè? Dus,
1: kijk, en het feit dat al die video-on-demand aanbieders allemaal op die series inzetten, heeft het ook een reden. Want een serie is 45 tot 50 minuten, dat is makkelijker te behappen. En dan pak je de dag erna of 's avonds, pak je weer een aflevering. Maar je kunt, in principe heb je een heel seizoen al tot je beschikking. Nou ja, en als je dan, maak de rekensom, als je iedere avond 1 of 2 afleveringen kijkt in een serie van 10 afleveringen, dan ga je dus heel moeilijk nog naar de bioscoop.
0: Ja. Ja.
1: Dat is een beetje een probleem, want je hebt een andere indeling van je tijd gekregen. En je kijkt op een andere manier naar bewegend beeld. En laat ik het dan maar eventjes bij tv-series of bij series houden. Ja.
0: En word je er ook een ander mens van dan? Want dat brengt ook een soort onrust in. Ja, dan trek ik het misschien wel heel groot in het mens zijn in de samenleving. Zo van, het moet nu en altijd.
1: Nou ja, we zijn er natuurlijk altijd nog zelf bij en je maakt zelf die keuze. Kijk, je hebt inmiddels zo'n groot aanbod wat je thuis kunt kijken, dat je in principe compleet verslaafd, binge-watching, 24 uur per dag, alles kunt kijken. Maar dan moet je gewoon eventjes je agenda gewoon in de gaten houden. Maak er gewoon tijd voor. En als je er tijd voor maakt, dan geniet je er misschien ook meer van. Als ik naar een film ga, dan heb ik lekker, weet je, 1,5 uur of 2 uur lekker naar een film kijken. En dan nog eventjes erover nababbelen en zo. En met een serie, als je alles in fragmenten kijkt en dan weer een aflevering daar, met alles wat je de hele dag al doet, wordt het wel erg onrustig.
0: Ja. Nou, goed, daarom, hè? Daarom gewoon ook
1: volgende week
0: een tip voor en dat grote scherm en om eens gewoon 1,5-2 uur rustig te worden. Wat heb je uitgekozen deze week?
1: Nou, ik heb wel een hele mooie film uitgekozen, Blue Heron. Een Canadees-Hongaarse film. De regiedebuut van regisseuse Sophie Romvari. En zij kijkt daarmee deels op haar eigen jeugd terug. Dat ze met haar familie, een Hongaars gezin, eind jaren 90 verhuisd naar Canada. En ja, al die gezinsleden die reageerden allemaal zo anders op. Want het is natuurlijk een enorme cultuurschok. Zij is zelf dan, het meisje in de film, Sasha, is dan pas 8 jaar oud. En die kijkt ook echt om zich heen in die omgeving van wat is dit? Hè? En ze kijkt eigenlijk vanaf latere leeftijd terug op die tijd. En zoekt dus naar allerlei antwoorden van dingen die zij als kindje niet begreep. Die probeert ze nu op de juiste plaats te zetten. En het gaat ook vooral over haar oudere broer, Jeremy. Die heel erg met zichzelf worstelt. Is zo'n puber met een identiteitsprobleem. Die gaat zich steeds onvoorspelbaar gedragen. En Sasha kijkt dat allemaal aan. En ze begrijpt niet zo goed wat die jongen drijft en wat hem kwelt, als het zo te zeggen. En dat probeert ze inderdaad vanuit het heden, probeert ze daar weer op terug te kijken in haar herinneringen van, ja, wat is daar eigenlijk toen gebeurd? Het is echt zo'n mooie, kleine acteerfilm, een acteerdrama met mooie vertolkingen en ook een erg goede, met een hele zekere, vaste hand geregisseerd door die Sophie Romvari. Dus ik denk dat we van deze dame nog wel meer gaan horen. De film Blue Heron, dus vanaf nu in de filmhuizen te zien.
0: Yes, Blue Heron schrijf je als je wil zoeken.
1: Heron, maar Heron schrijf je.
0: Juist. Ja. Voor thuis, toch? Proberen, lang zitten.
1: Nou, dat is wel lekker luchtig vanavond. Joh. Vanavond op Fox om 8 uur. De geweldige film Wall-E. Alweer uit 1998. Hè, die prachtige mooie Pixar animatiefilm. Ik vind het zelfs wel een van hun beste. Ja, weet je wel, de toekomst van de aarde is, ziet er niet al te best uit. Het is één grote rotzooi. Er wonen eigenlijk geen mensen meer op aarde. Maar ooit hebben ze bedacht dat er robotjes gemaakt moesten worden zoals Wall-E. En dat is dan een afkorting van de Waste Allocation Load Lifter Earth Class. Want daar staat Wall-E dus eigenlijk voor. Die is al 700 jaar op aarde bezig om toch nog alle rotzooi van de mensen op te ruimen. En dan landt er op een dag een ruimteschip. En daar komt hij een prachtig lief robotje Eva tegen. Ja, en op het moment dat hij weer teruggaat met het ruimteschip de ruimte in, kan hij haar natuurlijk niet achterlaten. En dan gaat hij achter haar aan. Erg leuk gemaakte film. En wat heel knap is, is dat het eerste half uur van de film heeft gewoon geen dialoog. Dan horen we alleen die gekke mechanische geluidjes die Wall-E allemaal maakt. En zijn gezichtsuitdrukkingen zien we. En eigenlijk is dat misschien wel het leukste deel van de film. Daarna, als die van de aarde afgaat, ja, dan wordt het wat meer traditioneel verhaal. Maar dat eerste half uur, dat is echt geniaal gemaakt ook. Dus als je echt wil genieten van een hele mooie animatiefilm, dan vanavond om 8 uur op Fox. Wall-E.
0: Ik dank u weer voor alle tips en duiding van het leven in 2026, Constant.

en Verbuurten. Elke zaterdag trekken zij door Gelderland op zoek naar bijzondere verhalen, gezellige evenementen en inspirerende mensen. Wil je nou ook dat ze bij jou langskomen? Dat kan. Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar fverbuurten@gld.nl. En Fverbuurten

Mr. Know-it-all. Gewoon begonnen hè, met covers zingen van liedjes. Dat op YouTube zetten en toen ontdekt worden. Nou, en nu is hij gewoon zelf artiest en wordt geboekt. En heeft een heel prettig leven, Teddy. We kijken eens naar het weer en het verkeer in onze provincie. En dan zien we dat het 15 graden is in Est, in de West-Betuwe. En in Doetinchem al 17,5 graad. Veel warmer gaat het vandaag niet worden dan die 17,5 graad. En het verkeer, nou, dat is... best wel druk op dit moment. De A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 5 kilometer. 20 minuten vertraging daar. A50 Arnhem richting Oost tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 11 kilometer. Langzaam rijden, stilstaan, 10 minuten langer onderweg. De A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen afrit Nijmegen en Kuik 9 kilometer ook. Langzaam rijden, stilstaan, 10 minuten plus. En de N322 beneden Leeuwen richting Nijmegen tussen de aansluiting met de 329 en Ewijk 4 kilometer en daardoor ook 5 minuten vertraging. Take it easy, hè? Ja, komt zo uit. Is dat Eagles?

Mark Hamer, good to be. Het is 9:30. Ja, Gerard Joling heeft gezegd, ik ga niet meer echt heel groot solo optreden. Begin 2027 gaat hij zijn laatste grote soloconcert geven. Hij neemt op 19 en 20 februari afscheid met Only Joling, The Final Countdown. Dat gaat gebeuren in Rotterdam, ahoy. En volgende week maandag gaat de verkoop van start. Hij blijft wel doorgaan met de toppers en blijft te boeken voor kleinere optredens. Ja, heeft hij altijd gedaan, hè? Gewoon, hup, dan kun je voor 10.000, 12.000 euro een uurtje Gerard Joling bestellen. En dan heb je echt een topavond. Want dan gaat hij dit zeker zingen en jij gaat meezingen.

Zij gaat afscheid nemen. Wil je erbij zijn? 19, 20 februari volgend jaar in je agenda schrijven. Dan gaat het gebeuren in Ahoy. En het gaat over de top zijn, zegt Joling. Nou, dat is al knap. Als Joling nog eens over de top gaat, gaan we er zeker de beelden van zien. Begon in de Soundmix Show nog, hè? Bij Henny Huisman. Lang geleden, hoor. Jaren 80. Dat was een van de grootste talentenshows die we ooit hebben gekend. Toen ging Nederland nog plat. Als we konden bellen. Eerst Christopher Cross en Ride Like the Wind.

0: Propaganda, Jewel, Eye to Eye. Jij zei, André, weet je wat er ook aan is, aan deze plaat?
1: Wat ik ga doen straks als ik naar huis rijd, dan zet ik de lange versie hiervan op. Die duurt volgens mij bijna een kwartier. Oh. En die is, ja, die is echt fantastisch. Dat zijn nou platen waar ik heel blij van word. Vooral de lange versie.
0: Een soort bolero. Heel langzaam opbouwen.
1: Ja, een soort Ravel in de jaren 80, zeg maar. Ja.
0: Ja. Ja, over die lange plaat gesproken. De langste dag komt er weer aan trouwens. Dan gaan we weer een hele dag gewoon lekker...
1: En op een zondag ook. Dus ik ga mijn luisteraars weer een extra opdrachtje meegeven... om een verzoekplaat in te dienen. Dus dat is wel leuk.
0: Ja. Nou, je hoort André, die is tot 3 ook te beluisteren hier.
1: Ja, zeker.
0: Met andere dingen ook dan alleen lekkere muziek.
1: Ja, we hebben heel veel mooie dingen. We gaan het hebben over Museum het Valkhof, die gaat openen. En daar hebben we iets moois voor. We hebben uiteraard weer de Life Hacks natuurlijk. We gaan weer even een fijn tipje voor huis- en keukengebruik delen. We hebben Jan Kemp, Jan de Automan noemen we hem ook wel. En Jan, ja, ik ga het hebben, Rob, over de lelijke eend. Wat een auto is dat.
0: Hij komt terug, hè, elektrisch.
1: Ja, er komt een elektrische variant. Maar mijn schoonvader, die heeft er een uit... wat is het? 1971.
0: Nog steeds.
1: Nog steeds. In mint staat, hè?
0: Ja, en zitten jullie daar wel eens in?
1: Ja, zeker. We hebben de laatst nog een mooie toertocht meegedaan. En wat is er nou fantastischer in één dan met 80 km per uur door een bocht heen?
0: Nou,
1: dat is echt geweldig. Ja.
0: Wij hadden vroeger bij onze sportclub, hadden we een van de leiders, die had een eend. En dan, als je jaar of 12 bent, dan mocht je er wel eens in meerijden. Dan reed die. En wij schrokken ons de eerste keer het laplazer is. Want in die bocht denk je echt van, hij redt het niet.
1: Nee, dat klopt.
0: We gaan kukkelen.
1: Maar dat gaat moeiteloos.
0: Ja.
1: En dat is echt fantastisch. En weet je wat ook zo mooi is aan die eend? Je wipt gewoon de voorstoelen eruit.
0: Alles kan.
1: En dan ga je er gewoon naast zitten, zoals die Fransen dat ooit bedacht hadden.
0: Ja.
1: En dan ga je gewoon een broodje eten op de parkeerplaats. Ja, ik word daar heel enthousiast van.
0: Ja. Vering en Fransen, dat gaat helemaal goed, hè?
1: Zeker, ja.
0: Nou, dat is allemaal. Het veert die radio uit gewoon.
1: Ja, zeker.
0: Tot 3.
1: We veren er straks weer in.
0: Juist.
1: Heerlijk.
0: Veren maar in.
1: Ja.
0: Ik hoor iets komen van het Ros. Mooie middag, goed weekend. Hier zijn de 3 Degrees. Give it up, give it in.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.

0: Joop, Lacoste, Levi's, Tommy Hilfiger en Ville Rooyen Boch. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Voor Decupré matrassen. Bezoek slaapspecialist Drempt of slaapspecialistdrempt.nl. Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. Volgens van Dissel had het OMT minder afhankelijk moeten zijn van de WHO. Achteraf vindt van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar zo benadrukte hij: het was roeien met de riemen die je hebt. Er moeten strengere regels komen voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD. Dat wil het kabinet. Als een buitenlands bedrijf het koopt, mag het land waar het bedrijf zit niet gegevens van Nederlanders inzien. Het kabinet wil dat de aanbesteding van Solvinity daarom onder de strenge aanbestedingsregels van Defensie valt. Dan worden bedrijven uitgesloten die via lokale wetgeving data van Nederlanders kunnen opvragen. Als een bedrijf uit de VS Solvinity zou kopen, kan de VS eventueel bij de gegevens komen. Daarom heeft het kabinet de overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf verboden. In Roemenië is in de haven van Constanța aan de Zwarte Zee een drone ontploft. Volgens de Roemeense autoriteiten gaat het om een varend onbemand toestel dat wordt gebruikt in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Volgens, voor zover bekend, zijn er geen gewonden gevallen. Volgens Roemeense media zijn er nog 3 drones gevonden. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden die later tot ontploffing is gebracht. De Noorse kroonprinses met de Marit staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie, meldt het Noorse Koningshuis. 8 jaar geleden kreeg ze de diagnose longfibrose, waarbij littekenweefsel in de longen ontstaat, waardoor die moeilijker zuurstof opnemen. Volgens het Koningshuis is haar toestand verslechterd. Zolang ze nog wacht op een operatie, kan ze haar officiële taken niet of beperkt uitvoeren. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dorien, dankjewel. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. Je krijgt de meldingen met een bijzondere oorzaak of vanaf 10 minuten. Hij verspringt en dat betekent dat er een hoop files zijn bijgekomen. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. 11 minuten vertraging. En de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Daar heb je momenteel 12 minuten vertraging. Het is 12:02 en na een ochtend met Frank en Rob ben ik tot 3 bij je. We gaan de lunch extra gezellig maken, omdat het bijna weekend is natuurlijk. En we gaan je zometeen middels Hans van der Hoorn bijpraten over het laatste Gelderse nieuws. En heb je wel eens last gehad van schimmels in je woning? Nou, in Arnhem gaan ze dat aanpakken met een proef. En hoe dat allemaal in elkaar zit, dat hoor je binnen nu en 20 minuten.
4: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Aalten, Hengelo of Neden.
7: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van 2 echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: Tot drie.

Ja, verder komt er niet zoveel tekst meer uit. Hè. 12:12, een hele goede middag. Dit is Tot 3, de show in alle simpelheid, hebben we het ook zo genoemd. En we zijn ook tot 3 uur bij je. Daarna dan gaan we gewoon weer verder, hoor. Want dan zijn we er weer tot 1 uurtje of 6. Ik zal het niet ingewikkelder maken. We hebben leuke dingen zometeen. We gaan het zometeen hebben over de opening van Museum Valkhof. Die is heropend, heeft een verbouwing plaatsgevonden. Maar we gaan het ook hebben over een hele grote Python. Ja, ik moet er een beetje griezelen bij het idee. Ik zou zeggen, eet gewoon even lekker verder. Dan praat Niek Beekman samen met Hans van de Horen je zometeen bij. Even nog een hapje, hoor. Ja.

0: Ja, het weer is een beetje afgekoeld, dus een beetje rock'n'roll kan er wel vanaf. Hè? Gewoon lekker swingen bij Radio Gelderland en Wilson Pickett en The Land of the Thousand Dances. Hans van der Hoorn is aangeschoven. Hans, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waar gaan we het over hebben?
1: Nou, over een slang gaan we het hebben.
0: Oh.
1: Ja, Aniek Beekman is net terug uit de Two-Switch in Arnhem. Want tussen de oude kastjes, tafels, stoelen en boeken is een slang opgedoken.
2: Ja, en wat voor een?
1: Een levende.
2: Een levende. Ja. Ja, het was een net python. Ja, wij hoorden dit nieuws en toen dachten we, wij gaan natuurlijk even een kijkje nemen.
0: Dat snap ik,
2: dus ja. Wij stapten in de auto op weg naar de Two-Switch, de kringloopwinkel. En wat bleek, het was een bak met de python erin. Dus hij zat niet tussen de sjaaltjes en jasjes en schoenen in. Maar keurig in een bak. En dat was natuurlijk een ontzettend spannende ochtend. En begin van de start van de dag van de medewerkers daar. Ik heb natuurlijk even iemand gesproken daar. Angela, medewerker.
3: Nou, ik kwam aan en ik had een collega helemaal in tranen, in paniek. En ik zeg, wat is er? Ja, zegt ze, Victoria die kwam. En ik denk, wat is er met Victoria? Dus ik er naartoe, ik zeg, Victoria, wat is er gebeurd? En zegt ze, ik heb een doos gevonden met een slang erin. Ik zeg, oh, oké. Dus nou, daar stond hij. Heel mooi, waarschijnlijk gedumpt door de eigenaar. Met zaagsel en gaatjes in het dekseltje.
2: Heb je enig idee hoe groot die was?
3: Ik denk wel 1,5 meter, ja. Ja, hij zat helemaal opgekruld, maar het was een aardige jongen. Wel een hele mooie, ja.
2: Ja, kan je uitleggen, hoe zag hij eruit?
3: Hij was heel donker. Ja, hoe ziet een python eruit? Met vlekjes en witte strepen.
0: Nou, ik vond hem wel vrij angstaanjagend, moet je zeggen. Ik heb een foto van jou op telefoon gezien. Maar dat is toch wel een ding. Maar die is daar gewoon gedumpt, zeg je?
2: Gewoon gedumpt, daar in de berm. Dat is heel typisch eigenlijk, dat je dat dan bij de kringloop doet.
0: Heel bijzonder.
2: Ja, de dierenarts, de dierenambulance, die heeft het dier alweer meegenomen inmiddels. Ik heb dus even opgezocht wat het was, want het was dus een net python. En deze python behoort tot de grootste slangen ter wereld.
3: Dus geen gevaarlijke, maar kan wel bijten.
2: Toen de dierenambulance kwam hier aan, hoe ging dat? Wat zeiden ze allemaal?
3: Nou ja, we hadden hem op kantoor, er waren twee vrouwtjes. En die waren ook meteen foto's maken, videootjes. En hadden ook zoiets van zo, dat is best wel een grote. En ze hebben hem meegenomen met doosje en al.
0: Dat zijn ook helden, hè, van de dierenambulance.
2: Ja, zelfs zij waren ervan onder de indruk. Dat zegt ook wel wat, vind ik eigenlijk.
0: Nou ja, als je een van de grootste slangen ter wereld daar in een bakje vindt. Ik denk, maar wat gaat er nu mee gebeuren?
2: Ja, ze hebben hem dus meegenomen. Ja, dan gaan ze hem waarschijnlijk onderzoeken. En dan is de vraag, ja, waarschijnlijk komt hij dan op een plekje terecht waar dan misschien een nieuwe eigenaar gevonden kan worden.
0: Ja.
2: Vorige week schijnt er wel een reptielenwinkel geopend te zijn in die straat. Dus de medewerkers hadden het er ook nog over. Misschien hebben ze wel gewoon de verkeerde locatie uitgekozen om het dier te dumpen.
0: Ja, dat zou natuurlijk ook nog kunnen, ja. Oké. Ja. Maar mensen voor elkaar, want wij leggen natuurlijk uit hoe die slang eruit ziet. Maar je kunt het beter even zien, denk ik. Hè? Heb je hem straks op de site staan?
2: Dat komt op de site staan, ja, okay. Uiteraard. Ja. Ja. We zien hoe mooi die was.
0: Ja, Hans, wat vind jij er nou van? Ja, ik bij mij iets met 7 kleuren. Voor dat zag ik niet uitleggen.
1: Ja, nee, ik vind slangen interessant. In het verleden heb ik heel vaak gezocht naar slangen op de Veluwe. Heb ik een paar keer slangen gevonden.
0: Oeh.
1: Maar zo'n grote slang, zo'n python, nou, dat vind ik wel...
2: Dit zijn echt jungles. Ja. Ik zag die foto's al. Ja, ik zal zeker de mensen vragen om even naar de site te gaan. Want het is... Zo'n ongelooflijk groot dier. Dat is, daar krijg je echt de rillingen van. Tenminste, ik krijg de rillingen over mijn rug.
0: Ik niet minder, ja, precies. Dat blijft dus spannend. Nou, straks dus allemaal te vinden op gld.nl. Aniek, dankjewel.
2: Ja, tuurlijk.
1: En er is nog ander nieuws uit Gelderland. Ultimatum voor het COA van de gemeente Harderwijk. Als het asielzoekerscentrum in Harderwijk voor 800 mensen over 3 maanden niet gesloten wordt, dan moet het COA daar flink voor gaan betalen. De gemeente legt dan een dwangsom op van €91.000 per dag, met een maximum van 90 dagen. En dat loopt dan op tot €8 miljoen in totaal. Het COA wist lang genoeg dat de opvang voor 1 juni dicht zou moeten, zegt de gemeente. Dat is niet gebeurd en daaraan moet het COA gaan betalen. Betaalt op dit moment al boetes aan onder andere Epe. Aan Epe wordt per dag €63.000 betaald.
0: Beetje het rondpompen van geld, hè? Dat is het een beetje.
1: De ene overheidsorganisatie geeft geld aan de andere overheidsorganisatie.
0: Ja.
1: Onderzoeksinstituut TNO begint samen met 5 gemeenten een proef met de naam Gezonde Woning op Recept. Zorgmedewerkers kunnen in die gemeenten verduurzaming van de huizen van hun patiënten aanvragen. Een koud, vochtig, slecht geventileerd huis kan leiden tot gezondheidsproblemen, zoals astma, reuma of stress. Een snelle aanpak leidt volgens TNO tot een betere gezondheid dus. Koen Straver, onderzoeker energiearmoede, legt uit wat het project inhoudt.
4: Wij zijn uit onderzoek erachter gekomen dat mensen die in energiearmoede leven vaak ook gezondheidsklachten hebben. Vaak gerelateerd aan reuma en astma bijvoorbeeld, maar ook stress gerelateerd. En in verschillende onderzoeken kwam naar voren dat energiehulp, maar ook renovaties kunnen helpen om die gezondheidsklachten tegen te gaan. Daarnaast hebben we ook een internationaal netwerk waarin we het concept tegenkwamen in de UK, waarbij een huisarts met een druk op de knop een verduurzaming kan bestellen voor een huishouden in energiearmoede. En toen dachten wij, nou, waarom zouden we dat niet in Nederland kunnen?
1: Arnhem is de enige Gelderse gemeente waar de proef gaat draaien. In Hoensbroek is de proef al begonnen en zometeen hoor je een huisarts uit die plaats. En we begonnen het nieuws met een slang en sluiten af met een aap. De apenhul heeft afscheid moeten nemen van orang-outang Kevin. Dier heeft een spuitje gekregen omdat het met de gezondheid niet goed ging de laatste tijd. Kevin had een afwijkend skelet, bewoog zich altijd al wat moeilijker en dat ging steeds moeizamer en moeizamer. En daarom is besloten om een dodelijk spuitje te geven aan deze aap. Hij was 43 jaar. Het was een ingrijpend afscheid voor verzorgers en voor de apen in het park, zeggen ze daar bij de apenhul.
0: Ja, veel dierennieuws in het blokje, Hans. Dat is wel duidelijk. Hans, dankjewel. Wanneer spreken we weer? Wanneer kom je weer langs?
1: Kwart over twee. Gaan we het hebben over de oranje versiering. Want de brandweer waarschuwt om de versierselen, vlaggetjes en alles andere van de oranje veilig op te hangen.
0: Nou, zeker. Blijf luisteren, want het zijn hele waardevolle tips straks voor het WK.

0: Zo'n muzikale scheiding wat met Nick en Simon is gebeurd heeft ook wel weer zijn voordelen, want dan krijg je natuurlijk dubbel zoveel leuke muziek. Dit was Simon Keizer en wat moet, dat moet. Het is 6:06 bij Tot 3. En je hoorde het net al in het nieuwsoverzicht. In Arnhem en 4 andere gemeenten begint TNO de proef gezonde woning op recept. Zorgmedewerkers zoals huisartsen en verpleegkundigen kunnen in die gemeente verduurzaming van de huizen van hun patiënten aanvragen. En dat moet leiden tot een betere gezondheid. In het Limburgse Hoensbroek doet Micha Lutgens mee aan de proef.
1: We hebben als huisarts natuurlijk het voordeel dat we achter de voordeur mogen komen. Dus dat je ook gewoon bij de mensen binnen mag. En dan zie je vaak wel schrijnende situaties van slechte isolatie, schimmel, vocht. Veel gedoe met partijen om die zaken geregeld te krijgen. Dat geeft natuurlijk stress. Dat geeft mentale stress aan de ene kant. Depressies, overspannen worden, slecht slapen. Daarvoor komen de mensen bij ons vragen voor een slaappilletje. Maar wat je dan ook ziet, wat Koen ook aangeeft, en mensen die al bepaalde ziektes hebben, bijvoorbeeld astma. Ja, mensen moeten hun medicatie meer gaan gebruiken dan eigenlijk nodig is. Waardoor dat ze ook weer meer bij ons komen. En je kunt wel die medicatie blijven voorschrijven, maar je wil natuurlijk vooral aan de bron aanpakken.
2: Ja. En hebben mensen altijd door dat het aan hun huis ligt?
1: Niet altijd. Het zijn natuurlijk vaak mensen in kwetsbare wijken waar veel meer psychosociale problemen spelen. Dus daar moet je inderdaad ook wel de ruimte en de tijd voor nemen om daar op onderzoek in door te gaan. En als hulpverlener moeten we ook bewust van zijn dat dat wel degelijk een grote rol kan spelen.
2: Ja, want het is natuurlijk ook nooit maar één oorzaak.
1: Nee. En zoals ik al zeg, het zijn kwetsbare wijken. Ja. Mensen met meerdere problemen, financiële problemen, geen werk, gezinsproblemen. Dus ja, daarin zul je moeten gaan uitspitsen om te kijken wat er dan allemaal speelt en wat er gedaan kan worden.
2: En een van de maatregelen is dus dat een energiecoach gaat meekijken. Ja. Wat kunnen energiecoaches bieden?
1: Ik ben natuurlijk geen energiecoach, maar wat ik van hun begrijp, hè, kan het natuurlijk enerzijds om vrij grote dingen gaan. Hele renovaties. Maar het kan ook vaak om heel concreet advies gaan. Toch ramen wat vaker openzetten. Een folie achter de verwarming plakken. En dus het gaat ook niet altijd om heel grote, dure dingen. Maar het kan ook om quick wins gaan.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

De lunch is al gezellig met de radio aan. De voortops en don't walk away. Ik zit even zo naar buiten te kijken. En ik zie dat het in Oenen nu 15,5 graden is. En in Schaveren zo'n 17,1. Nou, hoe het weer zich gaat ontwikkelen de komende dagen. En vandaag en vanavond en vannacht. Dat hoor je van de mensen van Weerplaza. Gaan we straks doen. Rufus en Chaka Khan heb ik voor je klaarstaan. En nu, oh, dit is prachtig.

Nou, ik heb er één keer op het podium zien staan. Ze was straaldronken en daar kwam ook weinig meer uit. Dus Chaka Khan, ditmaal nog met Rufus uit de goede periode. En Once You Get Started, herken je dit geluid? Weet je wat dit voor ding is? Ja. Ja, je hoort het goed inderdaad. Dit is een lelijke eend, maar dan ook echt een ouwe. Deze komt uit 1971. Maar we gaan er straks met Jan, onze automan, gaan we het hebben over die lelijke eend. Er komt een nieuw type aan, elektrisch. En het leuke is ook, we gaan je ook nog even op weg helpen. Dat stel hè, dat je een hele lange droge periode hebt gehad. Dan kan het zomaar weer ineens gaan regenen. We hebben het laatste gehad na een paar, twee weken mooi weer. En dan gaat het toch weer regenen. Dan gebeurt er iets met het wegdek wat niet zo fijn is. En Jan, de automan, die gaat je daar even op weg mee helpen. Hoe je daar het beste mee om kan gaan als je dan de auto uitstapt. Zometeen trouwens het weer, ben je helemaal op de hoogte. En nu Ed Sheeran. She played

0: The Boys bij Radio Gelderland en Give Up Your Guns. We gaan eens contact zoeken met de weerkamer van Weerplaza. Daar zit Johnny Willemsen. Johnny, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou ja, je komt een beetje uit de verte, maar het komt steeds dichterbij. Het zonnetje gaat intussen wel weg trouwens, hè?
1: Ja, er zijn wat buien boven Gelderland, ja. Vooral in het oosten en zuiden van de provincie. Maar de zon komt wel weer terug. In het westen van Nederland schijnt de zon al veelvuldig. En ja, geleidelijk breiden die opklaringen ook oostwaarts uit. Zit je in het oosten van de provincie in de Achterhoek, dan heb je nog wel een groot deel van de middag te maken met buien. Maar zit je wat meer naar het westen, dan zal de zon er wat vaker al bij komen, al gedurende de middag.
0: Oké, dus er komt meer zon aan, dat begrijp ik wel dan.
1: Klopt inderdaad, ja.
0: Oké. En hoe gaat dat vanavond? Koelt het dan ook weer af? Kunnen we dekbed er weer overheen trekken of moeten we een laken gebruiken?
1: Nou, vanavond is eigenlijk best wel aangenaam weer. De wind neemt wat af en halverwege de avond is het nog een graad op 15. Met nog een tijd zon, hè, want de zon gaat pas om 5:10 ongeveer pas onder in deze tijd van het jaar.
0: Ja.
1: Ja, vannacht opklaringen, koelt af tot een graad of 10. En dan morgen starten we droog met in de ochtend ook wel wat zon. Maar het raakt wel weer bewolkt en in de loop van de middag gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Morgen wordt het 18 of 19 graden. En ook een graad of 19 zien we op zondag. Maar qua weerbeeld doen we zondag een andersomversie. Want dan beginnen we met een aantal buien. En breekt in de middag de zon door.
0: Ach ja, voor de verandering zullen we maar zeggen, hè?
1: Ja.
0: Ja, zo is het. Johnny Willemsen van Weerplaza, dankjewel.
2: De

lekker om je verantwoordelijkheid te ontlopen. It was me, the man I need van Olivia Dien bij Radio Gelderland. Zometeen gaan we het met Jan de Automan hebben over de lelijke eend. En nog wat praktische tips hebben we voor je als het een tijd droog is geweest en het gaat weer regenen. En Museum het Valkhof is ook weer geopend. Hebben we een mooie reportage zometeen van. En een wandeltip heb ik ook nog voor je straks na 1 uur.

0: Radio Gelderland.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
4: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
5: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
6: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
7: Bij Woonboulevard Zutphen, elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Pollaan 50 in Zutphen.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Gijsbert's Keukens, Tegels en Sanitair in Apeldoorn.
9: De bloemen van Jos Mom. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Jos Mom. Kamervoort 60A in Huissen.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de WHO onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. In het begin leek het volgens de WHO op een eerdere uitbraak van SARS. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar hij moest roeien met de riemen die hij had, zegt hij. Van Dissel zegt ook dat Nederland niet eerder in lockdown had moeten gaan. Het was op dat moment volgens hem onrealistisch om dat aan bijvoorbeeld Groningers te vragen, waar op dat moment het virus helemaal niet rondging. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, wil het kabinet uitsluiten. Eerder stak het kabinet een stokje voor een overname door een Amerikaans bedrijf. Op een middelbare school in Rome hebben leerlingen een villa uit de Romeinse tijd gevonden onder de gymzaal van hun eigen schoolgebouw. Tijdens een protestactie ontdekten ze toevallig allerlei ondergrondse ruimtes. Die bleken bij een woning uit de 2e eeuw na Christus te horen. De muren zijn versierd met fresco's die vrijwel intact zijn gebleven. De school en de archeologen willen de ruimte voor het publiek openstellen, waarbij de leerlingen rondleidingen zullen geven. Het weer. In het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. En het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dorien, dankjewel. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. Ik noem ze met een lengte, nou langer in minuten, van 15 minuten. Nou, het is al een aardig lijstje. We hebben hem wat ingekort. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 24 minuten. De A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. De politie, de oosterburen hebben hun tent weer opgezet daar, 25 minuten vertraging. En de A12 Duitse grens richting Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoor daar 19 minuten. Dat komt door een ongeluk. De weg is daar gelukkig wel weer vrij. En als laatste de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Kuik daar zo'n 15 minuten vertraging. 3 minuten over 1 is het. We gaan het zo meteen hebben over auto's. Ja, dat vind ik heel erg leuk. Jan Kemp is inmiddels in de studio en we gaan het hebben over de lelijke eend. Maar we gaan het ook hebben over, ja, nattigheid op de weg. Maar dan ook met name na een droge periode. Daar ga je zo meteen van alles over horen. En Museum het Valkhof is geopend, opnieuw geopend. Ze hebben een flinke verbouwing gehad. Ga je zo meteen ook van alles over horen. En als je van wandelen houdt, dan moet je zeker ook even blijven luisteren. Want er vinden dit weekend in onze provincie een aantal fijne wandelevenementen plaats.
12: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
13: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
14: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
15: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
14: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
16: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
17: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
18: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
20: Top 3.

0: Nou, als we veel van dit soort muziek kunnen draaien, dan zouden we het Disco Vrijdag kunnen noemen. Hè? Dayton and the Sound of Music bij Radio Gelderland. Het is 12:15 geworden en we hebben ontzettend veel te doen.
1: We hebben weer een hele volle show.
0: Ja, precies, dat bedoel ik maar.
1: Dus luister sowieso.
0: Zometeen gaan we het hebben over auto's. Jan, de automan, die is aangeschoven. En ik heb net al even met hem voorgesproken waar we het over gaan hebben. En dat is interessant. Als je zelf een auto hebt en je maakt je soms een beetje zorgen als regen gaat vallen na een lange droge periode, want dan kan er wat gladder zijn op de weg. Gaat hij straks alles over vertellen. En we gaan het hebben over Museum het Valkhof, want dat is weer opnieuw geopend. En wandelen, dat doen we ook namelijk. Tenminste, als jij van een wandelingetje houdt, zo op zondag met een mooi zonnetje in het bos, dan heb ik leuke tips voor je, want er worden weer een aantal fijne wandelevenementen in Gelderland gehouden. Maar eerst gaan we even een verjaardag vieren voor iedereen. Zullen we dat gewoon met Cliff Richard doen? Gaan we terug naar 1968.

0: Doe nog even een danspasje, even een zijje komt ie. Tap, tap, 1, 2, 3. En Cliff Richard en uit 1968 en congratulations. Leuk om te horen, toch? Fijn om te horen. Wat ook fijn is, dat is onze Jan. Jan Kemp. Jan, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, we gaan het hebben. Ik heb het de luisteraars al een paar keer verteld, dus de verwachtingen zijn hoog gespannen.
1: Oei, oei.
0: Ja, over de verkeersveiligheid. Hè. We hadden gisteravond even wat contact en toen zei je al van misschien is het wel even goed om het te hebben over als er weer regen gaat vallen, zo na een lange droogteperiode.
1: Droogte tijd, eigenlijk. Ja.
0: Ja, precies. Want volgens mij heeft dat iets met olie op de weg te maken.
1: Nou, niet alleen dat. Het is olie,
0: ja.
1: Maar het zijn ook de hele fijne bandenslijtage dingetjes die op de weg liggen.
0: Het rubber. Oké.
1: Max Verstappen is er blij mee. Als het heel warm weer is, met een beetje rubber op de weg, geeft hij extra grip.
0: Dat is waar.
1: Maar op de gewone weg, als daar een hele poos de zon geschenen heeft, oliedruppels en een beetje bandenslijtage en de rest van de rommel, en er komt in één keer water op,
0: ja.
1: Dan kan het heel vies glad worden.
0: Ja,
1: en dat
0: precies.
1: Is wel iets wat je onderschat.
0: En wat kan je dan het beste doen als je dat weet, zeg maar?
1: De hele inkoppertje is natuurlijk gewoon de snelheid wat minderen, dat sowieso.
0: Tuurlijk.
1: En vooral in bochten en zo in de gaten houden. Want het kan echt. En dat het een paar dagen geregend heeft, dan spoelt het wel schoon. Dan is het over. Maar echt, ik zou maar zeggen, een halve dag nadat het begint te regenen, dan moet je erop rekenen dat de weg heel vies glad kan zijn.
0: Ja, precies. Dus gewoon je snelheid minderen, vooral in de bochten. Ja. Snelwegen, denk ik ook, hè? Een beetje uitkijken.
1: Je ziet het zelf wel, het hard regent en die auto's spatten allemaal water op. Dan spoelt het best wel snel af.
0: Ja.
1: Dan gaat het wel. Maar gewoon provinciale wegen waar niet zo heel veel verkeer is, er ligt toch een beetje olie op.
0: Ja.
1: En dan in de bocht, ja, dan kan je er echt goed uitkijken. Want dat is.
0: En zit er nog verschil in bijvoorbeeld? Want tegenwoordig, ja, we hebben de traditionele band, de zomerband, noem ik hem maar even. Maar je hebt ook die all seasons band.
1: Ja,
0: hè?
1: Nou, dat is een bijkomend probleem. De zomerband is berekend op dat soort dingen.
0: Ja.
1: Dus die slipt veel sneller bij koud en bij nat. Heb je een winterband, die is natuurlijk veel te hard voor de zomer.
0: Ja.
1: Maar zo'n tussenbandje, ja, zo'n half zomer, half winter, ja, die kan het dan toch in dat geval wel goed doen.
0: Ja, en dan
1: dus dat is helemaal niet nadelig.
0: Nee, precies. En dan misschien nog een inkopper. We hebben natuurlijk de wat grotere auto's, die hebben wat bredere banden, andere wegligging.
1: Ja.
0: En dan heb je natuurlijk de wat kleinere auto's, die, nou ja, de banden zijn dan ook goedkoper, maar dan krijg je minder rubber voor. Dus het is ook, die zijn wat smaller en wat kleiner. Zit daar dan nog verschil in?
1: Ja, dat weet ik wel zeker. Als je een smal wieltje hebt, dus een smalle band, die snijdt als het ware wel door de regen heen.
0: Ja.
1: Heb je een hele brede band, er overdreven bij, die gaat gewoon als een bootje draaien. Even op het water.
0: Oh, dus dat. Oké. Okay. Dus dan wordt de wegligging wel even wat anders.
1: De bewuste aquaplanning. En daar heb je meer last bij een brede band. Want die heeft veel, veel grotere oppervlakte op het water.
0: Ja, ja.
1: En die drijft veel sneller. Dus met smalle wieltjes rij je iets makkelijker door het water.
0: Okay.
1: Omdat er niet zoveel druk op zit. Er zit meer druk per vierkante centimeter bandje.
0: Ja.
1: En die grote, ja, dan veel water ertussen. Glijdt hij wel houden.
0: Ja, precies. Nou had je het net over door de bocht rijden. Hè? Kijk, deze ken je. Heb je hier nog onder gelegen onder deze auto?
1: Nooit van gehoord.
0: Ongelooflijk, hè?
1: Ongelooflijk.
0: Jij bent geen Citroën-fan volgens mij, hè?
1: Helemaal, 100%.
0: Oké.
1: De eend.
0: Ja.
1: Oude eend.
0: Ja, precies. Het is zo fantastisch. Fantastisch als je in zo'n ene club, ik ben er een paar keer geweest, dan zie je dus gewoon het type wat je in een eend verwacht. Hè?
1: Ja.
0: Dat is een beetje grijs, dat heeft een snor, dat heeft een baguette achter in de auto,
1: ja,
0: een
1: precies.
0: Petje op.
1: Ja.
0: En het is altijd hartstikke gezellig met een glas wijn erbij. Maar de eend, hè, er is eigenlijk een soort revival van veel automerken aan de gang. Hè? Dat ze weer de oude. Ja, de oude modellen, zeg maar, weer nieuw leven inblazen.
1: Ja, dat is. Ze beginnen met een heleboel auto's. Onder andere de Mini is er al geweest en de Kever is er geweest.
0: Ja.
1: En ik dacht een poos geleden, zou Citroën eens een keer wat doen. Maar verdomp, ja, dan komen ze toch met eens.
0: Ja.
1: En hij wordt prachtig, hoor ik. Ik heb iets wat geheime foto's gezien van de achterkant. Die lijkt er behoorlijk op.
0: Oké, dat schuine achterkantje, zeg maar.
1: Schuine achterkantje, en ook met die bolle spatbordjes.
0: Oh,
1: alleen
0: ja.
1: De voorkant, die is zo geheim. Dat ik hoop wel eens de vleugelspatborden ook weer eraan maken.
0: Ah, dat lijkt me
1: zeker
0: gaaf. En de verlichting, hè?
1: En de koplampen.
0: Ja, de koplampen. Ja,
1: die zijn echt. Als er een eend aankwam rijden, kon je zien dat het een eend was. Gewoon aan de neus en de koplampjes.
0: Ja, zeker.
1: Dus het zou wel heel mooi zijn dat ze dat ook nog weer meenemen.
0: Ja, dat zou wel tof zijn. Maar zouden ze dan ook bijvoorbeeld, want destijds is die eend in Frankrijk ook natuurlijk gemaakt, om bijvoorbeeld een kampeervakantie te doen. Hè? Want die stoelen, die kon je er altijd heel makkelijk, die kon je er gewoon uithalen.
1: Het waren gewoon campingstoelen.
0: Ja.
1: Je zegt van en het mooie is van zo'n stoel, het lijkt zo'n tuinstoeltje wat erin zit.
0: Ja.
1: Maar het comfort was helemaal niet slecht, want je kon er prima zitten, die dingen.
0: Echt fijne stoelen, ja.
1: En een doorgetrokken voorbank voorin. Dus er waren geen twee losse stoelen, maar een bankje doorgetrokken. Dus
0: klopt.
1: aan je gordel laten, kon er nog een kind in de midden bij zitten.
0: Ja, zeker. Dus
1: ze waren wel heel, heel praktisch. En dat zat, ondanks, net wat ik zeg, ondanks dat die stoelen, denk van nou. Maar als je erin zat, denk je, dat zit toch wel comfortabel.
0: Ja, vond ik wel. En het veert allemaal lekker mee, dus dat is altijd wel fijn.
1: Het is heel, ja, een ander zegt veert en de rest zegt het is een beetje zwabberig zo'n ding.
0: Ja, precies.
1: Maar het lag best goed op de weg, hoor. En, ja, maar goed, het schudde heen en weer. Maar
0: het, ja, ik vond het altijd wel leuk. Ja, je kunt er niet zo hard mee, er zit geen airco in. En een bak lawaai krijg je er gratis bij.
1: Beleving, hè? Autobeleving.
0: Het is autobeleving, ja. Dat heb je heel goed.
1: De wind
0: goed.
1: En het geluid zit erin.
0: Ja, ja,
1: en in de nieuwe zal dat best wel aangepast zijn. Ik hoop alleen wel, of ik hoop, daar heb ik natuurlijk niks over te zeggen. Maar ik hoop wel dat ze hem niet al te modern en technisch hebben gemaakt. Met helemaal allemaal digitale snufjes. Want dan is de eenvoud van het autootje er een beetje af. Ja. Dat moet eigenlijk niet.
0: Nou, laten ze dan in ieder geval de versnellingspook bijzonder maken.
1: Ja, hou hoor, die wandelstok.
0: Ja, toch? De wandelstok.
1: Ik vond dat zo'n prachtig ding. Ja, geweldig.
0: Ja, ja, daarom. Dus, nou ja, volgens mij moet dat goed komen. En het heeft smalle bandjes. Dus wat dat betreft, als er water dan na de droge periode op de
1: gaat
0: weg
1: ligt,
0: dan gaat hij wel door. Hè,
1: ik denk het wel, ja.
0: Ja, precies. Is jou verder nog wat opgevallen de afgelopen week als het gaat om het autonieuws?
1: Nou, niet veel. Alleen maar er valt iedere keer op dat ik toevallig gisteren in de krant dan weer, dat de belasting van de auto toch maar weer omhoog gaat. Het gaat maar omhoog.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: En dat met zo'n eentje, ik hoop dat ze het gewicht ook aan de lage kant houden. Dan is die voor de gewone man is die nog een beetje te koop. En ook in de belasting is die en de verzekering is die een beetje goed te doen.
0: Dat is waar. Ja.
1: En de aankoopprijs, maar de auto's, dat loopt helemaal uit de hand. Ze worden veel zwaarder.
0: Ja.
1: En jongen.
0: Zeker die elektrische natuurlijk met de accu's erin. Hè?
1: En de eentje die wordt helemaal elektrisch. Hè? Dus die wordt ongetwijfeld zwaarder als de vorige.
0: Dat denk ik wel.
1: Maar goed, dat ding goed en zuinig loopt. En dan is er wel een markt voor, schat ik.
0: Ja, ja. Dus nou, ik ben heel benieuwd wat het gaat opleveren. Zo naar Renault en de Mini inderdaad, wat je zegt. Wat het gaat doen. Dat is het. Lekker nostalgisch bezig, Jan. Ik vind
1: het niet verkeerd.
0: Nee, precies. zo is het.
1: Hoor eens.
0: Hey Jan, dankjewel. En we spreken elkaar de volgende keer weer. Tot de volgende keer. Hoi, hoi.

Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: Het album is opgenomen op een tropisch eiland. Dat is echt waar, de studio bestaat niet meer. Maar Sting is er toch naartoe gevlogen om samen met Mark Knopfler van de Dire Straits dit op te nemen. En het werd nog een grote hit ook. Money for Nothing bij Radio Gelderland. Het is 2:02 geworden. Ik ga het hebben over cultuur en een museum. Want als je het komend weekend erop uit wil en je wil oude en nieuwe cultuur opsnuiven, dan kun je weer terecht in het Valkhof Museum in Nijmegen. Dan is het voor het eerst weer open voor het gewone publiek, zeg maar, na een ingrijpende verbouwing. Gisteren waren er al veel hoogwaardigheidsbekleders, zo verrichtte koningin Maxima de openingshandeling. Ze zette namelijk een beeldje op zijn kop. Zeker. En burgemeester Hubert Bruls die was er natuurlijk ook. En hij is trots op een stad met een voetbalclub die Europa ingaat en nu een museum met allure heeft.
1: Ik ben elke dag van het jaar eigenlijk trots op mijn stad. Zelfs als we niet een feestdag hebben als deze. Maar u geeft het wel terecht aan. Het is wel mooi om te zien dat een stad is met heel veel gezichten. Vandaag vieren we eigenlijk de heropening van cultuur met een grote C. Maar we zijn ook een stad van volkssport. Met andere woorden, van elk wat wils. En dat blijkt ook wel. De stad groeit nog steeds. We willen nog steeds meer mensen hier wonen dan dat ze vertrekken. En dat zegt altijd genoeg.
2: Hoe belangrijk is dit museum voor Nijmegen?
1: Ja, heel erg belangrijk. Kijk, een museum is in de eerste plaats natuurlijk een tempel waarin cultuur wordt geshowd, waar je van kunt genieten. Maar we weten gewoon uit onderzoeken dat mooie, goede musea trekken ook mensen die hier komen wonen om een museum te bezoeken, maar ook voor hun familie en voor de uitstraling die geeft een stad. Wonen is meer dan alleen maar huizen bouwen. Dat is ook cultuur erbij hebben en blijven ontwikkelen.
2: Dus dit was het allemaal waard?
1: Ja, zonder meer. Kijk, natuurlijk, cultuur gaat nooit zonder geld erbij. Dit is ook natuurlijk best wel een prijzige verbouwing. En ik ben blij dat dat gelukt is. En de komende jaren zullen bewijzen of er ook inderdaad bijvoorbeeld meer bezoekers gaan komen. Want daar ging het natuurlijk ook uiteindelijk om. En ik heb er alle vertrouwen in. Te meer omdat we het geheel hier natuurlijk aan het vernieuwen zijn. We staan inmiddels op het plein waarin we ook nog zijn aan het vernieuwen. En dat geldt voor meerdere culturele voorzieningen hier in de buurt. Het moet een heel cultureel kwartier gaan worden.
2: Ja. Hoe belangrijk is het dan nog dat Koninklijk Huis, dat Maxima, hier dan nog komt?
1: Nou ja, het laat natuurlijk wel zien dat er ook vanuit staatshoofd erkenning is hoe belangrijk het is. En dat blijkt wel, dat trekt toch altijd ook extra belangstelling. En het is natuurlijk met een knipoog naar de opening door haar schoonmoeder, koningin Beatrix, van 14 september 1999. En ik had het genoeg als een van de weinigen hier om ook toen aanwezig te mogen zijn. En het verschil is, nu mocht ik vandaag een paar woorden zeggen, toen moest ik zwijgen.
0: Aan de verbouwing is trouwens meebetaald door de provincie Gelderland. En van de provincie was commissaris van de Koning aanwezig daar. Hij is blij dat hij het museum weer in kan.
3: Ik ben hier zelf in 2005 met mijn gezin komen wonen. Mijn jongens waren toen 1 en 5 jaar. En wij gingen echt behoorlijk vaak met de jongens naar het Valkhof Museum om te kijken wat er allemaal te zien was. Zowel aan moderne kunst als aan natuurlijk alle oudheidkundige vondsten. En ik kan niet wachten om, ze zijn inmiddels 22 en bijna 26. Ik kan niet wachten om ze weer het vernieuwde Valkhof Museum te laten zien.
2: Heeft u tijdens de rondleiding nog wat opgestoken?
3: Ja, ik heb bijvoorbeeld geleerd dat de eerste Neandertalers, de eerste voorlopers van de mensen in Gelderland, hier al 170.000 jaar geleden rondliepen. Dat wist ik niet, maar dat is echt een hele tijd al.
0: En daarbij vallen de 3,5 jaar dat het museum dicht is geweest voor de verbouwing dan weer in het niet. Wil je de kunst trouwens en de oudheidkundige zaken zelf bekijken? Het museum is morgen vanaf een uurtje of 10 open.

Lekker op de fiets, op de Fine Brown Frame. Lou Rawls en Deanna Reeves bij Radio Gelderland. Het is, ik zit even op de klok te kijken. 11:30 over 2:30. En morgen dan hebben we iets leuks. Want het programma van Jan en Cindy, De Hoop op Hoop op zaterdag, dat bestaat 10 jaar. Wordt een hele leuke aflevering. Jazeker. Nu Earth, Wind & Fire. Dit is Sing a Song bij Radio Gelderland.

Afgelopen week toen was ik bij een platenzaak. Jazeker, die hebben wij bij ons in het dorp. En de eigenaar daarvan die was een enorme Rolling Stones-fan. Dus dat bracht de inspiratie voor de Klok op Rock. Straks even na 2 uur gaan we iets van de Rolling Stones draaien. Hoe fijn is dat? Dit is ook een legende, hè? Amy Winehouse.

0: speelfilm annex documentaire gezien over het leven van Amy Winehouse. Is echt heel indrukwekkend.
1: Je moet er gewoon van huilen.
0: Ja, precies.
2: Ja, ik vind het echt verschrikkelijk.
0: Ja, zo is het wel, ja. Dat is de moeite waard om even te bekijken. Back to Black hier bij Radio Gelderland. Bijna 10 minuten voor 2, voor 3, nee, voor 2 geworden alweer. Het is digitaal kijken, is altijd moeilijk. Even kijken, wat wandelingen. Ja, er wordt gewandeld in onze provincie. En hoe? In Pannerden, in Afferden en in Goezen. Daar kun je terecht als je van een flinke wandeling houdt. Laat ik eens beginnen in Pannerden. Want in Café Zaal de Dijk, dat is het startpunt aan de Kerkstraat nummer 6... voor een Gelderse poortwandeltocht. Dat wordt georganiseerd door de Stichting Recreatie en Toerisme Rijnwaarden. Je hebt diverse afstanden. De kinderen kunnen eventueel ook mee of de kleinkinderen. 5 kilometer is de kortste en 40 kilometer is de langste. En dat geldt ook voor de wandeling die georganiseerd wordt door muziekvereniging Eendracht in Afferden. Daar wordt de Eendracht Mars gehouden. Start is bij Cultuurhuis de Meent aan het Koningsplein nummer 2. En als laatste het Schuttershuis. Dat vind je in Goezen aan het Schuttersplein 1. En dat is de wandeling, de 20ste zelfs, van de Andries Wandeltocht. Wordt georganiseerd door de plaatselijke muziekvereniging. Ging al daar, Sint Andries. En daar is de kortste afstand 10 kilometer. Begint vanaf een uurtje of 9. Maar als je langer wil lopen, bijvoorbeeld 30 of 40 kilometer... dan begint het vanaf 7 uur. Nou, als je nou even wandelt, of even Pannerden intikt... of Afferden, of Groezen en wandeling... en je googelt, dan komt het helemaal goed. Goed, ik ben aan.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
5: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
8: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
9: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
10: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.

0: Joop, Lacoste, Levi's, Tommy Hilfiger en Ville Roy en Boch. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder Tennet wil een ondergrondse stroomsnelweg maken in de Westerschelde. Er moeten 2 elektriciteitstunnels worden geboord onder het water. Daarin komen dikke stroomkabels die Zeeuws-Vlaanderen in de toekomst van stroom moeten voorzien. De netbeheerder heeft verschillende opties bekeken en de tunnels hebben volgens het bedrijf de minste impact op de scheepvaart en de natuur. Het is wel duurder dan bijvoorbeeld hoogspanningsmasten plaatsen, maar bewoners, lokale politici en natuurliefhebbers wilden dat niet omdat het de natuur zou verstoren. Israël heeft in het geheim militairen naar Azerbeidzjan gestuurd in de oorlog met Iran. Dat schrijft CNN op basis van bronnen. De troepen waren actief in het zuiden van Azerbeidzjan, vlakbij de grens met Iran. Ze zouden inlichtingenmissies en drone-operaties hebben uitgevoerd. De militairen zouden ook een belangrijk lid van de revolutionaire garde hebben geliquideerd. In België is een gevangene ontsnapt, melden Belgische media. Hij was in het ziekenhuis voor een medische ingreep. Toen hij andere kleding moest aantrekken, lukte het hem om er vandoor te gaan met behulp van een scherp voorwerp. Hij is nog altijd op de vlucht. Voetbalscheidsrechters in de Eredivisie hebben dit jaar 21 keer een foute beslissing genomen, ondanks de VAR, de videoscheidsrechter. Dat maakt de KNVB bekend. Het aantal fouten neemt de laatste jaren wel af. De VAR controleert tijdens een wedstrijd met videobeelden of er bijvoorbeeld wel of niet een overtreding is gemaakt. Vooral in september en oktober werden daarbij veel fouten gemaakt. Later ging het beter, zegt de KNVB. In totaal greep de VAR dit seizoen 105 keer in. Het weer, in het zuiden en oosten buien, in de kustprovincies droog en dan geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog, in de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt dan opnieuw ongeveer 18 graden.
3: Even slikken, hè?
2: Dit was het NOS Journaal.
3: Ja, ik snap het, Dorien, dank je wel, hè. Neem nog een kopje koffie op kosten van Omroep Gelderland. Dan ben je het volgende uur weer helemaal fris voor het nieuwe bulletin. Radio Gelderland, files en vertragingen. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 24 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. De Oosterburen hebben hun tentje daar weer opgezet. Politiecontrole, 19 minuten vertraging. En de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Tiel West en Delft. Daar 22 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De weg is daar dicht en je wordt via de vluchtstrook geleid. 2:02 is het geworden. Het laatste uurtje van tot 3. En dan gaat Jasper Linde jouw gezelschap houden. Wat hij gaat doen, dat hoor je straks allemaal. Maar we gaan eerst de klok nog op rock zetten. Doen we met de Rolling Stones. Een aantal handige life hacks. Jazeker, handige dingen voor in het huishouden. Ga ik met Hans met je doornemen. 2 mannen die het over het huishouden gaan hebben. Dat kan niet beter. En de 3 voor 3. We gaan 3 platen draaien die we allemaal kennen, maar die eigenlijk, statistisch gezien, nooit hoge ogen hebben gegooid in een hitlijst. Hoor je straks hier in Tot 3.
4: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
5: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
4: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
5: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
7: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
10: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
11: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.

0: heren van Chic die deden ook goed mee, hè? Bernard Edwards en Al Rogers en Sister Sledge. We are family. Het is 11:30 over 2. Ik heb mijn zoon even gevraagd of hij een stukje gitaar wil spelen. Dat gaat best aardig, hè? Hij heeft nog les, maar dat gaat best goed. We gaan de klok op rock zetten en we gaan terug naar het jaar
1: 1968.
0: De klok. Ja, we gaan een liedje draaien wat vaak wordt gezien als het moment dat de band afscheid nam van haar psychedelische periode en terugkeerde naar een wat meer rauwe, bluesachtige rocksound. Ja, dat was een beetje een overgang voor de Rolling Stones. Afgelopen week was ik bij een platenzaak en daar stond hij, die hele grote box. Die witte box van de Rolling Stones met alle LP's in origineel mono. Dat is een verzamelbox. Als je het wil hebben, ik weet waar die staat. Dus ja, nou ja, goed. Maar, en daar staat deze ongetwijfeld ook op. Ik weet niet of deze uitvoering trouwens in stereo is of in mono, maar daar kom je snel genoeg achter. Dit zijn de Rolling Stones hier in De Klok op Rock en Jumping Jack Flash.

0: Ja, hoe oud waren ze? 12, 13 toen dit een wereldhit werd. Hanson en Bob bij Radio Gelderland. Hans is weer aangeschoven. Hans, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, Hans, ik moet even wat aan je kwijt. Ik heb gisteravond, je kunt nuttigere dingen doen in je leven, maar ik heb het toch even aandacht aan besteed. Ja, dat is mijn afwijking als het om radio gaat. Dit is natuurlijk mijn favoriete rubriek, want ik ben de man met twee linkerhanden, kan ik je melden. We gaan het hebben over de life hacks. Ja, en dan ga ik maar even wat anders doen, want ik ga je wat vertellen. Dit ken je, hè?
1: Ja, een van de hoogtepunten van de jaren 80.
0: Ja, precies, ja. Precies. Ja. En wat heeft dit nou te maken dan met de life hack? Nou, kan je vertellen, de componist van Only Love, van Nana Mouskouri, is dezelfde als deze.
1: Over eigen huis en tuin, onze life hack tune.
0: Zeker, ja. Vladimir Kosma heet hij. Hij woont in Frankrijk. En je zou hem eens op moeten zoeken. Die man die heeft meer dan 150 films van muziek voorzien, zo moet ik het zeggen. En het is een hele productieve componist. Schijnt ook nog een aardige vent te zijn. Hij schrijft dan leuke muziek ook, kun je nagaan. Ja. Hans, ja. We gaan naar de live acts. Twee linkerhanden. Ik zie je kijken.
1: Hij lijkt heel erg op die grote producent van shows in Alsmeer.
0: Joop van Ende. Ja, ik klopt. Ja.
1: Dit is twee druppels water. Ja, dat klopt. Je zou bijna zeggen dat het dezelfde is. Ja. Dat Joop van Ende heeft geproduceerd.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Dus, dat is inderdaad zo. Nou goed, we gaan weer verder voor mij. De man met de twee linkerhanden. Straks komt het WK eraan, Hans. Ik weet niet wat jij me gaat doen, maar wij in de straat gaan wel wat slingers op.
1: Oh. Nou, bij mij, bij ons in huis hangt het een beetje af van de prestaties van het Nederlands elftal. Hè. Als wij de eerste wedstrijd tegen Japan bijvoorbeeld verliezen met 3-1... dan denk je van dat wordt niks.
0: Nee, weg met de slingers.
1: Maar gaan we door die eerste ronde heen en ziet het er positief uit.
0: Wordt steeds meer, hè?
1: Dan gaan we de vlaggen van boven halen en de vlaggetjes, de oranje vlaggetjes van boven halen. Zeker. En gaan we ze ophangen. Ben benieuwd trouwens, dus vragen de luisteraars, of zij ook al de vlagjes klaar hebben liggen. Wat ze van plan zijn. En misschien, ik reed door Ede en ik zag een van die straten in Ede, ik weet niet precies wat het was, daar hingen al vlaggetjes.
0: Dus nu al?
1: Nu al, ja. Oh. Dus dat zijn mensen die zijn er voorbereid. Ben benieuwd, zijn er luisteraars die al bezig zijn
0: met
1: de voorbereiding? Apeldoorn bijvoorbeeld, dat weet ik, de rotonde, de oranje rotonde.
0: Ja,
1: die
0: zeker.
1: Hebben officieel toestemming gekregen van de gemeente om daar vlaggetjes op te hangen, ondanks alle relletjes die er zijn geweest rond asielzoekers en zo.
0: Dat klopt, dat is die oranje rotonde daar. En er zijn hele straten ook oranje gekleurd. We hebben de foto's in het verleden hier wel gezien. Maar misschien heb jij die vlaggetjes al op zolder liggen en wat ga je ermee doen? Laat maar even zien, misschien nog een oude foto erbij. App het even, 06-22-22-1342.
1: En de vraag natuurlijk bij de lifehack is, hoe doe je dat veilig? Waar moet je op letten bij het ophangen van die versierselen? Nou, de brandweer, heel toevallig, kwam vandaag met een aantal tips. En ik heb begrepen dat de brandweer Almere ook een aantal tips heeft gegeven. Want ook daar gaat het nog wel eens mis met het ophangen van versierselen. Nou, de nationale brandweer zegt van, kies voor oranje versierselen die niet brandbaar zijn. Bijvoorbeeld van aluminiumfolie of voorzien van brandvertragende stoffen. Je kunt natuurlijk ook eventjes een vlammetje tegenaan houden, kijken van, gaat het branden? Nou, brandt het niet, dan is het niet brandbaar.
0: Je kunt het even testen.
1: Ja, voordat je het ophangt natuurlijk.
0: Ja, ik snap het.
1: Over brandbaar gesproken, je ziet ook wel eens mensen die zijn heel erg oranje fan en die pakken hun hele huis in met oranje gekleurd bouwzeil. Fantastisch materiaal.
0: Ja, natuurlijk.
1: Maar dat spul is brandbaar.
0: Oh, dus moet je niet doen.
1: Het vangt heel veel wind, dus komt de wind eronder.
0: Oeh.
1: Dan gaat alles omhoog.
0: Dan vliegt alles in de fik.
1: Dat moet je vooral niet doen, zegt de brandweer van Almere. Ja, en dan is er natuurlijk altijd iets als opletten met warmtebronnen. Laat de versierselen die brandbaar zijn niet in de buurt van warmtebronnen komen. Zoals verlichting, tv-schermen, barbecues.
0: Barbecues, zeker.
1: Ja. Nou, let daarop, zegt de brandweer.
0: Oké, dus daar moeten we op letten. Beetje brandvertragende of brandwerende stoffen. Ik ben toch wel benieuwd hoe jij dat doet aan de andere kant van de radio. Als jij weet hoe je dat onderzoekt, laat maar even weten. Via de Omroep Gelderland app is het allemaal van harte welkom. Even rechtsboven op WhatsApp ons klikken en dan komt het hier binnen. Hey Hans, nog even over dat baking soda. Vanmorgen kwam ik hier het pand binnen. En baking soda, dat is toch wel een beetje de life hack der life hacks, hè Hans?
1: Dus overal goed voor.
0: Overal goed voor, hè? Je kunt er cake van bakken, maar je kunt er ook de wc mee ontstoppen. Hè?
1: Ja, alles kan ermee.
0: Nou, we hebben het laatst gehad, toen was ik ook even aan het zoeken en de wc ontstoppen. Want wij hebben een langzaam doortrekkende wc. Ik zal je het thuis besparen.
1: Is dat een langzaam doortrekkende wc?
0: Die van ons namelijk, dat is heel grappig. En dat hoort dus zo. Als je die doortrekt, dan loopt het water eerst omhoog en daarna zakt het weer langzaam omlaag. En dat hoort zo. Dat wist ik ook niet, dat heeft de loodgieter mij verteld. Maar op een gegeven moment, dat water zakte niet meer naar beneden. Dus toen dacht ik van ja, dan is er toch iets mis. Nou, even kijken, baking soda met natuurazijn. Hop, allemaal erin gegooid.
1: En?
0: Ja, wat denk je? Er gebeurde niks. Dus het water bleef maar staan. Maar het magische aan het baking soda was... Ik was denk ik 3/4 dag later en een paar spoelbeurten later. We hebben gewoon stug volgehouden. En het was verholpen.
1: Oké.
0: Okay. Ja, dus wat dat betreft...
1: De loodgieter die is niet gekomen?
0: De loodgieter, nee, want die stond ik echt op het punt om te bellen... Om daar wat aan te gaan doen. Maar dat was dus niet nodig. Dus wat dat betreft, baking soda.
1: Wonderspul.
0: Ja, het is, ja precies. Zo is het maar net. Hans, hebben we straks nog wat live hacks? Volgens mij wel, hè?
1: Ja, ik heb nog een aantal tips, ja. Ja.
0: Okay,
1: maar ik ben benieuwd wat de luisteraars gaan doen met oranje en zo. En het voetbal.
0: Ja, en het brandwerend houden daarvan. En een andere tip is trouwens ook welkom, hoor. Hans heeft er zometeen nog meer hier in Top 3. Zullen we eerst even Bruno Mars draaien?
1: Dit is, lijkt me leuk.
0: Ja, lijkt me leuk. Doen we. I Just Might. Oh!

Hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei!

0: krijgen wat appjes binnen van luisteraars die zeggen: wat waren jullie nou met die telefoon dan net aan het doen? Nou, wij waren wat fragmenten van Wolfman Jack aan het beluisteren. Legendarische discjockey in Amerika, Clap for the Wolfman. Dat was het liedje wat hij met Guess Who heeft gemaakt. Goed, we gaan weer verder met onze live hacks. Hans is nog steeds aangeschoven. Hans, ja, had nog wat over de brandweer, hè? Wacht even hoor. Ja, over de brandweer had je nog.
1: Ja, ik zat even te kijken naar een filmpje dat binnenkomt van Tony. Die laat zien hoe zijn huis er nu al uitziet. Fantastisch versierd.
0: Oh,
1: prachtig royaal.
0: Oh, dat is mooi om te
1: bij
0: zien.
1: Tony.
0: Ja.
1: De brandweer, ja, die heeft een aantal tips voor het ophangen van versieringen. Als je versieringen over de weg hangt, moet het natuurlijk hoog hangen, zodat alle auto's er onderdoor kunnen. Hulpdiensten, brandweerwagens moeten er natuurlijk ook onderdoor kunnen. Dus ja, zorg ervoor dat het hoog genoeg hangt. 4,20 meter.
0: 4,20 meter.
1: Okay. Als het hoger dan 4,20 meter hangt, is het goed. Moet dat ook wel stevig bevestigd worden. Maar 4,20 meter, dat is de norm die daarvoor staat.
0: Okay.
1: Hang versieringen stevig op, bijvoorbeeld met ijzerdraad, zegt de brandweer. Zodat de versieringen niet snel naar beneden vallen als er brand ontstaat. Bij versieringen kun je kiezen voor het KEMA-keurmerk of het DECRA-merk. Dat zijn keurmerken en dat zijn keurmerken die alleen gegeven worden voor stoffen die moeilijk ontvlambaar zijn. Ga je verlichting ophangen, zorg ervoor dat het verlengsnoer niet oververhit raakt. Rol een verlengsnoer altijd helemaal uit. Anders doe je dat niet, dan heb je een spoel. En spoelen, dat weten wij die een beetje elektronica hebben gestudeerd en ervoor mee gespeeld hebben, die kunnen warm worden, zeker als er veel vermogen op staat. Dus helemaal uitrollen en niet te veel erop aansluiten.
0: Nee.
1: Op die spoelen. En controleer altijd de bedrading voordat je echt wegloopt. Want zorg ervoor dat de bedrading niet beschadigd is. Kun je kortsluiting krijgen.
0: Geaarde stekkers ook gebruiken.
1: Geaarde stekkers. Ja. Voorkom dus dat er brand ontstaat met stroom. En nog een vraag van de brandweer die de brandweer van Almere geeft aan de mensen daar, maar natuurlijk ook in Gelderland geldt. Als je een straat versiert, zorg ervoor dat de brandkranen vrij zijn.
0: Ja. Ja,
1: je moet er niet aan denken dat er ergens brand in jouw straat ontstaat en de brandweer niet bij de brandkraan kan komen of helemaal niet meer herkenbaar is als zodanig. Dus zorg ervoor dat de brandkraan vrij is. Dat zijn belangrijke dingen.
0: Ik kan er wel iets bij voorstellen. Ik kreeg net nog een appje van Willem. Die zegt van, joh, André, met die baking soda is hartstikke leuk. Heb ik ook geprobeerd in de wc, maar het gaat enorm bruisen. Ja, dat klopt.
1: Dat is de bedoeling, toch?
0: Dat is de bedoeling. Je krijgt inderdaad een enorme bruisbak in je toilet. En daarna dan zakt het keurig weg. Dus dat is het een beetje. Dat waren de life hacks. Maandag weer, denk ik, of vrijdag. Wanneer doe je het weer? Maar vrijdag,
1: het is vandaag vrijdag.
0: Vrijdag, het is volgende week weer. Moeten we een week
1: maandag, wachten. Het is vandaag vrijdag.
0: Ja, oké. Maar maandag heb je weer meer. Maandag weer meer. Okay. Ja, precies. Ja. Dames en heren, tot zover weer de Mannenpraat. Ja.

Ja, de handigheidjes die vlogen je weer om de oren de afgelopen minuten. Maandag dan heeft Hans er weer een aantal klaargezet voor je. Robert Palmer en UB40 en I'll Be Your Baby Tonight. Zometeen gaan we de 3 voor 3 doen. Platen die geen hit werden, maar die je toch kent.

0: Debbie Harry en de mannen van Blondie. En Denise, we gaan nu gaan landen.
1: Ja. 3 voor 3.
0: Daar is nu de hoogste tijd voor. We gaan platen aan je laten horen die geen hit werden. Ja, vroeger was dat gewoon aan de hand van verkoopcijfers. Kon je makkelijk meten en dus statistieken opmaken of platen een hit werden. Ja, tegenwoordig is dat wat anders ingeregeld. Ja, dan verkoop je er niet meer zoveel. Er wordt tweedehands wel het een en ander verhandeld. Maar het zijn de streams die je tegenwoordig doen en worden dus heel anders samengesteld. Maar nu gaan we terug naar vroege tijden met ook daarin een plaat die helemaal geen hit is geweest, maar toch op nummer 1 van de top 2000 heeft gestaan. Dat is wel bijzonder. Ga je zo meteen horen. Het zijn in ieder geval 2 Nederlandse platen. Hoe fijn is dat? 2 Nederlandstalige ook nog een keer. Dit is de eerste, Van de Dijk.
1: 3 voor 3.

0: was het 3 voor 3 platen die geen hit werden, maar die we toch allemaal kennen, hè? Ja. Het is bijna 3 uur. Zometeen gaan we plaatsmaken voor Jasper Linder. Jasper, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jij liet mij daarnet een plaat horen wat jij zometeen gaat draaien. En ik moest meteen denken aan het ideale spinning tempo.
1: Lekker, hè?
0: Dat is wel heel fijn. Dat kun je uren volhouden op de fiets, hè?
1: Volgens mij is dit een beetje het zomernummer van dit jaar.
0: En dat komt uit Scandinavië, hè?
1: Ja, inderdaad. Oh, ik had er nog nooit van gehoord, maar ik vind het zo fijn. Ik ga hier zo lekker op. Okay. Zo goed.
0: Oh, kijk. Dus de muzikale keuze van Jasper, die komt zo meteen voorbij.
1: Ja, absoluut.
0: Welke dat is, dat houden we nog even geheim natuurlijk. Dat hoor je zo meteen. Maar wat ga je nog meer doen?
1: Nou, een leuk spelletje Memory.
0: Oh ja,
1: ik hoop dat iedereen toch een klein beetje pen en papier bij zich heeft om die hersens te kraken.
0: Ja.
1: Vandaag wel een lastige, denk ik. En natuurlijk onze wissellijst. En dat is wel een leuke, vind ik. Want zo vaak krijg ik niet de kans om ze te draaien of in de lijst te stoppen.
0: Oh.
1: En vandaag is het 10 jaar geleden dat ze heel spontaan een reunie hadden.
0: Spontaan ook?
1: Ja, heel spontaan.
0: Oh, wauw. Oké, nou, ik ben...
1: En we blijven een beetje in het noorden.
0: Ja.
1: Dan stop ik.
0: Oh, dat wel. Oké. Nee, dan houden we het daarbij. Nou goed, in ieder geval tot een uurtje of 6 is Jasper je vriend op de radio.
1: Absoluut.
0: Heel veel succes zometeen.
1: Ja, dankjewel.
0: En dit is Charlie Puth. Wij spreken elkaar zondag weer voor een nieuwe muziekcadeau hier bij Radio Gelderland. MUZIEK

0: Radio Gelderland.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
3: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
4: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Koster in Nijkerk.
6: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland was niet goed voorbereid op de coronacrisis en is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Aalbersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Aalbersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De mannen die werden verdacht van de kunstroof uit het Drents Museum hebben alle 3 celstraffen gekregen van bijna 4 jaar. Begin vorig jaar werden uit het museum in Assen een gouden helm en 3 armbanden uit Roemenië gestolen. In ruil voor strafvermindering sloten 2 van de 3 mannen een deal met justitie en werd een deel van de buit teruggegeven. Toch was hun straf hoger dan de eis. De 3de man sloot geen deal omdat hij naar eigen zeggen niet bij de roof betrokken was. De rechtbank vindt van wel. Daarom krijgt hij dezelfde straf van bijna 4 jaar opgelegd. Israël heeft vanuit Azerbeidzjan aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zeggen bronnen tegen CNN. De militairen zouden actief zijn geweest in het zuiden van het land. Ook in onder meer de Verenigde Arabische Emiraten zouden Israëlische militairen actief zijn in de oorlog tegen Iran. Sectie op bultrug Timmy heeft niet uitgewezen waaraan het dier is doodgegaan. Wel is definitief vastgesteld dat Timmy een vrouwtje was. 3 weken geleden spoelde de walvis dood aan op een Deens eiland nadat er veel pogingen waren gedaan om Timmy te redden. Onderzoekers zeggen dat het dier al in te verre staat van ontbinding was om de doodsoorzaak vast te stellen. Het weer, in het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het is een graad of 18. Morgen begint droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dorien, dankjewel. En dit is Radio Gelderland met de verkeersinformatie van de ANWB. Momenteel 4 files in de provincie. Beginnend op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Baarn en Barneveld. 21 minuten vertraging. Dan de langste op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en knooppunt Empel. 19 kilometer file, vertraging 45 minuten. Dan de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Tiel West en Knooppunt Del. 20 minuten vertraging vanwege een spoedreparatie. En tot slot de A50 Arnhem richting Oss tussen Knooppunt Valburg en Ravenstein. 12 kilometer file daar, vertraging is 20 minuten.
9: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
10: Badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitaire afdeling bij Wentes Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wentestegelsenvloeren.nl.
11: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Nederland. De bloemen van Jos Mom. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Jos Mom. Kamervoort 60A in Huissen. Nama. Meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
12: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
11: Nama. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
13: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: Grote designmeubeloutlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
16: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
17: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Wennekes Wonen in Groesbeek geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
16: 20% korting?
17: Ja, ook bij Wennekes Wonen in Groesbeek.
15: Designmeubel Outlet Zevenaar is ook aanstaande zondag geopend. Designmeubel-outlet.nl.
0: Thuis in Gelderland.

Mental as anything, you're gonna live it up. Goedemiddag, dit is Thuis in Gelderland. Het is vandaag vrijdag 5 juni 2026. Fijn dat je luistert naar Radio Gelderland. Nou, als je hier ooit het pand binnenloopt, dan zie je hem wel hangen hoor. Onze gouden wissellijst. En vandaag heb ik daar ABBA in opgehangen. En daarvoor moeten we toch even 10 jaar terug de tijd in. Toen stonden de 4 leden van ABBA voor het eerst sinds 1982 weer samen op het podium. En een jubileum van Bjorn en Benny was eigenlijk de aanleiding. En eigenlijk was het ook een heel spontaan reunietje. Dus toen dacht ik, dat is wel leuk om daarvan even onze gouden wissellijst aan te eren. Ik heb 3 opties voor je. Daar mag jij uit kiezen welke optie jij zo meteen wil horen. Heel makkelijk, even appen naar 06-22-221-342. Of even mailen naar jasper@gld.nl.

Welke van ABBA wil je horen? Laat het even weten. Appen mag dus naar 06-22-22-1342 of mailen naar jasper@gld.nl. Optie 1, optie 2 of optie 3. Laat maar weten.

Thuis in Gelderland. Maandag tot en met vrijdag. Tussen 3 en 6. Op Radio Gelderland.

Radio Gelderland met Taylor Swift. Je hoorde The Fate of Ophelia. Tijd voor de gouden wissellijst. Hij hangt hier in de gang aan de muur. Zodat de rommel dat je dat niet gaat opvallen bij binnenkomst. Vandaag de Zweedse hitmachine ABBA, mag ik wel zeggen. Ik had drie opties voor je. ABBA met SOS, Dancing Queen of Waterloo. Met twee stemmen verschil. ABBA met Waterloo.

0: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Hi, I'm Andrew van Australië-New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
6: Heel Aalten zingt. Het Aaltens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
7: Het is 3:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Terlet is het 16,9 graden en in Steenenkamer 20,3 graden. Het weer in Gelderland. Vanmiddag komen er buien voor. Het wordt 18 of 19 graden. Vanavond is er in de Achterhoek nog een laatste bui. En verder in de provincie schijnt de zon een tijdje. Dan het belangrijkste nieuws. In Apeldoorn is een 19-jarige vrouw op een fatbike aangereden door een automobilist die daarna doorreed. De politie zoekt de bestuurder en roept getuigen op zich te melden. En Sanne uit Wil heeft haar eigen G-team bij voetbalvereniging Concordia, dankzij de inzet van haar ouders en trainer Thijs Willemsen. Het team biedt kinderen de kans om samen te sporten en plezier te maken. Meer Gelders nieuws lees je natuurlijk op onze website gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ik behandel de files met een vertraging langer dan 10 minuten. Het zijn er 4. We beginnen op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 30 minuten vertraging. Dan de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. 15 minuten vertraging. De A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Tiel-West en Knooppunt Del. 6 kilometer. 15 minuten vertraging. En tot slot de A50 Arnhem richting Oss tussen Knooppunt Valburg en Ravenstein. 12 kilometer file. Vertraging 22 minuten.
8: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
9: Uw dak vakkundig laten coaten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
10: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
9: Uw dak vakkundig laten coaten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
11: Geraniums, €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis. Bloemenkwekerij Josmom.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgerzoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Ede of Nijmegen.
14: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
15: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
14: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.

De Stray Cats met Rock This Town. En daarvoor Celine Dion met I'm Alive. Over een paar minuten gaan we Memory spelen. Niet met kaartjes, maar met muziek. Je hoort zo meteen 6 korte fragmenten. En 2 van die fragmenten die zijn van dezelfde artiest. Ik dacht, ik zeg het alvast even, want dan kan je alvast pen...

papier pakken. Of nou ja, op je telefoon een notitieblokje erbij pakken. Want dan overval ik je niet zometeen als we het gaan spelen. Hoe gaan we het verder? Ik leg het zo meteen nog even uit als het te snel gaat. Zometeen moet je twee nummers, de juiste nummers naar mij appen. En dan maak je kans op de exclusieve Radio Gelderland attentie van de week. Luister goed, want binnen nu en 10 minuten

0: Wat blijft hij fijn, hè? Skipper Wise, standing outside in the rain. We gaan Memory spelen. Tijd om jouw hersenen even aan het werk te zetten. Om jouw muzikale kennis even te testen. Memory, niet vandaag met kaartjes zoals in het klassieke spel. Maar vandaag met fragmenten van hits. Nee, je hoort er zo meteen 6, waarvan er 2 van dezelfde artiest zijn. En die moet je natuurlijk onthouden. De nummers van die fragmentjes, ja, die moet je onthouden. En ja, die mag je naar mij appen of mailen. Appen mag naar 06-22-22-1342. Of mailen naar jasper@gld.nl. Dus 2 cijfers, appen naar 06-22-22-1342. Of mailen naar jasper@gld.nl. En uit alle inzending loten we 1 kandidaat die het antwoord op radio mag geven. En als je het goed hebt, dan ben jij dat exclusieve Radio Gelderland attentie van de week. Ja, dan moet je wel goed hebben. Dat wel. Nou, hopelijk heb je pen en papier in ieder geval bij de hand. Dan gaan we beginnen. Ik heb ze hier voor me staan. Mag natuurlijk niet zeggen wat het precies is, maar nummer 1.
1: 1.

Ik heb twee cijfers van je nodig. En die cijfers die mag je gaan appen via 06-2222-1342. Of mailen naar jasper@gld.nl. Twee cijfers dus. Je hebt een kwartiertje de tijd. Ik hoor het graag. Dit is McFadden en Whitehead. Ain't no stopping us now.

0: één op de vier mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
1: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
2: Peugeot.
3: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
4: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
3: Nu bij Dirk, Almhof Hoekje, 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
6: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
5: Echt?
6: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen. En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hamer Badkamers, Sanitair en Tegels in Brummen.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Opnieuw is een Nederlands marineschip gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China is de marine en luchtmacht ingezet om het Nederlandse schip te volgen. Het gaat om het marineschip De Ruiter, dat onderweg is naar een oefening. Vorige week claimde het Chinese leger het fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op deze nieuwste verklaring van China. Het gebeurt vaker dat China schepen in omliggende wateren intimideert. Vorig jaar overkwam het een marineschip uit de VS. Nederland is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen voor de coronacrisis waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor brandstichting in een woning in Rotterdam. Het gaat om een 38-jarige Rotterdammer. Bij de brand kwam zondag een 44-jarige man uit Zwijndrecht om het leven. Het vuur ontstond rond 11:30 in een tuin en sloeg daarna snel over naar een woning. De brandweer had uren nodig om het onder controle te krijgen. 60 woningen werden ontruimd. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf, omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het weer. In het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag kans op wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dorien, dankjewel. En dit is Radio Gelderland met de verkeersinformatie van de ANWB. Ik behandel de files van 10 minuten of langer. We beginnen op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Baarn en Stroe. 18 kilometer file, vertraging 22 minuten. Dan de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 11 kilometer file, vertraging 35 minuten. A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg. 20 minuten vertraging. En tot slot de A50 Arnhem richting Os. Tussen Heteren en Ravenstein. 15 kilometer file. Vertraging daar is 25 minuten. We gaan verder zo met ons spelletje Memory. Je hoort 6 fragmenten waarvan 2 van dezelfde artiest zijn. En die nummers daarvan die moet je onthouden en naar mij mailen of appen. We lopen ze nog een keertje voor je langs.
2: 1.

0: appen naar 06-2222-1342 of mailen naar jasper@gld.nl.
1: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl. Let's
2: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
3: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
4: Voordat ik hier manager werd...

0: soep. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
2: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Thuis in Gelderland.

0: 14 minuten over 4, you're the Fly Too High hier bij Radio Gelderland. Tijd voor de ontknoping van ons memory-spelletje. Aan de telefoon heb ik Harmien. Harmien, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jasper.
0: Hoe is jouw dag vandaag?
1: Ja, lekker.
0: Ja? Gaat het rustig aan? Wat heb je allemaal gedaan?
1: Boodschappen gedaan en lekker gepuzzeld. En nou ben ik onderhand met eten bezig.
0: Kijk.
1: En lekker radio luisteren.
0: Kijk. En wat schaft de pot?
1: De pot schaft vanavond overschotel met witlof, ham en kaas.
0: Oh, lekker. Dat klinkt goed hoor. Zeker.
1: Ja,
0: was de opgave van ons memory spelletje een beetje te doen?
1: Ja, heel goed. Nou, deze keer vond ik wel.
0: Nou, gelukkig. Ja, ik vraag het toch nog maar even voor de zekerheid, want als ik dan ons berichtensysteem bekijk, er zijn eigenlijk twee groepen. De groep zegt 1 en 6 en jij zegt nummer?
1: 2 en 5.
0: Nummer 2 en 5. En waarom ben je zo zeker ervan?
1: Omdat het alle twee Eric Clapton was.
0: Eric Clapton, oké. Okay. Ik ga het even invullen en dan hoor het. Inderdaad, nummer 2 en nummer 5, dat klopt helemaal. En ik denk inderdaad dat heel veel mensen een klein beetje van een apropos waren. Want nummer 1 was Olivia Dean en nummer 6 was Madonna. Ja. Maar inderdaad, nummer 2 en 5, Eric Clapton. Welke van de twee wil jij graag horen?
1: De eerste, nummer 2.
0: Nummer 2, dat is I Shot the Sheriff. Even kijken, dan gaan we dat doen. Blijf even hangen, dan ga ik ervoor zorgen dat we jouw gegevens gaan noteren. En dan komt dat presentje jouw kant op.
1: Oh, heel leuk.
0: Wens ik jou een heel mooi weekend.
1: Ja, hetzelfde.
0: Hoi.

0: Radio Gelderland met Eric Clapton, I Shot the Sheriff. En als je over een tijdje figuren op straat ziet lopen die blauw zijn, ja, dat kunnen natuurlijk smurfen zijn, maar ook onwillige demonstranten. Minister Van Wil van Justitie en Veiligheid wil demonstranten die niet de bevelen van de politie opvolgen kunnen bespuiten met water met een kleurstof. En hij weet zelf al welke kleur dat moet worden, zei hij tegen een verslaggever van RTL.
1: Nou ja, ik heb het zelf niet smurfwater genoemd, dus blauw. Ik denk dat ik daar wat mee moet dan.
2: En waarom blauw?
1: Ik ga er niet over, maar de analogie van smurfen voor mij maakte denk ik heel beeldend wat hiermee wordt bedoeld. Namelijk dat mensen die zich niet verwijderen van een plek of die geweld gebruiken of wat dan ook, ook gewoon kenbaar zijn, ook nadat ze weg zijn gegaan van de site, als zijn, jij was erbij, je stond ertussen. En dat maakt uiteindelijk de opsporing dan ook weer makkelijker. Het idee is dat je dit middel echt pas inzet op het moment dat andere vorderingen allemaal niet hebben gewerkt. De mensen die daar dan nog zich bevinden, die lopen het risico nu al om nat gespoten te worden of met traangas te worden benaderd. En straks ook om blauw te worden.
2: Een ander kritiekpunt is dat ze zeggen, ja, je kunt niet zomaar alles op mensen schieten met water. Traangas, kleurstof.
1: Ja, dat kan dus wel.
2: Dat vindt u dat dat moet kunnen?
1: Ja, kijk, we hebben het geweldsmonopolie belegd bij de staat. Daar gaan we altijd zo terughoudend mogelijk mee om. Dus geweld is echt het allerlaatste redmiddel. Maar als het nodig is, dan moet je dus verschillende middelen hebben om die escalatie op te kunnen bouwen. De waterwerpers zijn goed bekend, denk ik. Die gebruiken we al een tijdje. Ja, dit zijn aanvullende mogelijkheden om de effectiviteit daarvan te vergroten.
0: Ja, smurfenwater dus in de strijd tegen demonstranten. Dan de zomerhit van dit jaar. Ik denk dat ik hem wel mag aankondigen. Dat heet Magnetic. En dat is een nummer van een Noors trio. Het heet namelijk De Bouwstaan. En dit jaar is het eigenlijk gereleased. En dit nummer ontstond in een vakantiehuisje aan zee. En het is heel zomers, maar je moet je even inbeelden. Dit nummer is ontstaan met een temperatuur van min 15 graden buiten tijdens een sneeuwstorm. En het gaat om de onweerstaanbare klik tussen twee mensen. En wat wel leuk is om even te benoemen, dit nummer, de baslijn, is gesampled uit dit nummer. Mojo's Lady Hear Me Tonight. Die hebben ze dus gebruikt en die hoor je dus ook al. Maar het is volgens mij, en ik hoor hem bijna overal voorbij komen, de zomerhit van dit moment. En dan heb ik het over Bouwsa met Magnetic.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Begin je ontdekkingstocht bij Van der Stad, keuken, tegel en bad. Met betaalbare luxe keukens, de ruimste keuze vloer- en wandtegels... en badkamers in alle stijlen. Kom eens langs bij Van der Stad, keuken, tegel en bad.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Arnhem, Apeldoorn of Tiel.
2: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polsenweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
3: Grote designmeubeloutlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
4: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
5: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Rob Megens Woonatelier geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
5: Ja, ook bij Rob Megens in Wijchen.
3: Designmeubel Outlet Zevenaar is ook aanstaande zondag geopend. Designmeubel-outlet.nl.
6: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
7: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
8: Keuken nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de keukenafdeling bij Venters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op venterstegelsenvloeren.nl.
7: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
9: Half vijf, je luistert naar Radio Gelderland. In Woerd is het 15,8 graden en in Wissel 20,2. Het weer in Gelderland. Vanmiddag komen er buien voor, maar geleidelijk vaker de zon die tevoorschijn komt. Het wordt 18 of 19 graden. Vanavond alleen in de Achterhoek nog een laatste bui. Dan het belangrijkste Gelders nieuws. In Deest is een bestelauto tegen een lantaarnpaal gebotst op de kruising van de Van Heemstraweg en de Friesenweg. De bestuurder stapte zelfstandig uit, terwijl de politie de toedracht van het ongeluk nu onderzoekt. En Marinus Dijkhuizen heeft een nieuwe club gevonden. Hij gaat aan de slag bij VVV Venlo. Hij tekende voor 2 seizoenen na zijn vertrek bij De Graafschap. Meer Gelders nieuws lees je natuurlijk op onze website gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ik behandel de files met 15 minuten vertraging of langer. We beginnen op de A2, Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 13 kilometer file, vertraging 26 minuten. Dan de A12, Arnhem richting Oberhausen tussen afrit Beek en de Duitse grens. 20 minuten vertraging. En tot slot de A50, Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 12 kilometer file daar, vertraging 25 minuten.
3: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
8: Wentus Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentestegelsenvloeren.nl.
3: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
10: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Pas op hoor, deze is heet.
12: Oef, ja.
11: Wil er iemand nog wat drinken?
12: Ja, lekker.
11: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
12: En voor mij, man?
11: En een frisje voor jou.
12: Dank je.
11: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
16: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
17: Thuis in

0: George Ezra hier bij Radio Gelderland met Shotgun. Bij mij in de studio Hans van den Hoorn. Jij volgt voor ons het nieuws ook buiten de provincie, Hans. Waar gaat het eigenlijk vandaag allemaal over?
1: Nou, nieuws over de spectaculaire kunstroof uit het Drents Museum een tijdje geleden. Daarover bij onder andere dat gouden Roemeense masker werd gestolen. Drie mannen zijn veroordeeld vandaag tot 47 maanden cel. Elk, de rechtbank heeft vastgesteld dat het drietal gezamenlijk de inbraak op geraffineerde en professionele wijze heeft voorbereid en uitgevoerd. Twee verdachten hadden vooraf procesafspraken gemaakt met justitie. In ruil voor het teruggeven van een deel van de buit kregen ze lagere strafeisen. Maar uiteindelijk hebben de drie mannen elk dezelfde straf gekregen. Het is niet precies duidelijk wie nou wat gedaan heeft. Dus kreeg iedereen dezelfde straf. De helm en twee gouden armbanden zijn teruggevonden. Een derde armband is nog niet terecht van die roof. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Dat was omdat hij vindt dat de 140 asielzoekers in de stad niet meteen weg hoeven. Het nieuwe college vindt van wel en wil dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer opvangt. Berichten op sociale media waren aanleiding voor de extra beveiliging bij zijn huis, zei hij gisteravond in de gemeenteraad.
2: Tijdens de avondmaaltijd zeiden de kinderen tegen mij: papa, waarom doe je dit? Dit hadden we in Den Haag niet. Politieauto's voor ons huis en aangesproken worden op school. Was dit nou echt wat je gedacht had toen je burgemeester werd?
1: Ja, de situatie heeft volgens de burgemeester veel impact gehad op hem en zijn gezin. Riep de nieuwe coalitie op om zich aan de wet te houden, ook als die ze, zoals bij de spreidingswet, niet bevalt. En in België is een klopjacht gaande op een Russische gedetineerde die tijdens een ziekenhuisbezoek ontsnapte. Bij de VET vertelde een vrouw die in de wachtkamer zat wat er gebeurde.
3: Ik zat in de wachtzaal aan de lichten en ik kwam naar buiten lopen. Een enorme vaart naar buiten lopen met één handboei aan zijn enkel. En ik kwam eerst zo een beetje mijn richting uit en dan in een fractie van een seconde heeft hij zich bedacht. En dan vliegensvlug langs de trap naar beneden en een agent erachteraan dan.
1: Ja, volgens krant Het Laatste Nieuws ging de gedetineerde er vandoor op het moment dat er van kleding werd gewisseld. Hij bedreigde beveiligers met een scherp voorwerp. De politie was massaal aanwezig. Ook hing er een helikopter in de lucht boven dat ziekenhuis. Met honden werd gezocht. De bossen in de buurt zijn uitgekampt. En onder bruggen werd ook gezocht. Ik heb nog niet gehoord of deze verdachte is gepakt. En de mevrouw die je net hoorde, die zei ook iets over het uiterlijk van deze crimineel. Ze zei dat de man er echt uitziet als een echte schurk.
0: Oh,
1: en jij van het programma Plaatselijk moet al weten hoe dat eruit ziet.
0: Ja, ik ben nu even goed aan het nadenken. Maar over het algemeen, de schurken zijn altijd wel heel anders.
1: Nou, deze mevrouw zegt, die blik in zijn ogen was ongelooflijk.
0: Oh, ja.
1: Echte schurk, zei deze mevrouw.
0: Oh, wauw. Maar inderdaad waarschijnlijk dus dat de half Belgische politie daar nu helemaal opduikt om hem te zoeken.
1: Ja, hij wordt gezocht. Hij wordt trouwens verdacht niet van een heel ernstig delict, wel van diefstal met geweld. Dus is wel iemand geen dievertjes.
0: Is het trouwens volgens mij vroeger, maar dat weet ik niet zeker hoor. Misschien, ik dacht dat in Nederland dat het wel legaal was om te ontsnappen. Is dat zo?
1: Ja, uit de gevangenis mag je ontsnappen, geloof ik.
0: Ja.
1: Ja,
0: maar als je gepakt werd, dan moet je weer terug natuurlijk. Maar
1: dan moet je weer terug.
0: Ja.
1: Ja, maar ik weet niet hoe het in beeld.
0: Nee, Hans, dankjewel.

0: Ricky, don't lose that number hier bij Radio Gelland. Maakt de tijd er 12 minuten voor 5. We gaan naar de weerkamer van Weerplaza. Daar zit voor ons Jeroen Elfrink. Jeroen, een goede middag.
1: Goedemiddag Jasper.
0: Volgens mij was het vandaag een zonnige dag, zo nu en dan, maar wel ook met wat buien.
1: Ja, klopt. Het maakte echt wel uit waar je zat in Gelderland. Want vooral in het oosten komt een aantal stevige buien. Op dit moment ook bijvoorbeeld een behoorlijke bui boven Lichtenvoorde. Maar ook op de zuidelijke Veluwe. En tegelijkertijd schijnt nu flink de zon aan het Veluwemeer. En daar is het bijna 20 graden.
0: Oh, wow.
1: Dus ja, best wel grote verschillen.
0: Inderdaad. En is dat morgen dan ook zo? En vanavond en vannacht?
1: Nou, vanavond trekken die buien uiteindelijk door naar het oosten. En wordt het overal droog. En komende nacht is het dan grotendeels droog. Temperatuur zakt naar 10 graden. En dan beginnen we morgen eigenlijk in heel de provincie al vriendelijk. Met ruimte voor de zon. En temperaturen die snel oplopen naar 18 tot 20 graden. Maar de middag raakt het bewolkt. En dan volgt er overal regen.
0: Op zich is dat wel weer minder. Maar dat het mooi begint, dat is fijn. En zondag tot slot, is het ook nog een fijne dag om buiten te zijn? Of zeg je nou, een paraplu moet mee?
1: Niet, want in de nacht naar zondag volgen weer nieuwe buien. En ook zondagochtend moet nog rekening worden gehouden met een enkele bui. In de middag wordt het droger, komt de zon er vaker bij. En dan wordt het toch nog 20 graden. Dus dan is het eigenlijk wel weer heel comfortabel. Maar ja, dat wisselvallige weer, dat houdt nog wel even aan hoor. Want ook na het weekend is het toch wel een komen en gaan van buien.
0: Dus je moet wel eigenlijk goed opletten dat je je paraplu niet vergeet.
1: Ja, en de regenradar in de gaten houden of de lucht.
0: Ja, heel belangrijk. Dus wisselvallig weer, dat is de aankomende dagen het woord waarschijnlijk als je het hebt over het weer.
1: Ja, dat is echt wel het trefwoord.
0: Oké. Jeroen, dankjewel en een mooi weekend alvast.
1: Hetzelfde.
0: Hoi, hoi.

0: Hey, hoi. Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei!
1: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Hondelink Kleur en Interieur geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
2: Ja, ook bij Hondelink in Neden.
3: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Suns Experience Center, maar ook Applebee en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
4: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
4: Bij Betting Racing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs.
6: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
7: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Al 90 jaar het adres voor wonen, slapen, luxe decoratie en uw complete woningstoffering. Voor inspiratie vandamwonen.nl.
8: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
7: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. Vandamwonen.nl.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bemanning van het internationale ruimtestation heeft de opdracht gekregen om het station te verlaten en de ruimtecapsule op te zoeken die aan het ISS is gekoppeld. Ook moeten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. Volgens de NASA is er een lek in de luchttoevoer in het Russische deel van het ruimtelaboratorium. Een Russische astronaut probeert dat nu te dichten. In totaal zitten nu 4 mensen in het ISS. Naast de Rus zijn dat 2 Amerikanen en een Fransman. In Niger zijn tientallen mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. De reizigers kwamen vast te zitten en ze zijn uiteindelijk omgekomen van de dorst. De inzittenden waren waarschijnlijk arbeidsmigranten die vanuit Mali onderweg waren naar hun familie in een stad in de Sahara. 2 passagiers die op zoek gingen naar een waterpunt wisten 50 kilometer verderop een stad te bereiken en schakelden de hulpdiensten in. In totaal waren er 49 slachtoffers. Zij zijn begraven in de woestijn. Bij het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos in het water gevonden, meldt Rijnmond. Reanimatie mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Gisteren kwam vlakbij een andere watersporter om het leven. Bij Rokanje werd een kitesurfer de duinen ingeblazen waar hij hard terecht kwam. Iglanerbrug opent morgen een informatiepunt voor inwoners die schade hebben na de harde wind van gisteren. In het wijkcentrum van de plaats bij Enschede kunnen mensen terecht voor hulp en informatie. Door de wind zijn over een lengte van 500 meter bomen omgewaaid en raakten huizen, auto's en tuinen beschadigd. Bij 14 woningen kwam asbest uit een beschadigde schuur terecht. In het wijkcentrum kunnen ook inwoners terecht die geschrokken zijn en een praatje willen maken. Het weer: in het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag is er kans op wat regen. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Michiel, dankjewel. Dit is Radio Gelderland met de verkeersinformatie van de ANWB. Ik behandel de files met een vertraging 10 minuten of langer. We beginnen op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en afrit Kerkdriel. 30 minuten vertraging. Dan de A12 Utrecht-Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. 11 kilometer file en vertraging 15 minuten. A28 Zwolle-Amersfoort tussen knooppunt Hattemerbroek en het Harde. 5 kilometer file en vertraging 17 minuten. En tot slot de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 16 minuten vertraging.
12: Grote designmeubeloutlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Designmeubel Outlet Zevenaar is ook aanstaande zondag geopend. Designmeubel-outlet.nl.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Aalten, Hengelo of Neden.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken... Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
17: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
16: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
18: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
19: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Thuis in Gelderland.

0: Radio Gelderland met Nick Lowe, Halva Boy en Halva Man. Hans van Hoorn, je bent weer in de studio. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent bezig met het nieuws van dit moment in de provincie.
1: Ja, grote schrik bij Two Switch, de kringloopwinkel in Arnhem vanochtend. Daar werd een python aangetroffen, een slang dus.
2: Nou, ik kwam aan en ik had een collega helemaal in tranen, in paniek. En ik zeg, wat is er? Ja, zegt ze, Victoria die kwam. En ik denk, wat is er met Victoria? Dus ik er naartoe, ik zeg, Victoria, wat is er gebeurd? En zegt ze, ik heb een doos gevonden met een slang erin. Ik zeg, oh, oké. Dus nou, daar stond hij. Heel mooi, waarschijnlijk gedumpt door de eigenaar. Met zaagsel en gaatjes in het dekseltje.
3: Heb je enig idee hoe groot die was?
2: Ik denk wel 1,5 meter, ja. Ja, hij zat helemaal opgekruld, maar het was een aardige jongen. Wel een hele mooie, ja. Ja,
3: dan kan je uitleggen, hoe zag hij eruit?
2: Hij was heel donker, hoe ziet een python eruit? Met vlekjes en witte strepen aan de onderkant, ja. Geen gevaarlijke, maar kan wel bijten.
3: Toen de dierenambulance kwam hier aan, hoe ging dat? Wat zeiden ze allemaal?
2: Nou ja, we hadden hem op kantoor, er waren twee vrouwtjes. En die waren ook meteen foto's maken, videootjes. En die hadden ook zoiets van zo, dat is best wel een grote. En ze hebben hem meegenomen met doosje en al.
0: Ja, wat bizar.
1: Ja, indrukwekkend. Ik heb foto's ervan gezien. Ja, die wil je niet zomaar.
0: Maar dan moet je nagaan. Dan ga je dus gewoon een dagje naar je werk. En dan kom je dit ding tegen.
1: Ja. Nou, een van die dames was best nuchter. Ja. Een net python is het. Je wilde bijna zeggen nep python. Nee, ja, echt een net python met een tekening als een net. Inderdaad, niet gevaarlijk. Maar hij kan wel bijten, maar hij heeft niet heel gevaarlijk gif in zijn tanden.
0: Dat scheelt alweer.
1: Ja, dat scheelt. Twee jonge mannen hebben eind maart voor ruim €700 aan Lego gestolen bij Intertoys in de Kronenburgpassage in Arnhem. De politie heeft bewakingsbeelden vrijgegeven. Daarop is te zien dat ze doelgericht te werk gaan. Ze lopen meteen naar de Lego-afdeling en vullen rugtassen met zoveel mogelijk dozen van dat speelgoed. De politie vermoedt dat de mannen ook op andere plaatsen hebben toegeslagen en tassen gebruiken die geprepareerd zijn. Dus het alarm gaat dan niet af als ze langs het alarmpoortje lopen. De vraag is, wie herkent de mannen op de camerabeelden? Ze staan dus op onze site en in onze app. Het Arnhemse modeduo Sjaak Hullekes en Sebastian Kramer heeft hun label Hullekes woensdag het Cultuurfonds Mode Stipendium 2026 gewonnen. Daarmee hebben ze dat gewonnen, een soort prijs. Volgens de jury krijgen de ontwerpers de onderscheiding niet alleen vanwege hun ontwerpkwaliteiten en 20-jarig bestaan, maar ook vanwege hun sociale en duurzame visie op mode. Ze werken volgens één gouden regel. Ze bestellen zelf geen stoffen voor hun ontwerpen.
4: Het is veel makkelijker om gewoon 100 meter stof te bestellen en daar een aantal, een paar lagen stof neer te leggen. In één stuk te knippen, meerdere items. En wij moeten echt zoeken naar elke stof. Elke stof wordt gecontroleerd. Ieder item moet per stuk worden geknipt, omdat je weer moet controleren of je niet net over dat vlekje of dat gaatje of wat dan ook knipt. Dus het is een veel intensiever proces eigenlijk.
5: En wat het is je snijdt dus alles per stuk. En omdat we ook tweedehands kleding gebruiken, waar we uitsnijden, ben je ook alweer gekaderd aan het patroon wat daarvoor is gebruikt. We werken heel nauw samen met de Switch. Ze hebben een grote inzameling hier in Arnhem. En wij kiezen eigenlijk uit hun B-keuze. Dan word je altijd wel een beetje, eigenlijk zou je gelukkig moeten zijn dat je mooie items hebt gevonden. Maar je wordt soms ook een beetje verdrietig van hoeveel het is. Het is echt belachelijk wat mensen weggooien.
1: Ja, en die weggegooide spullen die worden dus weer gered door deze modeontwerpers.
0: Ja, het goed.
1: Bij Two Switch, waar dus ook af en toe.
0: Ja, de piel gevonden is.
1: Ja. En dan nog een opmerkelijk verhaal uit Elspeet. Bij een verbouwing van een huis dat ze net hadden gekocht, hebben Dennis van der Brink en zijn vriendin Tonette ruim 160 drankflessen ontdekt die in het huis verborgen lagen. De flessen kwamen tevoorschijn op de gekste plekken, onder de vloer van de badkamer, onder de vloer van de slaapkamer, in het plafond van de woonkamer, op zolder, in de hal, eigenlijk overal in dat huis. Ja, dan vraag jij natuurlijk af, waarom zijn die flessen daar verstopt? Wie heeft dat gedaan? Nou, dat is een raadsel. Nou, Van der Brink weet het natuurlijk niet, wil dat ook graag weten. En ook de makelaar, Henk van Engelen, die het huis heeft verkocht, die heeft geen idee wie de flessen drank heeft verstopt en waarom?
0: Ja, twee, ik denk dat het gewoon een soort van grap is. Soms zie je wel van die video's langskomen. Ik heb er laatst toevallig eentje gezien ook uit Amerika. Was iemand aan het verbouwen. En die heeft een soort van muur ergens ingezet. En daartussen heeft ze gewoon zo'n skelet die je ook in biologieklas of zo hebt. Heeft daar gewoon ingedaan. Dus ik denk, dit is gewoon een grap, toch? En als andere belangrijke vraag, was het nog allemaal goed?
1: Ja, nou, ik zou het niet willen proberen, al die oude flessen drank. Sowieso, ik drink sowieso geen drank, dus wat dat betreft moet je mij
0: niet... Bij jou alles op in de glasbak.
1: Ja. Maar de grote vraag is, waarom, wat is de grap dan als je het, die dingen verstopt?
0: Ik denk dat mensen dus denken van, nou, wat is dit nou weer, 160 flessen?
1: Ja, oké.
0: Ik weet het ook niet.
1: Nee, nou,
0: ik ben heel benieuwd. Als het
1: oude bewoner zich kan melden. Dat kan
0: zou leuk zijn. Hans, dankjewel.

0: mee.
1: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love hier bij Radio Gelderland. Ja, dan toch wel goed nieuws, want 5 patiënten weten eindelijk wat hen mankeert. 48 uur lang bogen specialisten zich in het Nijmeegse Radboud UMC over de dossiers van hen en hun familie. Ja, na die zogenoemde hackathon is de oorzaak van hun ziekte bekend. Het was voor het eerst dat zo'n onderzoek werd gehouden. En je hoort artsonderzoeker Milou Kennis.
2: We hebben eigenlijk 33 families geselecteerd vanuit verschillende centra, waarbij er een hele hoge verdenking is op een erfelijke ziekte, dus een foutje in het DNA, maar waarbij het tot nu toe nog niet gevonden is. En we gaan proberen in deze 48 uur bij zoveel mogelijk patiënten wel een oplossing te vinden. Dus door in het DNA te duiken en goed na te denken wat zou het kunnen zijn, hopen we die oplossing te vinden.
3: En als we dan een beetje vertalen naar de leek, ze hebben hier bloeduitslagen, et cetera, liggen bijvoorbeeld?
2: Ja, dus uit het bloed is het DNA gehaald. Dus dat zijn eigenlijk de bouwsteentjes van het lichaam die zorgen dat het goed functioneert. En dat is eigenlijk een lange lettercode en die is helemaal uitgelezen van tevoren. Dus alle data staan op de computer. En vandaag is het aan ons om dat te gaan interpreteren. Dus om te kijken, wat zitten er nou voor veranderingen? Betekent dat iets of is het onschuldig? Dat is waarmee aan de slag gaan.
3: En ons, dat is eigenlijk Nederland breed, heb ik begrepen.
2: Zeker, ja. Er zijn eigenlijk 7 centra in Nederland die klinisch genetische zorg doen. Dus de erfelijke ziekte. En die zijn hier allemaal vertegenwoordigd vandaag. Met zowel artsen, onderzoekers, labspecialisten. Dus het is inderdaad nationaal voor het eerst.
3: Ja, en u zei het al even, 33 patiënten. Voornamelijk kinderen, toch?
2: Een groot deel is kind. Dat zijn dan vooral kinderen die bijvoorbeeld vanaf de geboorte al aangeboren afwijkingen hebben aan organen of zich minder snel ontwikkelen dan leeftijdsgenoten. Maar er zitten ook zeker volwassen patiënten bij die bijvoorbeeld een erfelijke oogziekte hebben of ander type aandoeningen. Maar de gemiddelde leeftijd is 19 jaar, waarbij de jongste 10 maanden is en de oudste 69 jaar. Dus het is best spreid. Vanuit elk centrum hebben de dokters zelf gekozen welke patiënten het meest geschikt zijn. Het zijn eigenlijk allemaal patiënten waarbij er een hele hoge verdenking is. Dit moet iets in het DNA zijn. Dus ofwel een ziekte waarvan we weten dat moet eigenlijk dit gen zijn, maar we kunnen het niet vinden. Of een ziekte die zich heel duidelijk door de familie overerft. Dus waarbij je denkt, dit moet het zijn, maar we vinden het niet. En die zijn hier vandaag vertegenwoordigd.
1: 5 patiënten weten nu dus de oorzaak van hun ziekte. En hun specialisten gaan er nu mee aan de slag. Dit is Radio Gelderland met Hollywood Beyond. Je hoort What's the Color of Money?

0: Drenthe's Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Drenthe's Tegels en Vloeren.nl.
1: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
2: Eindelijk toe aan een echte goede leesbril?
3: Mijnleesbril.nl.
1: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
4: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
5: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
6: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
7: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
6: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
7: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
8: Het is 17:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Hall is het 15 graden en in Wijchen is het 20,3 graden. Het weer in onze provincie. Vanavond is er in de Achterhoek nog een laatste bui. En verder schijnt de zon. De nacht verloopt droog met een temperatuur rond de 10 graden. Morgen start droog en vrij zonnig. Maar in de middag kans op regen. Dan het belangrijkste Gelders nieuws. Een 54-jarige man uit Didam is door de rechtbank veroordeeld voor spookrijden op de A12 bij Duiven. Bij een ernstig ongeluk veroorzaakte. De bestuurder had alcohol gedronken en raakte samen met een andere inzittende gewond. En Delwin, een docent aan de HAN in Arnhem, is genomineerd voor een prijs vanwege zijn unieke manier van lesgeven en het inspireren van studenten om hun eigen keuzes te maken. Meer Gelders nieuws lees je natuurlijk op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ik behandel de files van 10 minuten of langer. We beginnen op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Staat nog steeds file, 12 kilometer, 30 minuten vertraging. Dan de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 12 kilometer file, 15 minuten vertraging. A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Beuningen en Malden. 12 minuten vertraging. En tot slot de N225. Dat is Rhenen richting Oosterbeek tussen Ede en de aansluiting met de A50. Hij zegt 3 kilometer file en vertraging daar is 13 minuten.
9: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
10: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, de Huismeesters in Bemmel geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
9: 20% korting?
10: Ja, ook bij de Huismeesters in Bemmel.
11: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. De Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend. Woonboulevardnijmegen.nl.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
15: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
17: Hoppa!
16: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: Drie sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Thuis in

0: Claudia de Breij en Waylon, mis je zo graag. Bij mij in de studio nog steeds Hans van den Hoorn. Hans, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je houdt een beetje in de gaten wat er ook buiten de provinciegrenzen, ja, wat allemaal afspeelt. Wat ben je allemaal tegengekomen?
1: Nou, nieuws uit Frankrijk. Alpe d'Huez was gisteren daar in Frankrijk, in de Franse Alpen. Dat heeft dit jaar iets meer dan 25 miljoen euro opgeleverd.
0: Ja, bizar.
1: Ja, recordbedrag heeft de organisatie bekendgemaakt. Vorig jaar nog 19 miljoen, nu 25 miljoen euro.
0: Heel mooi.
1: Dat wordt allemaal besteed aan onderzoek naar kanker. Gisteren de 19e editie van Alpe d'Huez op Alpe d'Huez in Frankrijk. Bijna 5500 deelnemers waren er. Velen uit Gelderland hebben we gisteren gehoord. Ze beklommen de Franse berg te voet of met de fiets. En sommigen zelfs 6 keer. Nou, ben je al voor
0: echt
1: de
0: wel
1: prestatie.
0: Doet ze niet naar.
1: De voormalig baas van het RIVM, Jaap van Dissel, was het tijdens de coronacrisis niet eens met de landelijke schoolsluiting. Dat zei hij tijdens de verhoren voor de parlementaire enquêtecommissie Corona vandaag. De schoolsluiting was een politieke keuze, zei hij. Het Outbreak Management Team was er tegen. Verder gaf Van Dissel toe dat er in het begin van de pandemie te weinig aandacht was voor de ouderen in verpleeghuizen.
2: Het beeld van doodskisten letterlijk in de straat. U kunt het zich ongetwijfeld ook herinneren. Dat heeft in het begin zeker de focus bepaald. En ja, op dat moment was de focus dus minder, ook omdat dat niet meteen uit die rapportages naar voren kwam op de alleroudste in de samenleving.
1: Nou, willen veel mensen weten wat er nou precies besproken is in het Outbreak Management Team, OMT. Nou, Van Dissel is tegen het openbaar maken van de notulen daarvan, dus waarschijnlijk zullen we daar niet zoveel uit te horen krijgen en te lezen krijgen. Internationaal nieuws nu. Finland gaat onderzeese kabels en leidingen beschermen tegen saboteurs en brokkenpiloten. Dat gebeurt met glasvezelkabels op de zeebodem die bij die kabels en leidingen worden gelegd. Die registreren verdachte trillingen. Komen duikers of onderzeeërs te dicht bij die kabels, dan gaan die trillingen ervoor zorgen dat er alarm afgaat en dan kan de Finse marine erop afgestuurd worden. Op die manier kunnen ze beschermd worden tegen schepen die bijvoorbeeld met hun ankers de kabels kapot.
0: Oh, wat technisch, trekken. Wat knap.
1: Ja, heel geavanceerd systeem. Ja. En de afgelopen jaren sinds de Russische aanval op Oekraïne, 4 jaar geleden begon dat echt grootschalig, zijn heel wat kabels en leidingen daar kapot getrokken. Rusland wordt daarvan beschuldigd. En op deze manier moeten die kabels beschermd worden. Ja. En dan het plan van de gemeente Lanskerland om in de nieuwbouwwijk in Bleiswijk 6 straten Arabische namen te geven. Dat plan is ingetrokken. Er kwamen klachten van omwonenden en ze krijgen nu Nederlandse namen, die straten daar in die wijk. De commissie die erover gaat had een aantal namen bedacht. Wadi Moussa, Wadi Dam, Wadi Rum, Wadi Shab, Wadi Dra en Wadi Mansour. Wadi's, dat zijn zoals je weet ondiepe kuilen waarin regenwater wordt opgevangen. Ja, dat is een term die komt uit het Arabisch.
0: Oh, vandaar.
1: 44 omwonenden hadden bezwaar ingediend tegen die straatnamen. Ze vinden de namen niet passend voor het gebied, zeggen ze tegen de Volkskrant. Laten we gewoon bij onszelf blijven. Dat doen ze in het Midden-Oosten ook. Denk jij dat er in Jordanië ooit een Waalstraat, een Rijnstraat of IJsselmondendijk komt?
0: Ja.
1: Einde citaat. Ja. Nou ja, de commissie die erover gaat, die dacht inderdaad. Nou, dus worden het Nederlandse straatnamen. Een paar straatnamen eruit gekozen. Kolenschuitpad bijvoorbeeld, Westlandenstraat en Tuindersvlet. Zo gaan die straten daar heten in die wijk.
0: Ja, leuk. Zou jij zelf een keer een straatnaam willen bedenken?
1: Nee, ik ben niet creatief genoeg.
0: Oh.
1: Nee, ik kan heel goed informatie verwerken, maar zelf iets nieuws bedenken vind ik

0: heel lastig. Nee.
1: Lijkt me ook wel heel leuk om te doen. Maar ik denk inderdaad ook, voordat je een goede straatnaam hebt, je hebt altijd wel mensen die je toch liever niet willen. Of een andere willen kiezen.
0: Ja, je moet een thema verzinnen. En ja. Als je bijvoorbeeld mensen vernoemt, pas op. Want mensen hebben in het verleden slechte dingen gedaan. Of gaan nog dingen doen.
1: Ja, dan moet je ook weer wachten totdat ze weer zijn overleden eigenlijk.
0: Ja, maar en zelfs dan kan het zijn dat klopt. Je mensen vernoemt die... Waaruit blijkt dat ze...
1: Dat het toch weer wat toch naar boven komt. Niet aan mij besteed, dus ik hoor het al. Hans, dankjewel. Dit zijn de Bee Gees met Night Fever hier bij Radio Gelderland.

0: Henk the Knife en The Jets Guitar King hier bij Radio Gelderland. Tijd voor mijn laatste plaat hier bij Thuis in Gelderland. En dat is een bijzondere, want die zetten we altijd in de alle 1300 goed monumentenlijst. Deze plaat dook vorig jaar niet op, maar een jaar eerder stond hij nog wel in de lijst op plek 623. Dat is misschien best wel opvallend, want we hebben het hier over een belangrijk nummer. In 1967 lieten de Beatles namelijk hun vertrouwde geluid steeds verder los en ze gingen volop experimenteren. Nou, dat leverde het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band op. En een plaat die niet alleen muzikaal vernieuwend was, maar ook liet zien wat eigenlijk allemaal mogelijk was in de studio. Vandaag dus in de monumentenlijst de Beatles met Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ik zeg, maak er een prachtige avond van en wie weet tot de volgende keer.
1: De alle 1300 goed monumentenlijst.

0: zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
1: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
0: Betting Ressing, nu ook complete badkamers, inclusief montage. Kijk op bettingressing.nl.
2: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Scheffer Badkamers in Zelhem.
5: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
6: Elke bank is naar wens samen te stellen. Bepaal je eigen zitcomfort. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. In tijden van grote personeelstekorten vindt de overheid dat niet uit te leggen. De komende 4 jaar moeten daarom 75.000 statushouders worden geholpen. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. In de coronacrisis duurde het te lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Aalbersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zei hij dat Nederland niet goed voorbereid was op de coronacrisis en dat nog steeds niet is. Volgende week zijn de verhoren van oud-premier Mark Rutte en oud-minister Koolmees. En ook moet Dick Schoof voor de commissie verschijnen. Hij was tijdens de coronapandemie secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De bemanning van het ISS mag weer terug naar het ruimtestation in. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA de astronauten op om uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. Ook moesten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. In het Russische deel van het ISS waren 2 lekken in de luchttoevoer. Eén ervan is inmiddels gedicht en daarmee is het gevaar geweken. In totaal zitten nu 4 astronauten in het ISS. 2 Amerikanen, een Rus en een Française. Mathieu van der Poel doet dit jaar opnieuw mee aan de Tour de France. Dat heeft zijn ploeg Alpecin Premier Tech bekendgemaakt. Het is de 6e keer dat Van der Poel aan de start verschijnt. Bij zijn vorige deelnames won hij 2 etappes en droeg hij 10 dagen de gele trui. De Tour begint over 4 weken. Het weer. In het zuidoosten nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen begint droog. In de middag kans op wat regen bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
10: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
11: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Helmink Wonen in Woerden geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
10: 20% korting?
11: Ja, ook bij Helmink Wonen in Woerden.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
13: Pap, waarom zitten die mensen? flats op onze zolder.
14: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
13: Hoe dan?
14: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
15: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
16: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
17: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
18: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
19: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
20: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

0: Hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei.
1: Helemaal nationaal. Op Radio Gelderland.

0: heel Aalten zingt. Het Aaltens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
1: Bij Woonboulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Paulaan 50 in Zutphen.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
3: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Koster in Nijkerk.
5: Van 29 juni tot en met 3 juli voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe, geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagse-otterlo.nl.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is van plan om het gebruik van staalslakken te verbieden... tenzij kan worden aangetoond dat het veilig kan worden gebruikt. Het verbod moet volgend jaar ingaan, schrijft staatssecretaris Bertram aan de Tweede Kamer. Staalslakken blijven over na het maken van staal en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal in onder meer de wegenbouw. Maar het materiaal is milieuvervuilend als het nat wordt en gaat lekken. De bemanning van het ISS is weer terug in het ruimtestation. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA 5 van de 7 astronauten op uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. De 2 andere bemanningsleden moesten 2 lekken in de luchttoevoer dichten, zegt astronaut André Kuipers.
8: Op zo'n moment kan het natuurlijk misgaan met zo'n reparatie, dat de lucht veel sneller ontsnapt. En dan moet je zorgen dat de mensen die veilig zijn. En vandaar dat ze moesten schuilen als het ware.
7: Er wordt uitgezocht waardoor de luchttoevoer kon gaan lekken. Opnieuw is het marineschip De Ruiter gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China zijn de marine en de luchtmacht ingezet om het Nederlandse fregat te volgen. Het schip is onderweg naar een oefening, zegt correspondent Laura van Meegen.
9: Het fregat zal nog aanmeren in Korea en daarna doorgaan naar Hawaii om daar met een grote internationale militaire oefening mee te doen, dat geleid wordt door de Verenigde Staten en waar nog zo'n 30 andere landen aan deel zullen nemen.
7: Vorige week claimde het Chinese leger hetzelfde fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. De finale van Roland Garros gaat zondag tussen de Duitse tennisser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev won vanmiddag van de Tsjech Mensik. En vanavond zou de andere halve finale bepalen wie zijn tegenstander wordt. Maar zijn tegenstander Matteo Arnaldi meldde zich kort voor de wedstrijd ziek vanwege een virusinfectie. En dus ging Cobolli automatisch door. Het weer vanavond is in het zuidoosten en oosten nog een bui mogelijk. Verder droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De avond van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het lichaam van het kind dat gisteren werd gevonden in een silo in Zuid-Frankrijk is de vermiste Liana, meldt het Franse OM. Het meisje van 11 werd sinds vorige week vrijdag vermist. Eerder deze week werd al een man van 41 opgepakt. Het gaat om de vader van een goede vriendin van Liana. Hij is eerder aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar werd daar nooit voor veroordeeld. Hoe het meisje om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. De leiders van de EU-landen zijn bij elkaar in Montenegro om te praten over de toetreding van 6 Balkanlanden. Er wordt al jaren over onderhandeld, maar het verloopt moeizaam. Montenegro hoopt dat het in 2028 kan toetreden, maar dat land moet dan nog wel wat doen, zegt correspondent Thijs Kettenis.
2: Bijvoorbeeld de rechtsstaat te verbeteren, corruptie aan te pakken. Ja, en uiteindelijk gaat Montenegro er natuurlijk niet over wanneer ze toetreden. Dat zijn de EU-regeringsleiders.
1: De EU hoopt te voorkomen dat de Balkanlanden afhaken en hun heil zoeken bij bijvoorbeeld Rusland en China. In de coronacrisis duurde het lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zei de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Hij zei verder dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen.
3: Bij zo'n stelseldeprement dan toch een crisis komt, moeten zittende mensen opeens en beleid maken en andere dingen doen. En dat zet een enorme druk op de mensen. Ik heb wel eens in mijn taalgebruik gezegd, sommigen raakten bijna uitgewoond. Uitgeput, uitgewoond.
1: Volgende week zijn de verhoren van onder andere oud-premier Rutte en oud-minister Koolmees. Het kabinet wil de komende 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk helpen. Dat schrijft minister Aerts in een brief aan de Tweede Kamer. Statushouders met relevante werkervaring moeten makkelijker aan de slag kunnen in sectoren waar een tekort is. Het weer. In het oosten nog een paar buien. Verder is het droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst droog. In de loop van de middag kans op regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt daar het nut niet van in te zien en vindt ook de toon van de brief onbeleefd. Volgens Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Steeds meer influencers maken reclame voor online winkels die namaakmerkkleding verkopen. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. In ruil voor producten of tegen betaling moeten de influencers video's plaatsen op platforms als TikTok, waarin ze de producten bespreken en de verkoper benoemen. Ook deze influencer werd benaderd door namaakverkopers.
2: Ik denk natuurlijk, ik wil die kleding, ik wil die gratis schoenen, ik wil die gratis tas. En dan, ja, dan denk je niet erover na van, oh, ze gebruiken je eigenlijk een soort van een beetje.
1: Het verkopen en aanprijzen van namaakkleding is strafbaar. De politie heeft een jongen van 16 opgepakt vanwege de explosie in maart bij een bedrijf op de Amsterdamse Zuidas. Er ontstond een kleine brand die snel kon worden geblust. Eerder werd ook al een jongen van 17 opgepakt. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door dezelfde groep die eerder achter aanslagen op onder meer een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam zei te zitten. Een van de daders die vandaag is veroordeeld voor de kunstroof in het Drents Museum verkoopt kleding waarop hij verwijst naar de roof. Er zijn onder meer shirts te koop met daarop de Roemeense gouden helm die werd buitgemaakt bij de roof in Assen. Hij droeg het shirt ook bij de uitspraak vandaag en dat was opmerkelijk, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: Want in de rechtszaal heeft hij bijna niks gezegd en hij was boos dat zijn naam en afbeelding door het OM werden verspreid. Maar op de site plaatste hij onder meer een rechtbanktekening van zichzelf.
1: De drie verdachten zijn veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 12 graden. Morgen eerst droog, later regen bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: maken.
1: Je niet gehoord voelen door overheden of instanties.
2: Je ziet de gevangenis. Je ziet metershoge hekken, je ziet prikkeldraad, je ziet van alles en nog wat. En daar moet je een kind gaan bezoeken dat voor de jeugdbescherming daar geplaatst zit.
1: Of verstrikt raken in bureaucratie.
3: Ik had een hele andere hulp nodig, niet zoiets. Dit kan niet werken. Wij hadden gewoon behandeling nodig. En iemand die goed luisterde. En u moet ons niet opsluiten.
1: Inge de Jager luistert naar misstanden van Gelderlanders die in de knel zitten.
4: Ja, dat is schandalig natuurlijk. Als er eenmaal wordt geconstateerd dat het schadelijk is, dat het dan nog zo lang duurt voordat er iets anders komt, wat dan ook nog niet goed blijkt te werken. Dat is natuurlijk eigenlijk onacceptabel.
1: Je ziet het in Het Vizier van de Jager op TV Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
2: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
1: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruyter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
1: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistenttrainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog, in de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland.
1: 11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt er het nut niet van in te zien en vindt de toon van de brief ook onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Het kabinet denkt dat de langere wachttijd voor asielzoekers wordt beperkt tot 3 jaar. Volgende week vrijdag gaat het Europees Migratiepact in en vanaf dan krijgen nieuwe asielzoekers voorrang op mensen die voor die tijd een aanmelding hebben gedaan. Asielminister Van der Brink benadrukt dat 3 jaar wachten nog steeds lang is, maar een stuk korter dan de 10 jaar waarvoor werd gevreesd. Asieladvocaten hebben weinig vertrouwen in de aanpak van het kabinet. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen op een Joodse school en een synagoge zei te zitten. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. Een vrouw verklaarde dat ze was betast door een militair. Een andere activist zei dat gevangenen urenlang op de grond moesten zitten. Het lichaam dat gisteren werd gevonden in de zoektocht naar een vermist Frans meisje is inderdaad van de 11-jarige Liana. Het meisje verdween een week geleden. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt omdat ze voor het laatst bij hem was gezien. Hoe Liana om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Een van de daders die vandaag werden veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met die roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met daarop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden vandaag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranjevrouwen hebben rechtstreeks de kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder vanavond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Nederland moet dinsdagavond winnen van Polen en hopen dat Frankrijk en Ierland gelijk spelen. Anders moet Oranje in het najaar play-offs spelen. Het weer op de meeste plaatsen droog, minima vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen overdag eerst droog, maar vanuit het zuidwesten neemt al vrij snel de bewolking toe en volgt regen. En vooral in het oosten lokaal wat stevige buien. Het wordt 19 à 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Ster. Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
6: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
7: 52 min 40.
8: 12 natuurlijk.
7: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
8: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
7: Foutloos rekenen, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
0: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Odido. In 12 weken leren rekenen?
10: Meld je kind aan voor een proefles op foutloos rekenen.

0: Seite und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Ejret El Mulloudi.
2: Een van de daders van de kunstroof in het Drents Museum begint blijkbaar een kledinglijn. Vandaag werd hij veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Tegelijkertijd blijkt een webshop t-shirts te verkopen, maar daarop de beroemde gouden helm van Cotto Fernesti, het kroonstuk dat bij de roof werd buitgemaakt. Tijdens de uitspraak droeg hij zelf ook zo'n t-shirt. Na zijn deal met justitie wordt dit wellicht zijn volgende klapper. Hezbollah heeft een staakt het vuren met Israël verworpen. Wat betekent dat voor de kansen op vrede in de regio? Christine Teunissen is de gast, de nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren. Wat zijn haar plannen om de partij opnieuw op de kaart te zetten? Verder ontvangt longarts Wanda de Kanter morgen de Elst Borst Oeuvre Award. Wat heeft haar jarenlange strijd tegen de tabaksindustrie opgeleverd voor de gezondheid van vrouwen? En dan de 82-jarige Barry Manilow. U kent hem vast nog van... Wat bezielt deze 82-jarige Barry om met anderhalve long nog een nieuw album uit te brengen en aan een zware afscheidstournee te beginnen? En we sluiten af met het Noorse voetbalteam. Zij gingen vandaag namelijk viraal met hun teamfoto als vikingen. En de vraag is, met wat voor foto kan Oranje scoren? We vragen het aan sterfotograaf William Rutte. Maar eerst het nieuws van vandaag.
1: Vrijdag 5 juni.
3: De rechtbank is van oordeel dat vanwege de aard en ernst van de feiten enkel kan worden volstaan met een forse gevangenisstraf.
2: Dit kregen de daders van de kunstroof in het Drents Museum te horen. De drie mannen kregen allemaal bijna 4 jaar cel.
3: Daarbij wegen de professionele werkwijze, de omvang van de toegebrachte schade en de berekenende houding van de verdachten mee.
2: Twee van de daders sloten een deal met het OM. In ruil voor strafvermindering kwam een deel van de kunstwerken terug. Maar één armband mist nog.
4: De rechtbank heeft nadrukkelijk overwogen, ook in de strafmaat, dat niet volledig buiten terug is.
2: Eén dader hoopt zelf ook dat die ene armband nog terugkomt, zegt zijn advocaat.
5: Wij hopen dat de armband terugkomt en onze cliënt hoopt dat met ons.
2: Maar hij kan niet helpen met het terugvinden.
5: De overtuiging is er dat onze cliënt het niet in de macht van onze cliënt ligt om die teruggave daarvan te bewerkstelligen.
2: Jaap van Dissel, de oud-voorzitter van het Outbreak Management Team, beantwoordde vragen van de parlementaire enquêtecommissie Corona.
6: Dat beloof ik.
7: U staat onder ede en u mag weer gaan zitten.
2: Ja, volgens Van Dissel was er veel onduidelijkheid in het begin van de coronacrisis.
8: We hadden weliswaar de berichten dat er in China wat rondging, maar we hadden heel weinig harde gegevens daarover.
2: Hij had ook kritiek op de berichten vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO.
8: Ik denk dat je achteraf gewoon moet zeggen dat die, kon niet zeggen dat ze niet klopten, maar ze waren in ieder geval onvolledig.
2: Toenmalig premier Rutte zei daar toentertijd al dit over.
9: Feit is dat je in een crisis als deze met 50% van de kennis 100% van de besluiten moet nemen.
2: Van Dissel had graag nog een extra persoon bij de persconferenties gehad voor maatschappelijk advies.
8: Achteraf gezien, verander dat. Want daarmee neem je ook weg dat andere mensen gaan wijzen van... ja, wat doet hij daar en dat is geen zuivere koek.
2: Het ging vandaag weer veel over deze vraag.
10: Mag het Brabantse dorp Moerdijk blijven bestaan of niet?
2: Dat zou eigenlijk op 29 juni duidelijk worden, maar...
11: Die duidelijkheid is er in ieder geval wel, dat er geen duidelijkheid is op 29 juni.
2: Moerdijkers worden er gillend gek van.
12: De regering zegt dit, de gemeente zegt dat, de provincie zegt weer wat anders.
2: Het vertrouwen in de politiek loopt een flinke deuk op.
13: Ja, die is tot het vriespunt gedaald hier. En misschien nog wel verder.
2: En de burgemeester is het helemaal met haar eens.
11: Ik begin het vertrouwen ook een beetje kwijt te raken.
2: En in veel media aandacht voor het volgende. Het NK vogelfluiten in Utrecht. Deelnemers deden allerlei vogels na.
14: Ik deed de vink na, maar wel de kale variant.
2: Ja, en hoe klinkt die dan? En deze deelnemer denkt dat hij contact kan maken met vogels in zijn buurt.
15: Soms denk ik wel eens van, nou, die zit me zo aan te kijken.
2: Deze vrouw werd aangemeld door haar vriend.
6: Hij zei dat hij een verrassingsdate had. Toen stond een keer een kip na aan te doen.
2: Misschien dat deze verslaggever volgend jaar ook meedoet.
15: Ik kan helemaal niet fluiten. Wat is nou de tip? Leren.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Dan de krant van morgen en die is gelezen door Michiel van der Velde.
16: De irritatie in de grensregio's over de Duitse controles neemt toe, schrijft de Telegraaf. En dat lijkt voorlopig ook niet minder te worden, want Duitsland wil ondanks een oproep uit Brussel er niet mee stoppen. Het zorgt voor overlast en ongelukken. Gesprekken met de Duitse overheid hebben nog altijd niets opgeleverd.
2: In het Twentse plaatje Overdinkel zijn ze er helemaal klaar mee. Daar hebben ze zoveel last van sluipverkeer dat je soms minuten staat te wachten voor je veilig de straat kan oversteken. In de Lutte tellen ze steeds meer ongelukken, maar kunnen ze niet bewijzen dat dat door de controles komt.
16: Nederlanders die gaan vliegen onderschatten de gevaren van powerbanks en vapes, kopt het AD. Veel reizigers lijken niet te weten dat de apparaatjes op batterij absoluut niet vervoerd mogen worden in het ruim, maar alleen in de cabine. Iedere maand wordt er bij de inspectie wel een melding gedaan van oververhitte batterijen.
2: In andere landen gaat het nog vaker mis. Zo zijn er in het Verenigd Koninkrijk grote zorgen over het gebruik van powerbanks. Onlangs moest een vliegtuig een noodlanding maken omdat een batterij in de ruimbagage oververhit was geraakt. Om ongelukken te voorkomen wordt komende zomer extra gecontroleerd op verschillende luchthavens.
16: De Volkskrant blikt vooruit op een grote demonstratie morgen in India. Daar gaan werkloze jongeren de straat op nadat ze door een hoge rechter kakkerlakken waren genoemd. En laat het nou net een verzamelnaam zijn voor de volgers van een satirische website. De makers daarvan hopen dat het protest tienduizenden volgers trekt.
2: Dat zijn vooral jongeren die zich door de overheid in de steek gelaten voelen. De organisator kreeg de afgelopen dagen de wind van voren. Hij wordt bedreigd en is zwart gemaakt in de media. Hij verwacht dan ook dat hij bij zijn aankomst in New Delhi meteen wordt opgepakt.
16: Van de FIFA-plannen om van het komende WK een duurzame editie te maken komt bar weinig terecht, is te lezen in NRC. Sterker nog, het wordt het meest vervuilende WK ooit. Dat komt doordat het aantal wedstrijden enorm is uitgebreid en ook de reisafstanden zijn groot.
2: Zo moeten de spelers van Bosnië 5000 kilometer vliegen voor 3 groepswedstrijden. Ook het elftal van Tsjechië legt duizenden kilometers af. In totaal zal de uitstoot van broeikasgassen rond het WK verdubbelen. Dat daarbij komt dat een oliebedrijf uit Saoedi-Arabië een van de grootste sponsoren van het toernooi is.
16: De belofte voor een duurzaam WK is niet nieuw. 4 jaar geleden in Qatar zou het toernooi ook klimaatneutraal worden, maar dat is verre van gelukt. De FIFA heeft die berekeningen zelf inmiddels ook maar offline gehaald. En op vragen van de krant daarover reageert de voetbalbond niet.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtend.

0: Donovan Frankenreiter, Daydreamer. Wat was het bestand dat Libanon en Israël deze week sloten waard? Dat was eigenlijk vrijwel meteen de vraag. De aanvallen over en weer gaan door. Daar komt bij dat Hezbollah het bestand vrijwel meteen heeft verworpen. Wat betekent dat? En wat gaat Hezbollah doen? Goedenavond, Nora Stel, universitair docent conflictstudies aan de Radboud Universiteit en gespecialiseerd in Libanon.
1: Goedenavond.
0: Hezbollah zat dus niet aan de onderhandelingstafel. Wat is daar de reden van?
1: Nou, de reden daarvan is dat de Libanese autoriteiten eigenlijk heel duidelijk hebben gezegd van wij zijn de legitieme vertegenwoordigers van dit soevereine land en wij zijn degene die besluiten over oorlog en vrede en relaties met buurlanden. En Hezbollah heeft die macht niet of zou die macht niet moeten hebben. Dus daarom was Hezbollah geen onderdeel van de onderhandelingen.
0: Wat voor overeenkomst hadden Libanon en Israël eigenlijk met elkaar?
1: Nou, in essentie was de afspraak die zij gemaakt hebben dat Hezbollah zich volledig terugtrekt uit Zuid-Libanon en dat het Libanese leger dan die posities van Hezbollah over zou nemen. Als dat gebeurd was, dan zou Israël ook aanvallen staken. En uiteindelijk zou dan toegewerkt worden naar de ontwapening van Hezbollah. Dat stelde die tekst die gisteren bekend werd gemaakt. En tot op zekere hoogte was dat een beetje een herhaling van zetten. Dat idee van Hezbollah moet ontwapend worden. Nou, dat was ook in 2024 en eerder dit jaar al de kern van afspraken. En er was niet echt ook een nieuw plan met handvaten waarom dat ontwapenen deze keer wel zou lukken. Maar op een andere manier was het wel een beetje een nieuw bestand. Omdat het een stuk verder ging in de stappen die in de relatie tussen Israël en Libanon werden gezet. Dus er werd gesteld, we hebben geen vijandige intenties. Ja. We committeren ons aan directe onderhandelingen. We werken toe naar vrede. En daar werd Hezbollah heel zenuwachtig van.
0: Maar het was dus de bedoeling dat het Libanese leger de macht over zou nemen in Zuid-Libanon. Hoe realistisch is dat?
1: Nou, dat is ontzettend moeilijk, dat wordt nu ook wel meteen duidelijk, inderdaad, omdat de leider van Hezbollah, Naim Qassem, gisteren meteen al zei, ja, dit is een capitulatie, het is een eenzijdig bestand, wij doen hier niet aan mee. Wij willen alleen nadenken over een bestand waarbij aan beide kanten garanties worden gegeven. Want dat zien we dus nu wel een beetje in die tekst. Het gaat veel over de soevereiniteit van Libanon en het belang dat inderdaad het leger het staatsmonopolie op geweld heeft. Maar er wordt niks gezegd over het feit dat Israël op dit moment een stuk van Libanon bezet. Er wordt enkel gesproken over de terugtrekking van Hezbollah, niet over de terugtrekking van Israëlische troepen. Dus Israël of Hezbollah en de bondgenoten zeggen van een staakt het vuren moet van twee kanten komen.
0: Ja, en Hezbollah is de laatste jaren natuurlijk erg verzwakt, hè? Hoe staan zij er nu voor?
1: Inderdaad, door die aanvallen van Israël in 2024, waarbij ook Hassan Nasrallah, die de organisatie echt decennia lang geleid heeft, omgekomen is. Die pieperaanval, waarbij heel veel leiders zijn uitgeschakeld, heeft Hezbollah enorm verzwakt. Maar waar men zich een beetje op verkeken heeft, is dat de afgelopen jaar de organisatie zich ook echt een beetje opnieuw heeft uitgevonden. Nu veel gedecentraliseerder opereert, flexibeler, bijvoorbeeld ook veel meer gebruik maakt van drones in aanvallen op Noord-Israël.
0: Hoe komen ze aan die drones?
1: Dat gaat grotendeels, voor zover bekend, via Iran. Hezbollah is eigenlijk in die nieuwe fase ook nog een stuk afhankelijker geworden van Iran. En we zien ook in de regionale onderhandelingen dat Iran ook echt vasthoudt aan die steun aan Hezbollah. Dus militair is Hezbollah absoluut nog steeds geen partij voor Israël. Blijft dit een asymmetrisch conflict. Maar ze zijn wel in staat om bijvoorbeeld zo'n staakt het vuren te ondermijden, om Israël pijn te blijven doen. Dus die spoilerfunctie hebben ze wel.
0: En ze zitten ook echt in de haarvaten van Libanon, hè? Dus in die zin misschien ook wel naïef om ze buiten te sluiten tijdens dit soort besprekingen.
1: Nou, ze zijn inderdaad meer dan alleen een militaire organisatie. Ze zijn ook een politieke partij. Inderdaad een maatschappelijke organisatie met ziekenhuizen, scholen, mediaorganisaties. Dus het is niet zo makkelijk als het soms klinkt om Hezbollah te ontmantelen. En ja, wat hier ook een beetje onder ligt is inderdaad een twistpunt of zo'n bestand nou puur in onderhandelingen tussen Libanese autoriteiten en Israël tot stand moet komen, of dat dit onderdeel moet zijn van een breder regionale deal tussen bijvoorbeeld Iran en de VS. Dat is waar Hezbollah en Iran op inzetten. Die zeggen zonder dat Israël zich koest houdt in Libanon ook geen deal met Iran. Maar dit bestand lijkt eigenlijk juist de andere kant op te wijzen.
0: Ja, inderdaad, want ondertussen is Israël niet bereid om concessies te doen. Hezbollah is daarom ook niet bereid om concessies te doen. Zitten we niet gewoon in een vicieuze cirkel?
1: Absoluut, ja. Dat is een enorme padstelling. En het is heel moeilijk om die te doorbreken. Want er zijn twee gelijktijdige problemen. Als we kijken naar de Libanese veiligheid, Libanese soevereiniteit. Als dat het uitgangspunt is, ja, dan moet er een einde komen aan de Israëlische bezetting. En aanvallen. En iemand moet Israël aan die afspraak houden. Nou ja, dat zal de VS moeten zijn. En er moet een einde komen aan de gewapende status van Hezbollah. De positie als staat binnen de staat. En iemand moet Hezbollah aan die afspraken houden. En dat zal Iran zijn. Dus hoewel de afspraken natuurlijk gemaakt moeten worden tussen Libanon en Israël, zullen er toch ook regionale garanties moeten zijn. En dan kan er misschien een ademruimte komen voor een echt staakt het vuren. En dan wellicht is er ruimte om toe te werken naar die scenario's die nu in dat bestand worden besproken. Namelijk het terugtrekken van posities en de posities overdragen aan het leger. Ja. Ja, van zowel Israël als Hezbollah.
0: Ja, want ik hoor je vooral iets zeggen over de rol van Hezbollah en over de rol van betrokken landen. Hoe zit het eigenlijk met de regering van Libanon zelf? Wat kunnen zij? Of blijven zij de dupe van de strijd in die regio?
1: Absoluut. Ja, zij zijn hierin best onmachtig. Hoewel ze dus wel nu met dit bestand ook heel duidelijk de keuze lijken te hebben gemaakt. Om in te zetten op naar het kernprobleem is Hezbollah. Dat moet eerst aangepakt worden. De tekst van het bestand bijvoorbeeld citeert ook Marco Rubio, die eerder deze week zei: Hezbollah is de vijand niet alleen van VS en Israël, maar ook de vijand van Libanon. En daar lijkt de Libanese regering nu aan mee te gaan. En die zeggen eerst dan maar dat probleem van Hezbollah oplossen. En daarna, nou ja, dat wordt niet in het bestand gezet, maar dat wordt dan zo gesuggereerd. Dan moeten we het daarna maar hebben over de Israëlische aanwezigheid in Libanon.
0: Ziet de Libanese bevolking dat trouwens ook zo, dat Hezbollah de grootste vijand is van het land zelf?
1: Nou, de steun voor de gewapende positie van Hezbollah in het land is wel, voor zover we dat kunnen meten, er zijn ook niet veel opiniepeilingen op dit moment in Libanon, maar is enorm afgenomen. Tegelijkertijd komt er door die aanhoudende Israëlische agressie en de grote dodenaantallen, ontheemding, verwoesting en bezetting, geeft het Hezbollah ook weer een kans om zich opnieuw te positioneren als het verzet tegen die bezetting. Dus de steun neemt af, maar het is niet, we kunnen niet eenduidig zeggen dat heel Libanon Hezbollah als het primaire probleem ziet.
0: Nora Stel, universitair docent conflictstudies aan de Radboud Universiteit. Dank voor dit gesprek. En toch wel een grote politieke verschuiving op links deze week. Esther Ouwehand van Partij voor de Dieren stopte als partijleider. En de nieuwe werd meteen gepresenteerd. Het zeer ervaren Tweede Kamerlid Christine Teunissen. De nieuwe partijleider en fractievoorzitter is hier. Goedenavond, Christine Teunissen.
2: Goedenavond.
0: En gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: We gaan het zo hebben over hoe u de partij wil gaan leiden. Mm-hmm. Maar eerst even over u als persoon. Want ik kwam een heel leuk weetje tegen bij het programma Kiespijn. U heeft namelijk een grote passie voor Afrikaanse dans. En ik vroeg me meteen af, ja, wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou, het is al wel enige tijd geleden, maar ik heb altijd heel veel van dansen gehouden. Afrikaans dansen doe ik inmiddels niet meer. Het was eigenlijk een dans uit West-Afrika, uit Ghana.
0: Hoe heet die dans?
2: Nou, het is Ghanese dans. Het heeft een Ghanese naam, maar die ken ik niet. Het is gewoon hele energiek dansen en op hele fijne djembe muziek. Maar inmiddels doe ik ook andere vormen van dansen. Dus zoals swing dance. Dat is wat meer op jazzmuziek.
0: Waar heeft u kennis gemaakt met die Afrikaanse dans? Bent u ook echt in Ghana geweest?
2: Ja, ik ben heel lang geleden in Ghana geweest. Ik heb toen vrijwilligerswerk daar gedaan. Toen ik net van de middelbare school kwam. Dus dat is heel lang geleden. Maar ik ben daar wel geïnspireerd door die dans.
0: En als u het van de reacties moet hebben, kunt u het een beetje? Afrikaans dansen?
2: Dat mogen andere mensen zeggen, maar ik heb er in ieder geval heel veel plezier in.
0: U begon in 2008 als stagiair bij de Partij voor de Dieren. Wat trok u destijds zo aan deze partij?
2: Ik kwam de Partij voor de Dieren tegen en ik dacht eigenlijk, dit is wel echt uniek. Dat er een partij is die dieren als vertrekpunt van denken neemt. En dat is echt heel uniek als je bedenkt, alle andere politiek is allemaal menscentraal. Dus het gaat over wat goed is voor mensen, vaak ook op de korte termijn. En als je een Partij voor de Dieren neemt, dan stap je daar eigenlijk uit en je gaat helemaal naar een andere soort. En van daaruit, dat is het ecocentrale perspectief van de Partij voor de Dieren, heb je ook een veel breder perspectief op wat er nou voor de aarde nodig is om die aarde leefbaar te houden. Dat vind ik echt heel uniek aan de Partij voor de Dieren. En dat zijn we nog steeds. Was toen we in de Kamer kwamen, was dat wereldgeschiedenis. Want het was echt uniek dat een Partij voor de Dieren in een parlement kwam. En die ecocentrale visie, ja, die dragen we nog steeds uit. En daar sta ik helemaal achter, want dat is nodig om onze aarde leefbaar te houden.
0: Maar u zegt nog steeds, maar het is toch een partij die zich de afgelopen jaren enorm heeft verbreed. En niet meer die one-issue partij is rondom dierenrechten.
2: Nou, nog steeds is ons vertrekpunt, echt ons fundamentele vertrekpunt van denken, is dieren. En van daaruit hebben we ons ontwikkeld. En je zou kunnen zeggen, ons gedachtegoed is na 20 jaar uitgekristalliseerd naar andere onderwerpen. Dus we zijn natuurlijk ook 20 jaar verder. De wereld is veranderd. We hebben oorlog in Oekraïne. We hebben Trump die hele domme dingen doet. We hebben een genocide die voor onze ogen voltrekt. En ja, dan zul je als partij daar ook stelling moeten nemen. En dat doet de Partij voor de Dieren vanuit alles opkomen voor alles wat kwetsbaar is. Dus we hebben nog steeds hetzelfde gedachtegoed. Het is alleen na 20 jaar is het verder uitgekristalliseerd.
0: Heeft u altijd achter die verbreding gestaan?
2: Jazeker. Kijk, ik heb natuurlijk ben nu 5 jaar Kamerlid. En ik heb al die tijd heel nauw samengewerkt met Esther Ouwehand, maar ook mijn collega Ines Kostic. En we hebben samen dat gedachtegoed verder gebracht. Dus we hebben ook bij elke keer als er een ontwikkeling was in de wereld, hebben we natuurlijk heel goed overlegd hoe staan we hier tegenover. En wat gaan we als Partij voor de Dieren uitdragen.
0: Maar juist die verbreding heeft ook tot interne conflicten geleid, waaronder het afscheiden van Nico Kofferman, senator destijds.
2: Ja, dat klopt. We hebben altijd onze lijn gekozen. Hebben we ook op het congres gebracht. Onze leden staan achter deze lijn. Maar ja, er zijn een aantal mensen die het daar niet mee eens waren. En daar hebben we ook wel veel weerstand op gehad. Mensen. En toen is ook een aantal mensen vertrokken. En dat is ook heel jammer. Maar het is wel waar we nu voor staan.
0: Want als we even bij Nico Kofferman blijven. Die zei destijds dat hij vond dat de partij zich steeds meer veel te veel bezig ging houden met mensendingen. En misschien te weinig, of in ieder geval steeds minder, met dierenrechten. En die mensendingen, wat u zojuist vertelde, is dat de partij u in 2008 heel erg aantrok, juist omdat dieren centraal stonden.
2: Ja, kijk, ik deel die opvatting dus niet. Dieren zijn altijd ons vertrekpunt geweest en we doen ontzettend veel voor de dieren. Staan op 1. We hebben nu ons meest ervaren Kamerlid, Esther Ouwehand, gaat zich volledig storten op het landbouwdossier. Dus we gaan helemaal voor de dieren, voor het afschaffen van de bio-industrie. Dat is altijd wat bij ons op 1 staat. Maar daarnaast zijn er dingen in de wereld die echt misgaan. En als je een partij bent die het opneemt voor de kwetsbaren, voor mensen die in de verdrukking komen, voor dieren die in de verdrukking komen, natuur, ja, dan is het logisch dat als een genocide zich voltrekt voor je ogen, ja, dan kun je niet alleen maar met de dieren bezig zijn. Dan zul je dus ook vanuit je eigen waarde, zul je dus ook moeten opkomen voor de Palestijnen die worden onderdrukt.
0: Dus u zegt, het is eigenlijk niet houdbaar dat de partij zich alleen maar bezighoudt met dieren en niet genoeg met mensen dingen.
2: Het is zelfs in strijd met de waarden waar we voor staan. Dus we komen op, de Partij voor de Dieren heeft altijd opgekomen voor alles wat kwetsbaar is, waarbij we dieren als vertrekpunt nemen. Maar we komen op voor alles wat kwetsbaar is. En dat betekent dat als er een genocide plaatsvindt, ja, dan kun je niet wegkijken.
0: Toch heeft die interne onrust, interne discussie, u als partij stemmen gekost.
2: Ja, maar tegelijkertijd hebben we ook heel veel leden erbij gekregen. Maar dat klopt, het heeft ons zeker stemmen gekost.
0: Jullie zijn van 6 naar 3 zetels gegaan.
2: Nou ja, dat is dus gekomen doordat er 2 keer vlak voor de verkiezingen werd er echt schade toegebracht aan de partij door een aantal mensen die het niet met de lijn eens was, die wel door het congres was vastgesteld.
0: In 2023 door het partijbestuur, begreep ik, waarna er een brandbrief volgde.
2: Ja.
0: En vorig jaar dus Nico Kofferman die besloot om op te stappen. Dat is wat u bedoelt, toch?
2: Ja, dus eigenlijk hebben ze geprobeerd om de partij schade toe te brengen vlak voor de verkiezingen. Want we stonden toen met Esther Ouwehand een hele tijd heel hoog in de peilingen. 10 zetels hebben we consequent in de peilingen gestaan. Maar toen is vlak voor de landelijke verkiezingen in 2023... is er geprobeerd om Esther aan de kant te zetten. Ja, dat heeft ontzettend veel schade toegebracht. Natuurlijk, mensen houden niet van gedoe binnen een partij. En dat snap ik ook heel goed.
0: Dus het komt niet door de koers van de partij, maar door muiterij?
2: Nou, ik denk wel echt dat... Kijk, we zijn een democratische partij. Wij als fractie hebben natuurlijk die leiding gegeven aan welke kant de partij opgaat. Maar daar hebben we gewoon op het congres over gesproken. En een meerderheid van het congres, de leden, die staan allemaal achter ons. Ja, dan is een aantal mensen het daar niet mee eens. Maar dan is het natuurlijk wel schadelijk als je dan vlak voor de verkiezingen dat niet intern gaat bespreken, maar daarmee naar buiten komt. Dat is 2 keer toe gebeurd bij 2 verkiezingen.
0: Ja.
2: Dus kun je ook nagaan wat dat doet met de energie van een partijleider die op dat moment die verkiezingen moet doen. Die zit goed in die flow. Ja, en dan gebeurt dat. Ja, dat doet echt iets met je.
0: Aan de rechterkant is het drukker in de Tweede Kamer dan op links, hè? Hoe verhoudt u zich tot die uiterst rechtse partijen? Wat is uw gameplan? Bent u van plan om vol in debat te gaan?
2: Nou, ten eerste is het zeer zorgelijk, het oprukkende extreemrechts. En wat ik ook zeer zorgelijk vind, is dat dus het kabinet geen duidelijke stelling neemt, niet duidelijk normeert, toch niet uitsluit als ze nog kopjes koffie gaat drinken met extreemrechtse partijen. Dus dat vind ik heel zorgelijk. Wat je daartegen doet, wij luisteren echt naar experts van wetenschappers, hoe ga je nou om met extreemrechts? Je moet niet direct met ze in debat gaan, want dan lijkt het alsof het ook maar een gewone mening is, gelijkwaardig aan die van jou.
0: Het niet normaliseren.
2: Precies, dan normaliseer je dus die mening. Je doet alsof het normaal is, terwijl het eigenlijk echt een antidemocratisch geluid is wat er wordt gepredikt.
0: Maar je gaat dus niet vol in debat. Je laat je in eerste instantie wel lopen.
2: Nee, je laat het ook niet lopen, maar je spreekt vooral ook het kabinet erop aan om te normeren. Je benoemt het ook in je bijdrage hoe gevaarlijk het is. Je spreekt andere partijen erop aan als zij wel met extreemrecht samenwerken. En op die manier normeer je heel duidelijk, maar je isoleert ook. Als je dat niet doet, dan laat je alleen maar meer ruimte voor het gedachtegoed en laat je dat extreme gedachtegoed groeien.
0: En wat gaat u nou concreet anders doen dan Esther Ouwehand?
2: Nou, ik ben zelf natuurlijk klimaatwoordvoerder geweest, al 5 jaar lang. En als ik zie hoe het kabinet nu omgaat met het klimaat, we hadden ooit klimaatrammerjette. Nou, van dat gedram is helemaal niets meer over. Er is een hele belangrijke klimaatzaak geweest over Bonaire. Het kabinet zegt, nee, we gaan het niet uitvoeren, we gaan in hoger beroep. Nou, ik vind dat echt niet kunnen. De komende tijd ga ik vol inzetten op voor het klimaat, wat er nodig is om daadwerkelijk klimaat te beschermen. En inderdaad, het extreem rechts kun je niet loszien van het ondermijnen van klimaat. Want alle partijen in de Kamer, rechts van het CDA, die dragen ook bij aan de ondermijning van het klimaat.
0: En als de kersverse partijleider van de Partij voor de Dieren, is er dit weekend nog ruimte voor een Afrikaans dansje?
2: Zeker voor een dansje. Ik weet niet of het Afrikaans is.
0: Christine Teunissen, de nieuwe fractievoorzitter en dus partijleider van Partij voor de Dieren. Dank voor uw komst.
2: Graag gedaan.
0: Succes.
2: Dank je.

0: Vanavond moet ik dansen.
1: Vrouwtje, ik wil dansen. Longarts Wanda de Kanter ontvangt morgen de Els Borst Oeuvre Award. De prijs is een waardering voor het bijdragen aan de wezenlijke verbetering van de gezondheid van vrouwen. De jury noemt de Kanter een onvermoeibare strijder tegen de tabaksindustrie. Wanda de Kanter, welkom en gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: De prijs is ingesteld door de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen ter nagedachtenis aan politica Els Borst van D66.
2: Ja.
1: Wat betekent zij voor u?
2: Ja, zij betekent heel erg veel voor mij. Zij was natuurlijk een fantastische minister. Echt een minister voor volksgezondheid. Voor iedereen. En zij is bijna 8 jaar minister van volksgezondheid geweest. Zij heeft hele moeilijke ethische discussies heeft ze begeleid. Hè, met name natuurlijk over euthanasie, de donorwetgeving. Centrale figuur in de hele antitabakswet. Dus ik denk dat zij was een hele integere vrouw. Een hele warme vrouw. Ze was bestuurder en politica en alles tegelijkertijd. En ze heeft heel veel ellende naar leven meegemaakt. En altijd is ze weer doorgegaan. Dus ja, zij. En wat het heel bijzonder maakt, is dat wij waren bezig 10 jaar geleden, in 2014, met Eindspel Tabak. Om te zorgen dat er nu eindelijk een generatie zou komen waar kinderen niet meer zouden beginnen met roken. En toen heeft ze daar bij ons geholpen. En zij was een groot voorstander daarvan, van die wetgeving, die nu ook in Engeland is ingevoerd en meerdere landen in de wereld. Maar zij heeft ons daarbij geadviseerd, ook hoe wij met de toenmalige minister van Volksgezondheid daarmee om zouden kunnen gaan. Nou, niet eigenlijk, zei ze toen. De laatste keer dat we haar gezien hebben was 3 dagen voordat ze vermoord werd. Dus we hebben heel erg goede herinneringen aan en heel erg verschrikkelijk hoe ze aan haar einde is gekomen.
1: Absoluut. De award is voor mensen die zich langdurig hebben ingezet voor de verbetering van de gezondheid van vrouwen. Nu kennen we u van uw langdurige strijd tegen de tabaksindustrie. Was dat nou ook speciaal voor vrouwen?
2: Nee, dat is niet speciaal voor vrouwen. Ik denk dat de award vooral bedoeld is voor vrouwen die het verschil willen maken. Of niet willen maken, maar die het verschil hebben gemaakt als je zo naar zo'n lange tijd kijkt. En natuurlijk is het wel zo dat er ontzettend veel vrouwen roken. 40% van alle rokende vrouwen zitten in Europa.
1: 40%?
2: Ja, dus dat is echt een grote.
1: Van de hele wereld?
2: Van de hele wereld, dat bevindt zich in Europa. En meisjes tussen 13 en 15 die roken. Ja, die roken het meest van de hele wereld. Ja, ik denk dat er natuurlijk heel veel culturen dat vrouwen minder roken. Dat het niet gebeurt. Maar dat is echt een heel groot probleem. En als je nu ziet in combinatie met die vape-epidemie, wat ook heel veel jonge meisjes al vanaf 12 jaar mee beginnen. En dan weer overstappen op gewone sigaretten. Dan is Europa en vrouwen en meisjes een heel groot probleem.
1: Ja, dus je zou wel kunnen stellen dat vrouwen en meisjes een interessante doelgroep zijn voor de tabaksindustrie.
2: Nou ja, ze hebben natuurlijk gefocust altijd. Ze hebben het woord vrijheid volledig gekaapt. En dat hebben ze ook gedaan met de vrouwenemancipatie. Ze zijn vrouwen gaan gebruiken in reclame al in de jaren 50. En daar hebben ze contact gezocht met psychologen. Hoe kan je vrouwen erbij krijgen dat ze gaan roken? Toen hebben ze het Liberation Sticks genoemd. Toen hebben ze Torch of Freedom. Hebben ze vrouwen met jarretels hebben ze door de stad laten lopen. Als een soort vallensymbool hebben ze een sigaret gepromoot.
1: Maar ik zag de Dolomina's niet met sigaretten.
2: Nee, dat was weer wat later. Maar, maar goed, ze hebben het woord, het concept vrouw omarmd. En met name in de feminisatie. Ja.
1: Maar zij richten zich dus echt specifiek op vrouwen. Maar tabaksreclame mag toch eigenlijk helemaal niet?
2: Nee, de tabaksreclame is verboden al heel lang in de meeste landen. Sinds vorige week is er een waanzinnige campagne. I am Marlboro, ik durf het niet eens uit te spreken. Back to black is het echt. En dat is een gigantische campagne voor gewone sigaretten in heel Azië. Dus waar de tabaksindustrie zegt, Philip Morris zei, dat ze voor een rookloze wereld gaan, is er nu een onwaarschijnlijk grote reclamecampagne aan de hand. En waar we vanmorgen van terugkomen, is nu de huidige reclame in Nederland. Is een ingewikkelde reclame om uit te leggen, maar er is een grote verandering in Brussel nu bezig met de Tobacco Product Directive, dus de richtlijn over de tabakswet. En op het moment dat je een richtlijn gaat veranderen, dan moet de Europese Commissie consultatie vragen. Nou, wat is er gebeurd op alle Philip Morris winkels, die IQ's winkels, nieuwe winkels van verbrande, verhitte tabak eigenlijk, hebben ze hele grote posters opgehangen van: ga je echt voor vrijheid? kom, ga even inscannen in die QR-code, ga zien wat jij wilt. En dan gaat er automatisch, na een paar klikken, gaat er een brief naar de Europese Commissie dat jij op geen enkele manier wil dat er geharmoniseerd wordt in accijnzen op vapes, dat er gewoon maatregelen worden genomen.
1: Het is eigenlijk een AI-tool die mensen helpt bij het opzetten van een burgerinitiatief.
2: Ja.
1: Want Europarlementariërs krijgen automatisch een soort bezwaar vanuit de burgers.
2: De Europese Commissie krijgt automatisch een bezwaar vanuit de burgers, maar dit zijn natuurlijk allemaal nepburgers, want ze hebben nu iets van 30.000 brieven al gekregen. Nou, dat krijg je niet zomaar.
1: Nou ja, en NRC heeft geloof ik proef op de som genomen. En daaruit bleek dat die AI-tool wel heel erg schrijft wat Philip Morris wil dat er geschreven wordt. Hè?
2: En dat kan je dus. Wij zijn vanmorgen gaan demonstreren voor de winkel in Utrecht. Die was inmiddels gesloten. En we hebben er samen met de fondsen gestaan. Met de KWF Kankerfonds en Longfonds en Hartstichtingen. Samen met VPL Keuze en Rookpreventie Jeugd. Hebben met z'n allen daar, we hebben gewoon gedemonstreerd tegen deze nieuwe vorm van reclame.
1: Maar dit is dus een manier waarop men toch reclame maakt voor sigaretten. Ja. Wordt u hier niet moedeloos van?
2: Nou, zie ik er heel moedeloos uit? Toch nog niet, hè?
1: Nee,
2: ik ben nog helemaal
1: niet
2: klaar om te beginnen.
1: Strijdbaar.
2: En zo'n woord van de vrouwelijke artsvereniging is natuurlijk ontzettend fijn dat je weet dat het gezien wordt. Anders was het nog veel slechter geweest. En er zijn ontzettend veel nieuwe mensen die. We hebben honderden artsen in Nederland die zich hiermee bezighouden. Dus ik ben zeer strijdbaar.
1: Ja, maar ik bedoelde meer van. Ik hoorde ook verhalen over Europarlementariërs die dan op borrels worden beïnvloed door lobbyisten. En het gaat allemaal heel erg ver.
2: Ja.
1: Dus ik vraag me af, is het een strijd die eigenlijk wel zin heeft?
2: Nou, ik denk dat het aantal lobbyisten in Brussel is gigantisch. En er zijn honderden bezoeken al dit jaar geweest. En die lobby gaat maar door. En de Europarlementariërs vinden ook dat zij die mensen mogen spreken. Wat de Wereldgezondheidsorganisatie echt heeft gezegd. Dat mag niet. Het is een juridisch bindend akkoord. En ik ben heel met je eens dat door die lobby, dat wat we ook doen en wat we ook zeggen, dat de Europarlementariërs ontzettend beïnvloed worden. En dat worden ook ministers worden beïnvloed. Maar we hebben natuurlijk ooit een rechtszaak tegen de overheid gestart over deze lobby. Dat heeft wel niet dat we dat gewonnen hebben toen. Maar toen is er wel een brief van de staatssecretaris gekomen van dit is niet de bedoeling. Brede overheid mag geen contact hebben met de tabaksindustrie.
1: Nou, de zorgen zijn destijds wel erkend door de rechter. Maar ik geloof dat de rechter iets zei van het is niet aan mij om hier iets aan te doen. Dat is aan de politiek.
2: Ja, maar dat is natuurlijk heel raar. Als je een juridisch bindend akkoord hebt, de rechter heeft toen gezegd dat wij geen NGO waren die daar iets over kon zeggen. Dat moest iets gelijkwaardigs als de WHO zijn. Maar nu heeft het Europarlement ook vandaag weer gezegd, wij mogen ze gewoon blijven ontmoeten. Dus wat kan je dan nog doen? Dat zijn rechtszaken, strafzaken, klachten bij de Autoriteit Consument en Markt, klachten bij de Reclamecodecommissie. Dat heeft onze advocaat van de Roos Advocaten, die heeft ook een klacht gedeponeerd vandaag bij de Reclamecodecommissie. Er zullen wetten moeten zijn.
1: Ja, dat ging om deze AI-campagne.
2: Ja, dat ging om deze AI-campagne, maar we gaan natuurlijk wel verder. Want deze misleiding, deze oplichting,

0: Die rokers gaat er dood aan, en een nare manier ook. En het gaat maar door.
1: De award die u morgen ontvangt wordt toegekend aan mensen die aan het einde van hun carrière zitten. Zo komt u niet op mij over.
0: Nou ja, kijk, ik heb eigenlijk twee carrières. De longarts, ik ben nu 67.
1: U bent activist, hè?
0: Ja, dus de longarts van 67 is nu geen longarts meer. Maar ik heb natuurlijk wel 45 jaar in dat ziekenhuis rondgelopen. Dus dat blijft wel in mijn hele lichaam zitten. Dokter zijn en longarts zijn. En daarnaast heb ik nu fulltime tijd voor de strijd tegen de tabaksindustrie. Dus nee, ik ben vrijwilliger. Daar ga ik gewoon mee door.
1: Ja, en activist toch?
0: En activist, maar ja. dat kan ik daar. Ik heb geen werkgever die zegt wat ik wel of niet moet doen. Ik hoef niet met pensioen als activist. Ik kan gewoon doorgaan.
1: Is uw missie voor een rookvrije generatie nog haalbaar?
0: Rookvrije generatie, uiteindelijk gaat dat gebeuren. Maar ik ben bang dat ik dan wel al dood ben. Maar het gaat ervan komen, want steeds meer landen gaan niet meer voor control, tobacco control, maar gaan eigenlijk voor een endgame policy dat het uitgefaseerd moet worden. Alleen, we moeten nu nog even door die vape-epidemie heen en dan zijn we er bijna.
1: Winnaar van de Elsborst Oeuvre Award, Wanda de Kanter. Dank voor uw komst.
0: Dankjewel.
1: Ja, en dan Barry Manilow. Wat bezielt hem? Vandaag kwam de 82-jarige zanger met een nieuw album. Na heel lange tijd. Hij gaat op een flinke afscheidstournee ook nog eens. Terwijl hij pas nog een zware operatie heeft ondergaan vanwege longkanker. Waarbij een deel van een long verwijderd moest worden. Gijsbert Kamer is hier, muziekjournalist van de Volkskrant. Barry Manilow. Hij had eigenlijk maar één hit in Nederland, namelijk met Copacabana. Maar hoe groot is hij echt?
2: In Amerika en Engeland heel erg groot. Hij doet dus, zoals je al zei, begint volgende week een arena-tour door Engeland als een soort van afscheid. Maar hij heeft daar al volgens mij al 3 keer afscheid genomen. Dus moet hem daar niet al te veel vastpinnen. En dan gaat hij weer terug naar Amerika, waar hij volgens mij 33 shows weer in Las Vegas heeft staan. Waar hij echt al records verbroken heeft. Dus het is echt een hele grote meneer daar. Maar hier is het allemaal een beetje kleiner.
1: Ja, maar even voor de duidelijkheid. Ja. We hebben het over iemand die meer dan 80 miljoen platen heeft verkocht.
2: Ja, klopt. Ja, zijn populariteit, zijn hoogtijdagen lagen in de jaren 70 en 80. En hij heeft hier natuurlijk ook één enorme hit gehad met Copacabana.
1: Ja.
2: Wat ik eigenlijk nog steeds een geweldig nummer vind.
1: Ja.
2: En in Amerika is zijn grootste hit nog steeds Mandy. Ook een beetje het soort ballad wat hij nog steeds is blijven maken. En hoe hij opgekomen is ook wel heel fascinerend, hoor. Eigenlijk is hij van huis uit is hij pianist en arrangeur. En als arrangeur, dus iemand die bepaalt hoe de instrumenten zeg maar gaan klinken in een nummer. En dat is een belangrijk vak. Zo, daar werd hij eigenlijk als eerste door ontdekt door bijvoorbeeld Bette Midler. Die wilde heel graag met hem spelen. Dus die nodigde hem uit in zijn band, in haar band. En toen heeft zij hem ook gevraagd of ze niet iets wilde gaan produceren. Het was begin jaren 70. En zij was coming en hij was coming. En het saillant detail is dat ze allebei elkaar, ze leren elkaar kennen in een beroemde homobar in New York. En Barry Manilow heeft zijn hele leven lang, tot aan 2017, heeft hij geheim gehouden dat hij homo was.
1: Terwijl hij al enige tijd getrouwd was met een man.
2: Ja, hij is inmiddels 48 jaar samen met dezelfde man, Gary en Barry. In 2014 zijn ze getrouwd. En 3 jaar later pas heeft hij gezegd dat hij inderdaad had hij zijn coming out beleefd. En dat werd overigens wel nieuws. Alleen niemand was door gechoqueerd, want iedereen wist het al. Dus vond hij toch ook weer een beetje jammer. Maar even terug naar het begin. Hij was dus eigenlijk arrangeur en pianist en wilde op de achtergrond blijven. En toen zei iemand van, je moet gewoon gaan zingen. En dat is hij toen gaan doen. En toen is het eigenlijk heel snel heel goed met hem gegaan.
1: Je moet gewoon gaan zingen, maar niet je eigen muziek. Want die schreef hij namelijk niet.
2: Nou, dat is ook iets fascinerends. Hij heeft eigenlijk de meeste grote hits waren geen eigen nummers. En hij schreef sowieso de teksten niet. Nou goed, dat deed Elton John ook niet. En hij...
1: Maar wat maakte hem dan toch zo goed of succesvol?
2: Ik denk dat het een combinatie was van zijn, toch wel zijn uitstraling. Hij had iets wat, ja, ik zeg het een beetje oneerbiedig, wat vooral huisvrouwen heel erg leuk vonden. Ze vonden, hij,

0: haalt iets innemends. Het is geen rock'n'roll wat hij maakte. Het is ook zelfs geen Elton John. Die was wat dwars er ook. Het is heel braaf wat hij toen al deed. Maar mensen voelden zich heel erg bij hem, met hem op zijn gemak. En hij had ook precies het soort muziek wat mensen geruststelde, zeg maar.
1: En nu een nieuwe plaat, What a Time. Jij hebt hem alvast geluisterd.
0: Ja.
1: We hebben het over een 82-jarige man, ja, die een halve long mist. Hoe klinkt Manny Low nu?
0: Hij klinkt een beetje als een 82-jarige man die een long mist. Nee, zijn stem is niet meer wat het geweest is. En daar maakt hij zich ook echt zorgen over. Dus we schenen de afgelopen weken in grote kranten een aantal, in Los Angeles Times en in The Guardian, interviews met hem. En hij heeft die operatie allemaal doorstaan. Maar hij is bang dat zijn stem het niet meer haalt. Dat hoor je ook wel een beetje. Die plaat is half voor en half na de operatie opgenomen. En je hoort ook dat hij een beetje... Ja, zitten wat schrammetjes in die glasheldere stem.
1: Maar daar heb je autotune voor, toch?
0: Daar heb je autotune op. En dat maakt het ook eigenlijk vallen in het eerste nummer. Once Before I Go. Geproduceerd door Babyface. Een beroemde producer uit de jaren 90. Maakt het ook eigenlijk een beetje lelijk. Je moet hem een beetje de kans geven om een noot te missen of zo. En dat vind ik ook wel weer het aantrekkelijke eraan. Je moet niet met autotune gaan opvijzelen. Dat verdient die man eigenlijk ook niet. En hij is echt bang dat hij het niet gaat redden. Hij moet dus echt al die grote shows gaan doen. Maar
1: het is een serieus risico. Sneu.
0: Moet je eens voorstellen. Die man hoeft niks meer te doen. Hij woont al jarenlang op een prachtig landhuis in Spring... hoe heet het daar?
1: Palm Springs.
0: Palm Springs. Ik kom niet iedere week dus in Palm Springs. En nou ja, heel mooi leven hebben ze samen. En nu staat hij iedere dag om 6 uur op om zijn fitness te doen. Om zangoefeningen te doen. Hij zit weer met een zangcoach. En iedere dag trainen om maar gewoon die shows te kunnen doen. En denk je, ja, waarom doe je het nou? Maar dat is iets wat al die mensen natuurlijk, die hele generatie heeft. Ze willen geen afscheid nemen. Ze moeten door tot het einde. En dat vind ik ook ergens wel weer heel erg mooi. En op die nieuwe plaats staan ook een paar van die liedjes waarin hij toch eigenlijk wel... het is ook even iets ontroerends dat hij er een beetje voor uitkomt. Nou, hij is blij dat hij nu eindelijk homo mag zijn. En dat hij wil nog eventjes 1 keer knallen. En dat blijkt dat alles. En dat vind ik ook wel een mooi gegeven.
1: Laten we gewoon gaan luisteren naar de titelsong van het album, What a Time. Gijsbert Kamer, enorm bedankt voor deze uitleg.
0: Graag gedaan.

0: Het is 11:55.
1: Het WK voetbal moet nog van start gaan, maar de Noren staan nu al met 1-0 voor. Althans, als het gaat om de prijs voor de origineelste teamfoto. Vandaag ging er namelijk een foto viraal waarin het elftal van Haaland tot Ødegaard is gekleed in vikingkledij. Met de Noorse fjorden en vikingboten op de achtergrond. En ja, dat willen wij ook wel. Hoe zou het Nederlands elftal op zo'n kiekje moeten poseren? Ik bespreek dit met sterfotograaf William Rutten. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Allereerst, William, hoe zou Oranje er absoluut niet op moeten staan?
2: Nou ja, kijk, je komt natuurlijk al snel bij de Nederlandse clichés, hè? Dus de moletjes, de tulpen, de klompen, dat is wat je absoluut niet wil. Dus je zou ze dan heel stoer willen hebben. Nou ja, wat hebben wij dan voor historie in Nederland? Ja, dat is dan het VOC. Ik denk niet dat dat heel gepast is. Ik denk ook niet dat dat heel goed gaat vallen. Dus,
1: De vikingen waren volgens mij ook geen lievertjes, William.
2: Nee, maar ja, op een of andere manier zijn daar toch wel een soort van helden. Er zijn ook veel films uitgekomen en dat wordt nog als een soort van superhelden gezien. Ik denk dat dat bij ons nog iets gevoeliger ligt.
1: Ja, en over die vikingfoto gesproken, hè? Toen ik hem voor het eerst zag, dacht ik echt vrijwel meteen aan AI. Maar dat schijnt niet gebruikt te zijn.
2: Nee, zeker niet. Nee, deze foto is gemaakt door David Yarrow. Een hele beroemde wildlife-fotograaf is dat eigenlijk. Dus dat vind ik dan wel weer heel grappig. Dat hij dan de wilde voetballers heeft moeten temmen. Maar daar is geen AI aan te pas gekomen. Ja, deze man is gewend om dit soort grootse dingen te maken. En dat heeft hij dan ook gedaan.
1: Wat vind jij zelf eigenlijk van de foto?
2: Ja, ik vind het een geweldige knipoog. Ik vind hem ook heel stoer. Ik vind hem echt eens wat anders. Nou, je ziet, het is gelijk wereldnieuws. Dus wat je net al zei, ze staan gelijk al met 1-0 voor.
1: Ja, en hoe zorgen wij ervoor dat Nederland ook op voorsprong komt te staan met een mooie foto? Wat moet het Nederlands elftal doen om dat te bereiken?
2: Nou ja, kijk, ze noemen ons natuurlijk hè, de leeuwen, de oranje leeuwen. Dus ik had dan misschien iets gedaan in een hele grote leeuwenkooi met dan die voetballers in gerafelde voetbalkleding. Een beetje vuilig, een beetje vurig. Een beetje strakke blik in de camera. En dan een beetje stoere mannen in zo'n kooi zetten. Ik denk dat ze daar misschien nog wel voor te porren zijn.
1: Hey, en mogen ze jou bellen om de foto te maken?
2: Nou, ik denk dat iemand anders dat lekker moet doen. Maar ik zou het wel leuk vinden. Nou ja, ik weet niet of ik daar zin in zou hebben. Ik weet, met voetballers werken, ik heb wel eens een paar keer met een paar gewerkt. Dat is niet mijn grootste hobby, zeg maar. En dat komt vooral omdat fotografie geen hobby van hun is. Ze hebben daar eigenlijk nooit zoveel zin in. Dus ik denk dat het een hele lange dag gaat worden.
1: Dankjewel, fotograaf William Rutten. Morgen zit hier Elisabeth Steins. Dank voor het luisteren en ik wens u een fijne nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Dokter Keldrenko.
2: Je kunt gewoon lekker manipuleren, heerlijk joh. Spelen voor God, waarom niet?
1: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
3: Je kan op school eigenlijk je niet meer vertonen als je niet tenminste een gluten- of lactoseallergie hebt. Mm-hmm. Mensen zijn zelfs allergisch voor witte kleur. Je kunt het zo gek niet verzinnen.
2: Voor wit.
3: En daar, ja, alleen wit.
1: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
4: Levi, als hij niet lulde, dan schreef hij. Dat, goed. Daar heb ik een onderzoek naar
2: gedaan. Het motto is reeds daar voor jouw proefschrift.
5: Ja. Avro Tros.
1: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder & Co. Morgenmiddag van 1 tot 2.
0: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
6: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
9: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
10: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
9: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
12: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
0: NPO Radio.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Russische president Poetin zit een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief ook onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting 23 jaar geleden. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De nu veroordeelde man is een vader van 6 kinderen. De politie kwam hem 3 jaar geleden op het spoor na nieuw DNA-onderzoek. Het slachtoffer werd in de zomer van 2003 mishandeld, gewurgd en verkracht. De rechter noemde het een wonder dat ze het geweld overleefde. Een van de daders die gisteren werd veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden de afgelopen dag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranje Vrouwen hebben rechtstreekse kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder de afgelopen avond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Dan het weer, veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend is het eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. En tussendoor ook wat zon, het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Nacht van Gelderland.

Hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei!

0: Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of ze zich kunnen melden. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen zei te zitten op een Joodse school en een synagoge. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in de VS. Voor die training in New York werd een minuut stilte gehouden voor de overleden oud-teammanager Hans Joritsma. Die overleed donderdag en was 77 jaar. Dan het weer. Op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien en tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Je niet gehoord voelen door overheden of instanties.
1: Je ziet de gevangenis. Je ziet metershoge hekken, je ziet prikkeldraad, je ziet van alles en nog wat. En daar moet je een kind gaan bezoeken dat voor de jeugdbescherming daar geplaatst zit.
0: Of verstrikt raken in bureaucratie.
2: Ik had een hele andere hulp nodig, niet zoiets. Dit kan niet werken. Wij hadden gewoon behandeling nodig. En iemand die goed luisterde. En u moet ons niet opsluiten.
0: Inge de Jager luistert naar misstanden van Gelderlanders die in de knel zitten.
3: Ja, dat is schandalig natuurlijk. Als er eenmaal wordt geconstateerd dat het schadelijk is, dat het dan nog zo lang duurt voordat er iets anders komt, wat dan ook nog niet goed blijkt te werken. Dat is natuurlijk eigenlijk onacceptabel.
0: Je ziet het in Het Vizier van de Jager op TV Gelderland.